rock and roll. Sweet. Catch your cat.

Come on.

I listen to the drums.

0: solitary and refugee warfare.
1: In the pixel of light go.

Everything else, all of the truth.

Undivided Majesty.

Straight line.

Hang on, John just spoke me straight.

I'm gonna walk in one long straight line.

What's your name? Yeah, where are you from?

8 uur. Nee, 9 uur gepasseerd. 9 uur gepasseerd, man. Dit is de hoge emissiezone op Radio Central. A vinyl only worldwide grooves. Tropico & Chunk, 106.7 FM, DAB+ 10A. Website streaming. We gaan erom beginnen.

Ik ben de Tropico en ik ben er vandaag ook bij. Jee! Ik weet niet of mijn benen het gewoon kunnen meehouden, maar ik heb er alvast super veel zin in. Ik heb keiveel singeltjes bij. Altijd plezant om singeltjes te

Swell Up van de Funny Birds, van Frankrijk, van begin jaren 80. Blijkbaar ook met het enige singeltje dat de Funny Birds ooit hebben uitgebracht.

Shink, dankjewel voor deze twee nummertjes. De deur stond open, het is 2-2. Bombay by Night, dat is een singeltje van India van 1970. Veel te traag afgespeeld.

0: Harambe, Afrika.
1: Wat dan we hier hebben, een harambe, maar dan niet in de versie dat je kent. Van het singeltje van, veel beter, van het singeltje van Afro 7.
2: Waarom kijkt hij zo raar naar mij?
1: Ja, je hebt een juiste knopje gedraaid, ineens marcheert het allemaal veel beter.
2: Cheftechniek.
1: Oh, het is weer weg.

When you come to Kenya, everybody say hello. Nog een dubbele treat van singeltjes van Afro 7, want het is ook zo'n super zeldzaam Afro 7 singeltje. Only 50 kopies of zo. Ik heb daar een halve vinger van moeten afstaan om die twee singeltjes te kunnen bemachtigen. De ringvinger is het minst erg om afgesneden te worden.

0: Zoveel schriftjes.
1: Hoge emissiezone, nog steeds.
0: De deur. Oh maar. Het is weer de gasten.
1: Dat is hier keidruk hier op de kaai, jongen, dat hele verkeer.
0: Wij draaien platen van overal. En dus waarom niet, van Tiene. Jo Martens komt van Tiene. En probeerde ook wat oriental te doen met de Belly Coil Dance.

Wij zitten even wat lange nummers op, zodanig dat wij ook hier op het terras van, op het balkon van de Radio Centraal ook even wat kunnen chillen en kunnen genieten van die ondergegane zon.

0: Geef Italianen geen synths, hoor ik je zeggen. Geen synthesizers voor Italianen.
1: Omdat ik je er niet mee om.

I bid dat deze versie van de Bee Gees ga je echt nog nooit gehoord hebben. Want dat staat enkel maar op het singeltje dat ik nu op zit. En dat is van Cuba.

We hadden het al gezegd, deze uitzending. Do not give sins to Italians. Jean-Claude Nimrod, als ik het goed lees. Met de Naveo Dudu.

Cumbia. Op heel veel verzoek speel ik nog eens ene keer de Vamos a Beber. Dat wil zeggen, kom maar, we drinken er nog een.

0: is zaterdag en 11 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van... Jazzman. Welkom op Radio Centraal 106.7 FM. In het programma vandaag enkel nummers die iets langer duren dan het koken van een zacht gekookt ei. Lekker gemakkelijk voor mij, misschien iets moeilijker voor u. Chessbot vanaf nu tot 1 uur. En we gaan van start met Help I'm Rock. Uit de LP Freak Out, het debuut van The Brothers of Invention. Zo, de toon is daar weer al gezet, denk ik. Veel luisterplezier en tot later.
1: Chessbot. Susie?
2: Yes?
1: Susie Cream Cheese?
2: Yes?
1: This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you?
2: What?
1: Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?

0: Ja, hoe meer dat je dat dan verkoopt, hè, dan komt er wel winst. En dan, die winst was nooit genoeg om het volgende te doen. Hè. En dan, maar langzaam groeit het dan een beetje. En dan hebben we een VZW begonnen. Waarin Ozil Running, de vriendin van Manuel...
1: Ja.
0: Noorse.
1: Noorse,
0: ja. Ze is al lang terug... Die studeerde in Antwerpen. Dat was de vriendin van de bassist van Scaleshare Surface. Ja.
1: Manuel.
0: Van de Manuel, ja. En,
1: zij was de...
0: Zij heeft wel heel hard geholpen zo met de VZ2 om dat op te richten en om zo op te kijken, ja, hoe gaan we dat hier doen? En we moeten het zo doen, we kunnen het ook zo doen. En die was er wel leuk in. En dan de Dave met zijn organisatorische mastermind en skills. En zijn pragmatische kijk op dingen. Hij heeft ook een gigantische rol in gespeeld, hè, uiteraard.
1: Dave van de Plas, drummer van Rubbishy. Band die enorm belangrijk zal worden voor Conspiracy Records. Wat wil ik er nu over zeggen? Babam. Dus alles wat ervoor is gekomen, de single, de tapes, al die organisatie, was eigenlijk iets dat, laten we zeggen, op papier niet bestond. Hè? Dus dat was je had daar geen VZ2 voor of niks. Hè?
0: Dus ja, we zijn redelijk snel een VZ2 geworden. Hè? We zijn redelijk snel VZ2 geworden. Ik denk zelfs, waren we al een VZ2 als die eerste CD kwam, of zijn we vlak daarna.
1: Nee, maar ik bedoel met Bonds of Friendship en zo.
0: Ah, nee, Bonds of Friendship niet. Dat was een fanzine. Ik denk dat 500 exemplaren of 600 was het hoogste aantal wat ik ooit heb gezien. Maar ik ging naar de copyshop in
1: Rectovisio. Geen liedjes, herinner ik mij ook nog.
0: Geen liedjes, of ze waren juist op. Dat boekje wat jij had, dat waren ze waarschijnlijk juist op. Ja. Zoiets, hè, ja.
1: Ik heb ook iets overgeslagen, namelijk in die rand, in die Antwerpse rand waar jullie woonden, waar zich eigenlijk wel wat punkers ophielden op een bepaalde manier. Mm-hmm. Bij de Influence, Maya, toch figuren, laten we zeggen, die geïnteresseerd waren in een andere cultuur, tegencultuur. Je hebt ook concerten georganiseerd, dus voor die mensen dat je leerde kennen. Waaronder voor die mensen van Human Lethargy, de voorganger van Panikos. Mm-hmm. En dat moeten wel veel...
0: Niet de voorganger van Panikos, hè, met de begin zelf de leden gehad of zo.
1: Nee. Maar je hebt wel concerten georganiseerd in heel kleine cafés in die suburbs. Pastel in Eken.
0: De manier waarop dat gaat, is, kun je iets doen voor ons? Ja, maar ik kan niet veel doen. Ik ken hier een café, ik kan het daar eens gaan vragen. En dan, dat vinden we wel een goed idee. Doe maar, breng ze maar. En ik zeg, wat doen we dan met geld? We gaan wel rond met de noot. En zo was dat. Rond met de noot. En uiteindelijk, die gasten zijn uit de kosten geraakt. Hè. Zo was dat. Hè. En dan nog een concert in hoe noemt dat kraakpunt daar?
1: De Pastel was niet groter dan de ruimte waar we ons nu in bevinden, denk ik.
0: Nee.
1: Dat is een gigantisch, heel klein café.
0: Ja, super klein. Hè. En Rubbishy speelde dan het voorprogramma. Van een toog. Dat was fantastisch. Hè. Dat zou nu niet meer kunnen, maar dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Een tijd.
1: Je werd van de toog gestaged.
0: Ja, waren jij er?
1: Nee, mocht niet.
0: Jij mocht niet van uw ouders. Nee. Ja, sorry Dennis.
1: Ja, te jong denk ik op dat moment. Zijn wel de eerste punkposters.
0: Hoe oud was jij toen jij bij Conspiracy kwam? Toen we Conspiracy begonnen, zo in de lange leemst.
1: 14, 15.
0: Toen we de eerste keer daar zo kwam. Ik herinner mij daar ook heel goed. Ja.
1: Rond dezelfde periode als ik hier
0: maar
1: kwam.
0: Maar jij had wel kruisen op je handen. Hè?
1: Heel even, een maand.
0: Ja, dat heeft niet lang geduurd. Nee. Dan heb je de rode wijn ontdekt.
1: Ja, de rode wijn was er nogal snel bij. Met die ingeduwde teut.
0: Zalig, ja.
1: Rubbish Heap, die ook in de rand van Ekeren dingen begonnen organiseren. Mm-hmm. Dave en Vinnie destijds schreven samen ook een nieuwsbrief of een blad.
0: Ja, ik denk dat gekomen is...
1: Dying World
0: iets later,
1: heet
0: het
1: dan.
0: Denk ik. Ja. Dat spreek ik wel 98 misschien. 90,
1: is dat zo laat?
0: Ik ben niet zeker. Je zou het hun moeten vragen, maar
1: Het is niet zo dat dat gemorfd is in To Conspiracy Records. Want het waren ook Dying World heette het. En het was ook eigenlijk jullie organisatorische been in bijvoorbeeld de SORM. Dat was ook weer een zaal buiten Antwerpen. Ja. Er was nog steeds in de jaren 90, zelfs in de late jaren 90, geen enkele zaal waar je terecht kon.
2: Nee, klopt. Ja, ja, je kon zo in de Pacifiek, als je dat afhuurde, hè, dan kon je in de Pacifiek iets doen. Maar dan moest je het afhuren.
1: Hebben jullie dat gedaan ook?
2: We hebben dat voor Maya een keer gedaan, denk ik. Of dat was een... Nee, de NAR, het tijdschrift De NAR, heeft zo zijn, die organiseerde één keer per jaar en die huurde dan de Pacifiek af en die hebben dan Maya uitgenodigd om in de Pacifiek te komen spelen. Ik denk dat dat zo was, ja.
1: Ik herinner mij ook 1 jaar Conspiracy Records. Daar mocht ik dan wel naartoe gaan van mami en papi. En dat was in de kelder van Spaghetti World.
2: Ah ja, ja, ja, ja, dat is juist, ja, met de koen.
1: En
2: de One Time. Ja,
1: was
2: ja, ja, ja.
1: Een totaal andere atmosfeer dan wat we dan kenden van de singles van Rubber Sheep en Maya. Het was een soort hardcore technofeest.
2: Ja, ja, ik vond dat ook wel... Maar ik vond dat ook wel te gek, hè. Dat was ook... Ja, dat is dan voor het techno... Koen van Starfish Pool, die werkte in een Brabo.
1: Ja.
2: En dat was een van de eerste mannen als platenwinkels. Ja, jongen, met jouw labeltje, dat vind ik graaf, jongen. Jij komt alles brengen en ik ga het hier pushen. En die deed dat, hè.
1: Oké. Okay.
2: Dat was echt als steun. En die had ook al zo wat ervaring, hè. Die werkte in een platenwinkel en die had echt wel die ervaring. En die...
1: Gaf ook maandelijks een maxi uit?
2: Ja, die deed echt gigantisch veel. Ja. En die bracht dan plaat uit op KK en zo.
1: Nova Zembla.
2: Nova Zembla, ja.
1: Had een technoproject, Starfish Pool, als een gelijklopend gitaar, een soort Branca-achtige
2: Starfish Enterprises.
1: Starfish Enterprises, ja,
2: klopt. Ja.
1: Was allemaal in dezelfde periode, een beetje liep door elkaar. En je zou kunnen zeggen dat zo Maya en Starfish Enterprises wel een soort gelijkaardig gevoel hadden.
2: Ja, absoluut. Ja. Er was wel die connectie in die zin. Allee, je zegt zielsverwanten, dat voelde ook wel zo. En met Koen was dat zeker zo. Hè. Hoeveel avonden dat ik bij de Koen thuis heb gezeten. En dat hij de muziek kon maken. Dat was fantastisch. Hè. Ja, dat was heel leuke, leuke periodes. Ja.
1: Chris van Maya speelde daar toen volgens mij ook in die Spaghetti World kelder.
2: Oh ja, dat is goed mogelijk. Ja.
1: Ja. Ja. Een soort, ook
2: ja,
1: een soort
2: dat is just, ja,
1: drum and bass.
2: Unrestful Sound.
1: Unrestful Sound, ja.
2: Dat doet hij nog altijd, hè. Hij is nog altijd bezig met dat soort dingen. Ja,
1: ja. Heel interessant allemaal. Het was eigenlijk meteen duidelijk dat het een zeer ruim label zou worden. Dat was, hadden jij een plan beyond Maya?
2: Het plan was, we zien wel, denk ik vooral.
1: Het was niet zo. Het was niet zo dat
2: maar wel, gezegd, het idee was ruim, inderdaad, dat was effectief zo. Ik wou mijn eigen niet vastpinnen op één muziekgenre. Ik wou mijn eigen vooral concentreren op hoe kunnen we een tegencultuur die er bestaat zo goed mogelijk vertegenwoordigen en ondersteunen. En dan mocht dat van die underground techno zijn tot Rubbish Heap naar Maya, didn't matter. Eender wat, als het goed was, bring it on.
1: Is hetgeen dat ik dus allemaal las in het Bonds of Friendship, laatste nummer van Bonds of Friendship, waarin dat gesteld, ik zou liever geen adres niet meer willen enzovoort, is daar eigenlijk ook wel radicaal veranderd. Dat heeft u wel op een manier thuisgehouden, zou je kunnen zeggen. Want je bent daar wel met twee voeten ingesprongen.
2: Ja, nee, dat is zeker zo. Maar dat is absoluut zo. Ja. Maar dat heeft een paar jaar geduurd tot ik dan op tour kon beginnen gaan. Vanaf dat er op tour kon gegaan worden met de bands, was ik erbij. Dus dat was ook wel belangrijk. Ik vind reizen een van de coolste dingen die je kunt doen in je leven, omdat dat je blik zodanig verruimt dat je...
1: Dat is het eerste wat er staat in de fanzine.
2: Ja, en ik denk dat nog altijd zo is voor mij. Dat levenscredo geldt nog altijd voor mij. Dat is nog altijd mega belangrijk. Als ik dat niet zou kunnen doen, dan denk ik dat ik niet zo gelukkig zou zijn, om eerlijk te zijn.
1: Wat zijn zo de bijzonderste dingen die tijdens die reizen gebeurd zijn? Die levensveranderende reizen waar je het er straks over had, die 8 maanden durende reizen bijvoorbeeld?
2: In oorlogsgebied terechtkomen. Ik heb in 2015 ook een jaar in Jordanië gewoond.
1: In oorlogsgebied terechtkomen lijkt mij niet zo leuk, of wel?
2: Nee, dat is niet leuk, maar het... De levenslessen die je daaruit trekt, of hoe dat je de wereld begrijpt, denk ik dat dat wel heel invloedrijk is, uiteraard. Dat soort dingen. Ook in die periode in het Midden-Oosten. Zeker en vast ook, hè? Absoluut. Maar wat ook, allee, op een gegeven moment, een aantal van de groepen waar we mee werkten, ja, die werden dan eigenlijk best wel heel groot. Daar gingen we gigantisch veel mee op tour. Dus ik spreek nu over, maak even een sprongetje naar 2000 en, tussen 2003, denk ik, of 2002 en 2012. Denk ik 6 maanden per jaar op tour was. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Gemakkelijk.
1: Als tourmanager.
2: Als tourmanager voor ISIS heel lang. Voor Jesu, Justin Broderick. Voor de Japanse postrockgroep Mono. En dan nog voor veel andere groepen. Hè. Ja.
1: Ja, nu hebben we een gigantische
2: Maar nu hebben we een grote sprong gemaakt. Hè. Ja.
1: Ja. Maar die vroege reizen die waren eigenlijk niet noodzakelijk verbonden aan het connecteren met mensen uit een punkscène, hè, of wel?
2: Je zocht dat toch wel overal. Je ging dat wel opzoeken. Hè? Allee, ja. Ik doe dat nog altijd. Hè? Ik was een paar jaar geleden in Bangladesh. Ja, wat ga ik doen? Waar zijn je de... Of in, je komt in Nepal, waar zijn je de punky of de metal dingen? Of de performance of zo. We gaan wel kijken. Hè? Natuurlijk, je gaat wel zoeken. Ja.
1: En zijn daaruit bijvoorbeeld samenwerkingen en releases gevolgd? Met dat soort connecties?
2: Nee, buiten de periode dat ik in het Midden-Oosten zat. Daar was ik wel betrokken met de ontwikkeling van een aantal artiesten. Zo kun je dat wel stellen. Maar ik heb er nooit echt iets fysiek zelf voor uitgebracht. Mm-hmm. Maar ik was wel betrokken bij hoe kan iemand anders dat uitbrengen voor hen. Ja.
1: Die heel lange reis waar het dan over gaat in dat laatste nummer van Bonds of Friendship, waarover we het ook al een beetje hebben gehad, mm-hmm. eindigde in Griekenland. Mm-hmm. Je bent daar een soort resident geworden, hè, op een bepaalde manier. Je bent daar een vaste jaarlijkse bezoeker geworden.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen.
1: Of een soort tweede huis, of niet?
2: Ja, tweede huis.
1: Tweede tent.
2: Ik ben nu 2 weken en een half terug, of 3 weken terug ben ik daar geweest. En ik zie elk jaar vrienden van die periode. Hè. Dus dat zijn nog altijd vrienden van mij. Dus die gaan 35 jaar kind en die al 35 jaar meegaan. En uiteraard ook nieuwe mensen. Hè. Maar ik bedoel, dat is ik vind het heel fijn om die connecties levend te houden.
1: Dat is die plaats waar we het over hebben is Gavdos?
2: Dat is een eiland, hè, ja. Dat is het eiland waar ik in 1989 voor de eerste keer toe kwam. En waar ik nu eigenlijk elk jaar probeer terug naartoe te gaan. Ja.
1: Een soort ruwe, ongerepte plaats? Of?
2: Ja, dat is... Toen we de eerste keer kwamen, waren er geen wegen, of geen elektriciteit... En nu staat er een hele grote generator en dan de huisjes die erop zijn aangesloten, die hebben dan wel wat elektriciteit. Sommigen hebben zonnepanelen, waardoor dat ze een paar uur per dag wel wat elektriciteit hebben. Echte waterleiding is er allemaal nog niet zo. Dat wordt niet echt gigantisch ontwikkeld, maar er wonen wel een 80-tal mensen. En er komen heel veel... mensen langs de linkerzijde, hè, die daar naartoe komen. Dat was ook het eiland waar de communisten naar verbannen werden tijdens het kolonelsregime. Dus dat heeft wel ook een zekere geschiedenis. Als je daar naartoe komt, als iemand die zich van de linkerkant van het spectrum bevindt, voelt je eigenlijk daar wel redelijk thuis, ja.
1: En hoe zijn jij er weer terechtgekomen via een van die bands?
2: Spiros, Spiros Polis, die maakte een fanzineke. Ik ben vergeten hoe dat het heette. En wij wisselden, toen ik 16, 17 jaar was, wisselden wij tijdschriftjes uit. We zijn dan bevriend geraakt, want we zijn elkaar gaan bezoeken. En dan zijn we een paar jaar, denk ik, dat samen met Peter van Better Youth fanzine, zijn we dan eens een keer samen naar Turkije een operatie. En hij als Griek naar Turkije, dat was al wel lastig, want Griekenland en Turkije hebben continu een beetje strijd. Maar die zei, maar wij hebben nog vrienden vanuit Thessaloniki, die gaan naar Gavdos, dat moet ook eens naartoe gaan. Ah, dat gaan we dat volgend jaar doen. Dat jaar erop.
1: Zo zijn we terechtgekomen. Hoe ongerept is het daar? Hoe leefde jij daar? Is dat in een huissituatie of leefde jij in een tent? Of
2: nee,
1: hoe?
2: Ja, zelfs onder een mosquitonet. Ja.
1: Onder een mosquito,
2: ja,
1: onder een boom, slaapt jij.
2: Ja.
1: Dus je bezittingen liggen daar gewoon onder en dat is...
2: Bezittingen, ja. Ja, bezittingen.
1: Je onderbroek. Geen onderbroek.
2: If at all. Ja.
1: Geen onderbroek. Is het een soort naturist? Het gaat in
2: dat hangt er vanaf als je dat wilt. Hè. Dat is niet... als jij nu blote binnen lopen, loopt jij nu een blote rond dat je dat niet wilt, dan doe je dat niet, Dennis.
1: Oké, okay, sorry, ik zal mijn kleren terug aandoen als je dat hier zo ergert. ik vraag het omdat het ook in een van de fanzines gaat het ook over naturisme.
2: Ah, dus dat,
1: ja. Elke nummer 2 al hebben we gesteld. Cool. Ja, ik vond het eigenlijk heel grappig, omdat die vraag wordt gesteld aan een... aan een Nederlandse hardcore band.
2: Is dat echt? Waardoor ik heb dat niet meer. Ja. Ik wil,
1: Het zijn duidelijk van die mooie jongens en jij vraagt er dan aan en wat vinden van naturisme.
2: Nee, echt.
1: Profound.
2: Profound. Heb ik je dat daar echt aan gevraagd?
1: Ja, ik heb het echt gisteren gelezen.
2: Oké, dus. Dat is fantastisch.
1: Dus het gaat over...
2: Oké, just got to straighten one thing out. Nooit heb ik dat mooie jongens gevonden.
1: Ah nee, oké, mijn excuses. Ja. Ik vond ze wel mooi op de foto.
2: Dat is goed voor u, Dennis. Ik had daar geen voorkeur voor.
1: Nee, oké. Maar de vraag over naturisme, dus ik dacht misschien ging het daar in Gavdos ook. Loopt jij daar een maand in een blote rond? Dat kan best zijn. Of
2: dat
1: loopt
2: kan
1: iedereen
2: best
1: daar,
2: zijn. Ja, dat kan allemaal samen zomaar eens kunnen. Ja.
1: En daar is geen muziek te vinden? Of daar zijn geen concerten enzovoort te zien?
2: Nee, maar er waren wel... dus die gasten, niet alleen gasten, want de drumster van Naftia was een vrouw. Die runde daar een taverne en die speelde natuurlijk. Dat was de hele tijd de muziek die ze wouden. Hè, En de cassettes. Hè,
1: Dus dat werd daar wel... Dus je kon dat soort van dingen daar ook wel horen.
2: Ja. Zolang dat er naft in de generator zat. Dus dan,
1: dus dan stopt het ook gewoon...
2: Als naft op is, dan stopt het of de generator kapot of er steekt iemand zijn vinger in de generator en die vinger is het dan helemaal af. En dan gaat het niet meer, hè. Ja.
1: Nee. We zullen eens luisteren naar een stukje Panikos, waar we nu toch al heel wat over hebben gezegd.
2: Ah, je blijft wel wat dingen in zo de oude
1: ja,
2: shit.
1: Dat is altijd,
2: goed.
1: Dat is altijd. Ik denk dat de recentere dingen veel gemakkelijker te vinden zijn.
2: Dat is goed mogelijk,
1: dingen over conspiracy records. Eigenlijk vanaf 2000 is het internet hier zeer aanwezig. Vinden alles. Vind het interessanter om het inderdaad te hebben over die vroege periodes. De periodes waar je eigenlijk niks over vindt. Je vindt uw fanzine nergens.
2: Nee.
1: Je kunt dat ook nergens niet meer lezen. Je vindt niks over die tapes. Je vindt er twee op Discogs, maar die zijn ook niet te koop en onbeluisterbaar. Mm-hmm. Dit zijn geen groepen waar veel over gesproken wordt op de radio, dus ik denk dat dat interessanter is.
2: Sure, whatever. Ja.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: wel bezig blijven. Behoorlijk veel tempowissels en toch een soort psychedelische sfeer eigenlijk in die Griekse punk. Dat valt mij wel altijd op. Het zijn veel langere nummers en ze gaan naar alle kanten. Ze beginnen ook met psychedelische geluidjes en met vogels, soms wat echo op de stem. Toch iets dat je ergens anders niet echt had.
1: Jawel, die Engelse Christine had dat toch ook zo, die Deviated Instinct en zo. En die,
0: ja.
1: En Mabix en...
0: Wel, dat is wel
1: ja, dat is ook zo. Die hadden dat ook.
0: Is wel een beetje
1: de Axe Grinder. Ken je die groep?
0: Nee.
1: Dat moet je eens opzoeken, Dennis. Dat is echt een goede
0: shit.
1: Moet
0: ik dat nu doen of mag ik dat thuis?
1: Sure, go for
0: it.
1: Axe Grinder. Tip voor u.
0: Jij dacht dat wel in het jaar 2000 zijn, maar nee hoor. Ik neem ons toch nog even mee terug naar een stadium vroeger.
1: Oké.
0: In 5 of 96, dat wil ik nu kwijt zijn, maar het valt in mijn hoofd toch wat samen met het begin van Conspiracy Records. Wordt er in de Meistraat in het centrum van Antwerpen een pand gekraakt. Wat herinner je daarvan?
1: Dat was een...
0: Daar word jij ook bij betrokken.
1: Absoluut,
0: in ieder geval.
1: Ja. Pivotal moment.
0: Ja.
1: 100%. Dat is zo'n katalysator geweest voor... ik denk, voor Antwerpen. Voor de socioculturele wereld in Antwerpen. Voor de underground scene in Antwerpen. Voor wat het betekent om iets te doen dat niet mag. Omdat het nodig is. En dat heel veel mensen heeft samengebracht.
0: Ja, mensen die eigenlijk totaal niet samen passen. Ja. Dat is een grappige...
1: Maar die wel één ding gemeen hadden, namelijk wij hebben geen plek om ons ding te doen.
0: Exact. Ja.
1: En die plek, dat was echt een verzamelplek. Hoeveel mensen dat elkaar daar hebben leren kennen, dat is onwaarschijnlijk. En dan in tijden heel die zomer waren er dan concerten, waar we er wel een aantal van georganiseerd hebben. Nu allemaal, maar er waren heel veel mensen die dat dingen deden.
0: Ah ja, je hebt daar ook dingen georganiseerd?
1: Ja, klopt.
0: Zoals wat?
1: Die avond met Zijn Torpedo, als ik me goed herinner.
0: Zijn band wij onder meer Bart Peters, niet de bekende Bart Peters.
1: Ja,
0: voor ons wel bekende Bart
1: voor
0: Peters.
1: Voor ons bekende Bart Peters.
0: En Thomas Noppen, geloof ik?
1: Thomas Noppen, Chris Wouters. Ook niet de bekende Chris Wouters. Ja.
0: Dat is een soort psychedelische...
1: Instrumentale psychedelische groep. Ja.
0: Heel mooi.
1: Waar ik dan ook zo wat concerten voor heb gedaan. Er ging een uitgave van komen. Is er eigenlijk nooit, ik denk niet dat die dan ooit iets hebben opgenomen. En later is het dan O geworden, denk ik.
0: Ja, het klinkt wel wat inderdaad ook... Nogal, het heeft dezelfde sfeer als O.
1: Ja, toch, hè?
0: Ja. Dat is veel later, hè? Want er is vorig jaar nog een plaat van uitgebracht, denk ik.
1: Ja,
0: er was een gigantische kelder, bemand door Gilles, die we later in Scheldapen als de sympathieke, toch Norse barman zullen leren kennen. Het zijn eigenlijk ook... het is een moment geweest waar die groenplaatspunkers eigenlijk... opeens een functie kregen, waar die mensen de kelder eigenlijk overnamen als bar.
1: Ja.
0: En waar iedereen, waar toch heel wat mensen die ook van Radio Centraal kwamen, hè, mensen als Peter Terijn enzovoort, die daar heel belangrijk in is geweest.
1: Ja.
0: Maar ook theatergroepen, kunstenaars, er is van alles gebeurd. Hè. Wat zijn zo nog herinneringen aan die Meistraat?
1: Wow, een bonte verzameling van mensen die daar... Je denkt van, we gaan daar iets kraken, we gaan daar iets doen en dan gaan we daar wat concertjes doen en dat gaat graaf zijn. En dan hebben wij een kraakpand. En dan bleek dat dat binnen de twee weken, explodeerde dat van creativiteit, activiteit. En dat was iets ongelooflijks. Dat kreeg in één keer een dynamiek die je niet voor mogelijk acht, maar die echt ons punt bewees van we moeten hier echt wel... Antwerpen heeft niks, er is niks, je kunt hier niks doen. En dat was tijdens de tiège. En dan, ik herinner me nog die momenten dat... dat werden we uitgenodigd op de tv-programma's. Hè. Wat was het dan?
0: ATV.
1: ATV, maar ook we zijn naar de VRT gereden. Hè, op een gegeven moment met Benjamin Verdonken, denk ik, was dat toen ook bij. Of was dat later met de Scheldappen, dat herinner ik me nu niet meer. Anyway, dat was in die periode van Maya de Thiage.
0: Leona de Thiage.
1: Leona de Thiage, ja. Leona de Thiage, de mama, ja.
0: De mama.
1: Wat moet je nu zeggen? Ja,
0: wat heel vreemd is, dus inderdaad, was een socialistische burgemeester, maar dat gevoel was het daar niet. Er was geen enkele connectie met die... Ik weet nog dat Nadine Peters toen ook in de... voor BF... Hoe heette dat nu, die partij? BFC of zoiets?
1: Nee, volgens mij met, voor Patsy Seurissen.
0: Ja. Ik weet niet hoe dat de partij heette, maar die was betrokken bij het...
1: Ja, dat was onze connector. Dat
0: was de link met het stadhuis.
1: Dat was de link met het stadhuis. Die heeft zoveel betekend en ja, voor die scene ook. Gewoon in die zin van, oké, we ons verdedigd informatie kunnen geven. Van, ja, maar ze denken nu dit of ze zeggen dat. Of ze, die wist natuurlijk ook niet hoe dat ze dat dan... Ze hebben dat pand op een schandalige manier ontruimd. Hè.
0: Daar ben jij nog mee op tv geweest. Want ik heb dat op tv mogen zien.
1: Ja, dat is zo mogelijk,
0: op het Nationale Nieuws zagen we hoe... de mensen die... het pand werd ontruimd en al die mensen zijn naar de groenplaats getrokken. Ook met tenten en weet ik veel wat allemaal. Ja. En de politie heeft het daar echt kort en klein geklopt. Ja. Dat weet ik nog heel goed.
1: Ja. En de reden was drugsgebruik. Want ze waren spuiten gevonden. Herinner je dat?
0: Ja, en die spuiten die werden eigenlijk gebruikt om een duif die gewond was te voeden.
1: Dat waren duiven van... Dat waren spuiten van ongeveer 30 centimeter groot en een diameter van 5-6 centimeter.
0: Ja.
1: Als je dat in je arm zou steken, dan denk ik dat je... Ja, gaan we wel redelijk lam gaan.
0: Goeie idee, dan zijn we er meteen van.
1: Maar dat was effectief zo. Hè. Er waren ook geen naalden te vinden. Hè. Dus er was een voederspuit waar de dierenliefhebbers die er dan ook waren. Hè. De duifjes boven, onder tak. Die er dan voeding gaven. Hè.
0: En peuken van jointen, geloof ik, dat gevonden waren.
1: Peuken van jointen.
0: Schandalig.
1: Ja, schandalig. Ja.
0: Is daar... herinnert u die een inval?
1: Ik was daar niet met die inval. Dus ik weet wel dat we wisten dat het ging gebeuren, maar op het moment van de inval zelf, ik weet dat we dan wacht zijn gaan houden, dat we met een aantal roteerden.
0: Het was eigenlijk ook constant gebarken, dus het pand

0: En ik herinner me toen woonde de Wannes, Kree. Ik kwam je ook wonen in de Lange Leemstraat, in dat appartement waar je dan met een Thomas had gewoond. En dan zijn we samen, als dat appartement opgezegd was, zijn we samen nog verhuisd naar een ander huis in de Lange Winkelhaakstraat. En dan van daaruit is de schaaldapen gekraakt. Mm-hmm. Dus daar herinner ik me nog dat we samen met de Wannes en de Jasper... ik denk dat ik op dat moment... Was ik niet in België, was ik op tour, denk ik.
1: Ja, het is op een, dat moment. Ja. Ja, dat is een jaar later. Wat toen eigenlijk heel lang leek. Want er was eigenlijk lang... Ja. Of een jaar en een half later ongeveer. Maar er is een soort zaadje geplant in die Meistraat, waardoor heel veel mensen met elkaar in contact kwamen. Je zou kunnen zeggen dat de schelduipen daar een vervolg op waren.
0: Absoluut. Maar ook, zonder de Meistraat was er geen schelduipen geweest.
1: Maar ook zonder, eigenlijk voor een groot deel zonder het politieke. Dat is iets wat meer in wijken enzovoort is gebleven. En in schelduipen was dat niet zo aanwezig. Zeker in het begin niet.
0: Dat weet ik niet, Dennis.
1: Ja, dat weet ik zeker. Ja? Ja, absoluut.
0: Wat bedoelde dan zonder het politiek?
1: Ja,
0: het feit dat je een pand kraakt...
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Dat is op allemaal, zich al natuurlijk. Een superpolitiek statement. Hè?
1: Natuurlijk, maar in de Meistraat, zowel als in de Meistraat als in Wijk en al die andere plaatsen...
0: Dan hadden Spaak en Tandraad.
1: Spaak en Tandraad, al die actiegroepen.
0: Die actiegroepen, ja, dat klopt. Ja.
1: En je had toen ook, niet te vergeten, de sfeer en de verdachtmaking rond het ALF.
0: Ja, iets dat is ook zeker waar.
1: Heel overheersend was binnen die scène.
0: In die periode, hè. In die periode. Anja Hermans en zo, dat klopt zeker. Ja.
1: Daarna zijn ook die arrestaties geweest. Er zijn ook benefiets voor geweest in de Schelduipen enzovoort. Ja. Maar er was niet hetzelfde... in Wijk hadden elke week een lezing tijdens een volkskeuken over...
0: Wijk in de...
1: Paardenmarkt.
0: Op de Paardenmarkt, dat was niet in het kraakmarkt.
1: Dat is een gevolg daarop.
0: Ja, sowieso. Maar wat ik wil zeggen is... Wijk was ook niet in de Schelduipen. Hè?
1: Nee, maar wat ik bedoel is... In de Meistraat hadden wel ook een soort actiegroepen die daar allerlei dingen deden, lezingen...
0: Oké, dat was veel meer cultureel echt. Hè? Ja. Ja, dat ging echt over een plek waar je een vrijplaats...
1: Eindelijk
0: waar je dingen kon doen. Hè? Ja.
1: Eindelijk een plek waar je...
0: Ja, met die zowel mensen tuin, die hangaars erachter, dat bosje. Ja, tuurlijk, dat was de plek. En dat was eigenlijk... De Schelduipen, hoe klein was dat?
1: Ja, als zaal kon daar geen 200 mensen bij.
0: Nee, dat was het. Hè, ja. Nee. En die zomers, Schelduipen is open. 800 man in die tuin.
1: Ja, ja.
0: Fenomenaal. Hè,
1: fenomenaal en vooral inderdaad dus al die verschillende scènes. Hè, de raga, reggae, feesten, die met gigantische soundsystems afkwamen.
0: Elektronische feesten, muziek. Punkgroepjes. You name it. Yeah.
1: Ineens was er wel een vaste halte, want het leek... Ja. Het leek daar eigenlijk in het begin dat niet...
0: Storm was er ook altijd. Hè? Storm is toch ook wel een schakel in die, die periode. Ik spreek dan als organisator van kleine concerten. En zeker ook wat Vinnie en Dave deden. Die organiseerden dan concertjes. Zo Dying World was
1: Eigenlijk dezelfde naam als die nieuwsbrief dat ze maakten.
0: Ja, voilà. En die deden dat dan vooral in de Storm, denk ik. En dan vanaf de Schelduipen kwam, was dat zo... In beide plekken.
1: Dan is het echt nog maar een paar keer in Storm geweest. Misschien kun je Storm een beetje duiden. Dat was een jeugdhuis in Deurne, vlakbij de Vlieghaven, dat eigenlijk al heel lang bestond.
0: Ja, dat bestaat nog altijd, denk ik.
1: Ik denk het nu niet meer.
0: Nee, nu niet meer. Ja.
1: En het was eigenlijk zo dat je daar om 6 uur aankwam, om 6 uur s'avonds, en om 10 uur was daar alles gedaan. Dat kon niet aan, daar mocht niet.
0: Dat was de lintfabriek.
1: Midden van de woonwijk.
0: Er woonde niemand aan de andere kant van de muur. Hè, was dat een living. Dus wat gaan we doen?
1: Er zijn ook waanzinnige concerten geweest.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik denk nu terug aan de Locust.
0: De Locust en Arab on Radar.
1: Poedelnaakte man die Nazi people aan het roepen was een concert lang. En aan het rondrollen was in zijn eigen...
0: Dat heb ik dan blijkbaar toch gemist.
1: Ja, er zijn mooie foto's van.
0: Oké.
1: ook een naturist. Er is ook... dat was toch ook een klein beetje de... Die Wannes Kree, waar we het net over had. Ook iemand die voor Conspiracy Records belangrijk zou worden met hun band Ketzal. Die kwamen eigenlijk van die kanten.
0: Ja, die organiseerde.

0: Die woonde er schuin tegenover, hij en zijn broer, Matthias. Die, ik denk dat... Was het ook niet vooral Matthias? Ja, Wannes zeker ook. Matthias heeft daar ook zeker een grote rol gespeeld in de storm. Niet alleen zij, want er was wel een groepje van mensen die dat bestierden.
1: Eigenlijk heel de band, hè?
0: Ja, eigenlijk heel die band, dat kunnen we wel zeggen. Ja, en ook mensen daar rond zo. En die bestierden zo'n klein jeugdhuisje. En die hielden van Fugazi en Alice Donut en zo.
1: Zo post-punk, post-rock.
0: Post-rock dingen. En ja, dat connecte daarmee. Ik denk dat dat via de Meisrot is gebeurd, dat we die connectie dan kregen met hen.
1: Ah ja, die zijn daar ook terecht gekomen.
0: Ik denk dat wel. Ja. Ja. Ik denk dat zo is gebeurd, hè, dat we daar elkaar hebben leren kennen. En dan uiteindelijk ook platen voor hebben uitgebracht. Ja. Alleen voor in de groep Quetzal dan. Hè. Ja.
1: Nam je in die periode ook deel aan zaken als... Eigenlijk kwam wat er met de Meisstraat ook kwam, was die gigantische influx aan protestacties. Mm-hmm. Ik herinner mij de acties van een antipolitiegeweldorganisatie, Wordt Vervolgd heette mm-hmm. dat. Maar natuurlijk, de bekendste was zeker een vast Spaak in Tantrad. Mm-hmm. Wat herinnert u daarvan?
0: Weinig. Ik was daar weinig bij betrokken. Ik steunde dat altijd met Choose Your Battles. In die zin, ik hoorde dat van u vaak, want jij was er wel mee bij betrokken. Mm-hmm. Dan later van Anthony. Ja. Anthony was er ook
1: Anthony was er zeer hard
0: bij betrokken. Ja. Maar ik heb Anthony... Wanneer heb ik Anthony leren kennen? Iets later. Dus... Dat moet Meisstraat, dat zal ze niet wel een berichtje sturen. dat moet iets later geweest zijn. Maar die was daar effectief ook wel mee betrokken. Bert Peters was daar ook mee betrokken. Maar ik ging daar weinig zelf naartoe. Ja.
1: Ah, ja. Ik zie nu ook niet op mijn fiets zitten eigenlijk.
0: Nee, ja, voilà. Ja, dat is,
1: Ik kijk nu naar u en ik kan me geen fiets tussen die benen voorstellen.
0: Dan moet je dus een beetje goed kijken naar mijn fiets.
1: Ja. Dan ben ik benieuwd. We gaan zodra eens naar uw mooi exemplaar kijken. Ja, en heb je een mooie bel?
0: Heel grote Belgisch.
1: Dat dacht ik al. die Spaak in Tantrad, ja, die zijn er niet zo belangrijk voor u geweest. Andere protestacties of protestgroepen uit die periode?
0: Ja, uit die periode was dat iets, denk ik, dat er bij mij op een lager pitje stond. In die zin...
1: Conspiracy had
0: wat wel
1: op.
0: Druk, ja. Conspiracy had wel veel op. Ik werkte toen ook in de cartoons, in de cinema.
1: Ja.
0: Daar heb ik dan toch ook 4 jaar gewerkt, denk ik.
1: Waardoor wij allemaal gratis naar de film konden. Dat was zeer...
0: Erik Zaliger zou het allemaal goed vinden.
1: Ja. Ik wou net zeggen, ik denk dat Erik Kook het eigenlijk niet erg vond.
0: Ik denk het ook niet. Ja.
1: Nee. Ja. Heeft later mijn appartement nog overgenomen ergens.
0: Ah, echt?
1: Ja. Een van de 200 plaatsen waar ik heb gewoond.
0: Ah ja, oké. Okay. Cool.
1: Ja. En wou daar ook 500 keer over afspreken om ook zeker de zetel te kunnen overnemen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar dat was, dus als dat belangrijk was voor Erik, dan dat was ook een zalige vind. Hè. Dat was aan de baas. Erik Kloek was een baas. Dat is toch fantastisch. Ja.
1: In de kelder kookte Koen Campion toen, die vanavond in de Nor concerteert. Als ook DJ Spanish Fly, Tristanne en Sjoerd Bruil. En daar zullen heerlijke beulingworsten worden gemaakt door Victor Avonds.
0: Oei, dat is niet PC, Dennis.
1: Er worden ook beulingworsten gemaakt die met rode bieten worden gemaakt. Speciaal voor jou, hoor, Joris. Vegetarisme is ook iets dat in die eerste blaadjes van u veel aanwezig is. Is dat iets dat belangrijk is gebleven? Of nee, want we hebben al je steaks aan.
0: Ja, we zijn al in de Siro's geweest, weet je dat nog? Ja.
1: Reclame voor de Siro's hier op Radio Centraal.
0: Nee, dat is geen reclame. Nee. Ik heb niet gezegd dat het goed was. Hè. Ja.
1: Ja, is negatieve... Oei, hier komt een duister geluid aan. Dat moet een rubbish heap zijn.
2: One night he hit me so hard, he knocked out 2 teeth and locked me in my room. Blood poured from my mouth onto the floor and down my throat. It was the only way I knew I was alive.

0: Er was ook een aanwezig, zeer aanwezig contact met mensen in Oostenrijk.
1: Ja, ja, dat is juist, ja.
0: Zowel, eigenlijk, denk de tweede single, of een van de eerste singles die je hebt uitgebracht na Rubbish Heap, of ongeveer tegelijkertijd, was van een Oostenrijkse band genaamd Kuroort.
1: Ja.
0: Een soort postrock, hardcore,
1: ja,
0: mengeling band. Hele lieve mensen, herinner ik me. Hele stoonde mensen ook.
1: Ja. Ja, ja, zeker en vast.
0: Is dat contact er ook gekomen op en ook met mensen van...
1: Die waren goed bevriend met Grauwe Zelle. Dat was die Duitse groep waar ik dan mee op tour ging. En ik denk dat zij waren ook de organisatoren van een concert van, met onder andere Grauwe Zelle en de Offspring, als ik me niet vergis, in Oostenrijk.
0: Ah, ja.
1: En we hebben elkaar zo leren kennen. En dan het jaar erop was het tour Grauwe Zelle met Kuroort samen. En dan zo zijn wij dan bevriend geraakt. En dan zijn we toch wel lang een goede contact mee gehad.
0: Ja, want
1: die groep tot die gestopt zijn eigenlijk. Hè. En dan hebben die hun LP nog gedaan. Ja, zeker. Ja. En die organiseerde dan ook de concerten voor Maya. En die zijn dan ook bevriend geworden met Maya. En die organiseerde dan de concerten voor Maya in Oostenrijk. En ja, dat was echt dat waren heel fijne, goede mensen. Ja. Dat was superleuk om mee te werken. En die kwamen dan in Antwerpen en die vonden dat te gek bij ons. Die vonden het eigenlijk helemaal thuis. Die vonden dat was heel leuk. Maar dat was echt wel zo die connectie, ja, Linz.
0: Ah, die waren van Linz, niet van Wenen?
1: Nee, die kwamen niet van Wenen. Die kwamen van Ischel.
0: Oké.
1: Okay. Dat is echt zo in de bergen, een klein dorpje. Daar kwamen die eigenlijk vandaan. Ja.
0: In elk klein dorpje zit er wel één freak. Soms meer. Hopen we dan altijd. In Wenen werd er ook een soort ontstond er ook een connectie met de mensen van Trost Records. Mm-hmm. Hoe is dat er gekomen?
1: Die brachten ook Kuroort uit.
0: Ah,
1: dus
0: ja.
1: Kuroort werd uitgebracht door die albums werden uitgebracht door een paar labels. Conspiracy, wij deden dan Benelux eigenlijk. En dan hadden Trost samen met Sacro Egoïsmo. Dat was ook zo'n anarchistisch punklabel.
0: Ik zie het logo voor me.
1: Maar Trost was zo de... Constantin was de man die zo de connecties had en om een plaat verdeeld te krijgen. Ik denk dat hij toen ook al een platenwinkel had. En iedereen was bevriend. Hè. Iedereen hielp elkaar op die manier... zo ging het. Hè. En dan hebben we die... op een gegeven moment hebben we die plaat gedaan voor die mannen van Neurosis.
0: Tribes of Neurot.
1: Tribes of Neurot, ja. En dat was zo de eerste keer dat we een plaat deden van een internationale groep die... Ja, op dit moment
0: groot
1: was Neurosis
0: ook
1: wel groot. Oké, dat was geen plaat van Neurosis, maar het was wel een plaat van Tribes of Neurot. Dezelfde mensen.
0: Muziek, Zoom, film, herinner ik mij? Of niet? Nee, dat was weer iets anders.
1: Dat is nog iets anders, ja. Dat is een plaat met de Melvins. En die had ook Hochzeit, noemt die.
0: Hochzeit, ja. Ah, nee, dan ben ik verkeerd. Maar ik herinner mij wel de 10-inch die jullie hebben gemaakt met Tribes of Neurot. En inderdaad dat een soort big deal was. Dat voor jullie wel een kickstarter was.
1: Als fan van die groep was dat natuurlijk wel fenomenaal om te kunnen doen. Dat contact was heel fijn. En dat heeft heel veel betekend ook later om... als we in Amerika terecht zijn gekomen en als we dan...
0: Wat bedoelde mij in Amerika terecht zijn gekomen?
1: Wij zochten... Op een gegeven moment zijn we begonnen ook met een distributie.
0: Ja.
1: Dus we dachten, oké, we moeten... onze basis wat versterken en we gaan gelijkaardige labels aantrekken om in Europa te verdelen.
0: Labels die je eigenlijk niet vond hier, hè?
1: Voilà. Ja. En zo zijn we terechtgekomen in San Francisco. En dan... in Boston en in San Francisco. Dus in Boston bij Hydrahead, omdat Hydrahead Records op dat moment... Aaron was dan bij ons geweest.
0: Aaron Turner, zanger van onder ISIS, meer ISIS en heel wat andere dingen.
1: Nu ook Neurosis, inderdaad. Ja. Die kwam naar Antwerpen en die was op zoek naar... iemand die waarmee ze kon samenwerken in Europa.
0: Heeft hier toen s'nachts mee programma komen maken?
1: Ja, ik herinner me die periode. Ja. Dat was in de zomer ook.
0: Ja.
1: Juni, denk ik, met Santos van Old Man Gloom. Die was er toen bij, denk ik. En dan... dan zijn we naar Boston gegaan, Dave en ik. En dan eerst naar New York. Dan die gasten van Dillinger Escape Plan.
0: Was echt een reis om met die mensen te connecten.
1: Ja, dat was echt de bedoeling. We gaan er naartoe. We gaan nu... contracten was er niet, want wij deden geen contracten. Maar dat was echt gewoon zo. Gaan we samenwerken? Ja, we gaan samenwerken. We gaan dat zo goed mogelijk doen. We trust each other. We're gonna make it work.
0: Want er was hier was hier zo niks.
1: Er was hier zo niks in die zin. En die Amerikanen die vonden ook heel leuk dat wij in contact, dat je elkaar zag en dat je vertrouwen kon hebben, omdat je komt over, we zitten met elkaar, we babbelen met elkaar. Er was ook wel connectie in die zin, we zitten er mee bezig. Dat was echt allemaal zo, dat ging heel vlot, we moesten er echt niet veel moeite voor doen. En dat was ook de periode.
0: Want er was al connectie voordien?
1: Ja, ik denk dat ook die plaat van Tribes of New York heeft daarbij wel geholpen. Ah ja. Die plaats van Tribes of New York heeft er wel bij geholpen. In die zin, die hebben met Neurosis gewerkt. Dat betekent veel. Heel gerespecteerde groep in de Verenigde Staten. En dat heeft geholpen. Ja. En dan herinner ik me, mijn tas zat vol met Tribes of New York platen, maar ook Maya en alle dingen die wij uitbrachten. Dan gingen we naar Amoeba in San Francisco, maar ook in L.A., er waren twee, we gingen niet naar L.A., we zijn alleen in San Francisco geweest op die eerste reis. En dan telkens, ik kwam er niet binnen, hè. We hadden geen kleren bij of niets, maar we gingen echt, we wilden hebben, I will take everything.
0: Nog altijd met diezelfde onderbroek als in Griekenland. Die ene onderbroek.
1: Nee, die is in Griekenland gebleven. Geen onderbroek, die is in Griekenland een boom hebben hangen.
0: Amoeba nam die dingen dan meteen
1: ja,
0: nog
1: die kochten ook af? Ja. Die kochten ook Maya, die kochten ook Rubbish Sheep, die kochten Koeroord, die kochten alles. Ja. En dan is er een ander label dat op dezelfde moment ook zo wat bekender begint te worden. GSL.
0: Mm-hmm.
1: Dat hebben we dan ook beginnen doen, hè. De Locust, dan Ken van Prank Records, dan His Hero Is Gone en zo, die dingen.
0: Ja,
1: dat,
0: het heeft eigenlijk een hele lap Amerikaanse post-hardcore die veel experimenteler was in de jaren 90 naar hier gebracht, hè, voor het eerst. Hè. Dingen als de Locust, die vielen toen enorm hard op. Dat was iets helemaal anders dan de brutalere, ruwe crust en grindcore.
1: Dat was avant-garde, hè? Dat was echt avant-garde eigenlijk. Hè? Ja.
0: Ja.
1: En dan Arab on Radar.
0: Dat klonk gewoon als
1: aggressive craziness.
0: Het waren ongelofelijke concerten.
1: Ongelofelijke concerten. Ook heel fijne mensen. Dat waren like-minded mensen. Hè? Die op de fringe van wat is acceptabele cultuur, wat is het niet. En dat is altijd een heel interessante plek om te vertoeven. Hè?
0: Ook mensen die... de zanger van Arab on Radar schreef ook heel controversiële boeken.
1: Ja.
0: De hoezen van die dingen zagen er ook echt geweldig uit. Waren helemaal anders dan
1: Swimming
0: alles.
1: With a hard on.
0: Swimming with a hard on, inderdaad.
1: Queen Hygiene.
0: Mr. Pottymouth. heel veel van die zaken zagen er ook, braken ook met dat cliché punk artwork. Je zou kunnen zeggen dat die bijna kinderachtige, opgeblazen dikke lijnen, heel fel gekleurde dingen.
1: En dat heeft u ook heel erg beïnvloed, denk ik. Heeft u heel erg beïnvloed, die grafische vormgeving ook van die periode.
0: Zeker, absoluut.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, het is een beetje de dingen die opvallen zijn toch altijd geweest, de dingen die braken met de traditie. Er was al een noise industrial punk traditie die... Ja, veel lijken, veel nazi's, zwart-wit gekopieerde toestanden. Ja, iemand als Alain van Nabat, die daar veel kleur tegenaan gooit. Die mensen van die je vernoemt van GSL enzovoort, die daar eigenlijk met hoezen afkwamen, die leken te dienen...
1: Psychedelen, proghoezen. Die Mars Volta, die eerste Mars Volta-platen, toch compleet proggy. Dat is niet de eerste, maar ik bedoel, Dulaus in de Comatorium.
0: Ja, en het leek ook een soort Impater in Providence dan terwijl gebeurde, wat jullie later ook naar hier hebben gehaald, mensen van Load Records.
1: Ja.
0: Ja, dat nam alles nog een paar stappen verder, met zeefdrukken van 12 of 13 lagen boven elkaar. Dingen die wij hier met ons twee laagjes leken van, wow, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, dat was effectief. En Aaron Turner ook, hè, hoe hij zijn label harder heeft, hoe dat hij dat vorm gaf. En hoe voor oog in detail dat hij er aan werkte. Ja, ik vond dat fenomenaal. Al de dingen die uitbracht, dat moest ook esthetisch goed zijn om de impact die je wilt dat dat heeft te bewerkstelligen. En ik denk dat we dat ook wel heel hard geprobeerd hebben met Conspiracy. vanaf ja, de tiende release of zo. Ja, vanaf
0: rond,
1: zo
0: maar, ja, rond 2000.
1: Om daar echt wel veel meer aandacht aan te besteden. Dat is eigenlijk heel belangrijk om ja, wat wilde laten zien, wat wilde naar buiten brengen. En als dat echt is zoals je wilt dat het is, ja, dan is dat goed.
0: De esthetiek is inderdaad zo wat veranderd. Hè? Rond de eeuwwisseling, denk ik, misschien iets later. Met een hoop mensen die met zeefdruk, met beeldende kunst enzovoort, mm-hmm. grafisch ontwerp mm-hmm. bezig waren. Voordien was dat, ja, kwam dat eigenlijk nog wel uit die beetje bad influence-achtige... Mm-hmm. Nature-punk, pagan-punk sfeer. Hè? Ben ik verkeerd?
1: Nee, je bent niet verkeerd. Ik denk dat je ziet dat juist. Ja. Jij bent er ook een factor in geweest. Hè? Jij begon ook zo mee die abrasive dingen te doen. En dan de flyertjes als we Canite voor de eerste keer overbrachten naar Europa. Ik herinner me dat je daar flyertjes voor deed. En ja, dat was heel grafisch, hè. Dat was niet meer...
0: En ook Jelle Krama.
1: Jelle Krama en Janus Prutpus.
0: Janus Prutpus.
1: Dat collectief van die gasten in Antwerpen op dat moment, dat was ook super cool. Die mm-hmm. zeefdrukken en dan... Er was zoveel talent aanwezig in de cirkel van mensen waarin de conspiracy zich ontwikkelde.
0: Ja, en bij uitbreiding de mensen in de lintfabriek, de Tom Tattoo, honderden bizarre posters heeft gemaakt daar, wel allemaal gefotocopieerd, in hard zwart-wit, een beetje Charles Burns-achtige tekeningen, die ook echt geweldig waren. Ja, het is iets dat eigenlijk daarmee wel een... dat eigenlijk ook laat hier arriveert. De artwork
1: dat kunnen we wel stellen, dat kunnen we zeker wel stellen, ja.
0: Het is niet zo dat er in de vroege jaren 90 heel veel aandacht ging naar het beeld dat bij die muziek hoort.
1: Dat is zeker zo. Alhoewel, ik vond die Skult, wat Kleister deed, met Skult Records, de platen waar Bad Influence ook platen heeft op uitgebracht.
0: Een soort pentagram, als logo.
1: Als logo, ja. Maar die heeft er zo wat platen, contrapoteren, ken je dat nog?
0: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Contrapoteren.
1: Die vormgeving van die platen, daar zag er altijd keigoed uit, hè.
0: Ongelooflijk goede single was dat ook. De Italianen van Contrapoteren. Ja, dat zag je inderdaad. Dat was eigenlijk heel strak. Dat was eigenlijk helemaal niet...
1: Dat was crusty, die hadden die veel wat je beschrijft. Maar dat was toch wel ook wel...
0: Mooi, proper uitgegeven.
1: Dat was top-notch work. Hè?
0: Maar, misschien wel van invloed op Nabat en zo geweest.
1: Sowieso.
0: En ook wat SNET deed met...
1: Flat Earth Records.
0: Flat Earth Records was eigenlijk vergelijkbaar. Hè? Een label dat zeer, zeer clean, maar ook heel crusty.
1: Heel crusty. Maar SNET was toch iets meer ook nog dat gekopieerde... het mag niet veel kosten, laten we dat gewoon rap even kopiëren. Steken dat wel een plastic skin, het is goed. Hè? Ja. SNET had wel eerder die
0: ervaring. Maar later niet, hè? Ja.
1: Later misschien niet.
0: Ebola en al die dingen.
1: Dat was een meer gezeefdrukte. Ja, dat klopt.
0: Een plaat die...
1: Maar lag dat aan Ebola of lag dat aan SNET?
0: Dat is een goede vraag. Ja, dat was ook een hoes die groter waren. Met mensen die begonnen experimenteren met formaten van platen. Hoesen, ook de Locust die een 5-inch uitbrachten met 8 nummers op of zo. Ook de mensen van Slappe Ham die een heel eigen...
1: Klopt, Prank ook,
0: universum hadden gecreëerd. Ja. Ah ja, dus dat zijn ook wel dingen die voor conspiracy van grote invloed zijn geweest.
1: Ja, zeker en vast. Zeker. En beïnvloeding, ja, absoluut. Dat kun je, uiteraard. Dat was de mensen waar je dan... Op een gegeven moment trok ik zo op toe. Als ISIS begon, we hebben die eerste tour... En als we Celestial uitbrachten... Voor Celestial uitbrachten, deden we Cave-In. Jupiter van Cave-In. De reden waarom Aaron naar Europa kwam, was om iemand te zoeken die dat in Europa kon doen, omdat hij wist, dit is een plaat die... Dat gaat groot worden. En ik werkte toen nog in de cartoons. Dus dat was de eerste cd waar we... Dat werd er, denk ik, 8000 van geperst hebben in de eerste persing. Denk ik, kan ook 5000 geweest zijn. Maar dat ging als een trein. En ik herinner me nog... wat lokale mensen hier in de Antwerpse muziekindustrie. En Joris, wat verkoop je daar dan van? Ja, maar we hebben er 8000 van. Oh, dat geloof ik nooit. 8000. Die vibe, weet je, zo, dat soort mensen.
0: Dus een soort mensen in platenwinkels waar je die over hebt?
1: Nee, lokale concertorganisatoren.
0: Ik heb een vermoeden wie je hier imiteert.
1: Altijd met heel veel dédain werd er naar ons gekeken, terwijl aan de andere kant kon het op mij ook heel weinig schelen wat die dachten of wat die zeiden, maar Het gaf wel aan van, ah ja, die gasten zijn echt helemaal niet mee met wat er gebeurt. En dan, Kevin gaat dan op tour met de Foo Fighters. En dan in één keer is het, amai, wat heb ik gehoord? Amai, zeg. Dat, dat soort mensen die, ja, whatever. Ja.
0: Ja, mensen moeten er misschien soms ook... het duurt soms even om, om je niet zien te...
1: Ja, dat is effectief zo, ja.
0: ...in te komen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Ja, we zijn zo aan het einde aan het toebomen.
1: Ja, straf, jongen. Echt, allee, ik bedoel, zouden we nog 3, 4, 5 uur kunnen verder doen?
0: Iemand die, die na dit uurprogramma maakt, is Erwin van Loveren.
1: Ah, oké, cool. Is hem al even.
0: Hij is nog niet hier, maar hij zal dat zelfs normaal of zodra normaal wel, wel doen. Het is volgens mij ook iemand die in dezelfde periode ook heel aanwezig was op elk concert en die ook een heel klein bakje bij had met de vreemdste singles.
1: De Erwin was de gast die, die kwam, Joris, kun je dit? Kun je dit? Dan kwam hij binnen en hij zei, what the fucking Erwin, dat is echt graaf. Waar is dat weer vandaan? Ja, ik ken die, ik koop daar plaatjes bij. JSL, hij is daarmee begonnen.
0: Ja, voilà,
1: Erwin is daarmee begonnen. Die, die bracht dat binnen. En zo hebben we dat leren kennen. En zo hebben we dan Sonny leren kennen. En dan met beginnen samenwerken.
0: Hetzelfde voor Load Records en Wiesel Walter en Lutenbachers.
1: Lutenbachers ken ik al via Constantin van Troost. Ja.
0: Troost die tegenwoordig een hele berg free jazz meesters heruitgeven. En eigenlijk op die manier zijn verder blijven denderen.
1: Ja. Die zijn legacy. Ik herinner me die dagen dat ik bij Constantin thuis kwam. Het stapels cd's en dat ik zei, ik kende hier niks van. En dan begon hij zo, oh, well, I think you will like this. En dus begon hij dingen in te steken. En dan kwam ik daar buiten, jongen, met bergen cd's van al die Japanse, jongen, Merzboat, echt Japanse psychedelica. Echt, wat? Deze muziekkennis was onovertroffen.
0: Joris, mogen we u erg bedanken voor de komst.
1: Graag, ja.
0: En voor deze deep dive in een privé wank-off hier.
1: Tot 2000, alles. Maar tussen 2000 en heden gebeurd is, hebben we niet aangeraakt. Maar oké.
0: Kunnen we nog wel eens een andere keer doen?
1: Sure.
0: Ja, zoals gezegd, ik denk dat het interessanter is dat we de dingen die niet op te zoeken zijn aanraken. Dat is de bedoeling.
1: Ja. Kijk goed. Ja.
0: Contrapoteren, daar zullen we mee eindigen.
1: Ah, echt?
0: Ja?
1: Goed idee. Ja, alright, why not? Ja.
0: Ook weer met van die intro's waarschijnlijk, van die ellendige...
1: Garantie.
0: ...psychedelische intro's. En gekraak. Tot volgende week.
1: Dag. Ja.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
2: Zo.
0: I am not a number. I am a free man.
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal, het wekelijkse actualiteitenprogramma 5 na 12 of redactietijd, met onmiddellijke technische bijstand vandaag, want Frit is aanwezig. Vier onderwerpen op het programma, eigenlijk vijf. Ik ga eerst bellen naar Laura Klaas van Testaankoop. Het gaat over een wet, een Europese wet. Ik noem het de reparatiewet. Het gaat over, het zijn pogingen om te zorgen dat mensen minder dingen weggooien en meer repareren of laten repareren. Dan ga ik een professor Mark Sabbe van de KUL bellen en dat gaat over buurhulpverleners. Dat is iets. Ik vind dat een interessant initiatief. Ik zag dat dat bestond in andere landen en dan ben ik gaan zoeken of dat bij ons ook bestaat. En dat bestaat dus ook. Het gaat er gewoon om dat hoe meer mensen leren om wat je moet doen als iemand een attack krijgt. En dan bel ik nog eens met Pascal de Bruyne van Odyssee. Dat is iemand die ik wel vaker over migratiezaken bel. En nu gaat het over de stad waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Frit, is dat Ceuta of Ceuta?
3: Over welke stad?
2: Die enclave, die Spaanse enclave op Marokkaans grondgebied.
3: Ja, ik weet het.
2: Hoe
3: schrijf je?
2: C-E-U-T-A. Ceuta? Ceuta? Enfin, we zullen het straks aan Pascal de Bruyne.
4: Volgens mij het gewoon op een Spaanse naam.
2: En dan komt Joris met deel 4 van de Oosterweelsage. Die heeft in de vorige uitzendingen al helemaal de financiën van al die vijf onderdelen is grondig uit de doeken gedaan, maar er moest nog één stukje komen. En hij had ook nog interessante dingen gelezen in de Franse pers over Franse subsidies en Saoedische zandkastelen. Dus ik weet niet precies wat dat dan is. Wacht even, de logica van. En ik heb een cd bij. Ik was aan het opruimen en ik vond een cd die nog van mijn vader was. Ene Paul Bley. En het heet Changing Hands. Ik ben een eenvrouwscampagne tegen het Engels aan het voeren. Dus ik zal het voor u vertalen. Veranderende handen. En dat is dan zo. Dat is ontspannen, gezellige, ontspannen pianomuziek. Voilà, dus dat ga ik een beetje voor u spelen vandaag. Ik zet het eerste nummertje op, hoop ik. Ja. En ondertussen bel ik naar Laura van Testaankoop.

Hij doet het niet. Oké, we gaan van cd-speler wisselen live in de studio. Wacht, waar is cd-speler 1? Dat is hier. Power, open, close. Ja. Open, close, ja. Oké. Zo. CD 1. Ja, oké. Hopelijk lukt het nu wel. Eventjes kijken. Gebeurt er iets? Ah, ik moet eerst een nummer kiezen. Ja.

0: Zo, en aan de lijn Laura Klaas van Testaankoop. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb jou nog eens gebeld, want er is weer iets wat de consument wel aanbelangt, denk ik. Er is in juli 2 jaar geleden een richtlijn van Europa in werking gekomen. En dat had vanaf gisteren, had dat door de lidstaten ingevoerd moeten zijn in de vorm van wetgeving. Hè? Dus ja. Ik ben al eens benieuwd of dat gelukt is in ons land, want we zijn altijd een beetje achter. Hè? Maar goed, waar gaat het over? Het gaat over iets in het kader van de Green Deal. Hè?
1: Ja, het gaat eigenlijk specifiek over het recht op herstel. Wat betekent dat? Ja, als jij producten koopt, vooral elektronische toestellen eigenlijk op dit ogenblik, dan heeft Europa al heel veel regels over hoe die gemaakt moeten zijn. Namelijk, die moeten gemaakt zijn om de later gemakkelijk te kunnen herstellen. En wat daar nu bij komt van de regels, is een aantal aanmoedigingen voor jou als consument, opdat jij ook effectief zou kiezen voor herstel. Bijvoorbeeld het feit dat je tijdens de wettelijke garantie van 2 jaar, die je krijgt bij de aankoop van elk product, als het dan kapot gaat, mag je het gratis laten herstellen. Dat hadden we al. Maar nu zou je, als je dat dan laat herstellen binnen die 2 jaar, krijg je nog eens 1 jaar extra garantie erbij. Omdat ja. Dus mensen vaker zouden kiezen voor
0: herstel. Dat vind ik een heel goeie.
1: Herstel. Ja, is goed, hè. Ook, wat komt er nog bij? Verplichtingen aan, voor producenten om alle wisselstukken en tools gedurende een redelijke termijn weliswaar, maar ook beschikbaar te maken aan redelijke prijzen voor iedereen. Wat dus betekent dat als jouw stofzuiger kapot is, dat jij nu moet kunnen kijken op de website van de fabrikant en alle wisselstukken en eventuele gereedschap dat nodig is om dat te herstellen, gewoon rechtstreeks bij hen kan kopen.
0: Een specifiek schroevendraaiertje of...
1: Bijvoorbeeld. Ja, in het beste geval natuurlijk gaat dat om schroefjes en schroevendraaiers die sowieso je wel in huis hebt of die standaard zijn. Maar als dat speciale dingen zijn, moeten ze dat ter beschikking stellen. Nog iets. Ze zijn verplicht om te herstellen, ook weer binnen een redelijke termijn, maar dat is toch ettelijke jaren voor toestellen als wasmachines, vaatwassers, stofzuigers en zo. Dus stel, na de wettelijke garantie gaat jouw toestel kapot, dan moet jij naar de fabrikant kunnen gaan om te zeggen, kijk, mijn toestel, ik wil dat laten herstellen. En dan kan de fabrikant niet zeggen, oh nee, ja, nee, dit doen we niet meer. Die moeten dat herstellen. En dat zijn dus allemaal regels die Europa inderdaad in juli 2024 had goedgekeurd. En dan geldt in Europa voor richtlijnen dat lidstaten 2 jaar hebben om dat om te zetten in nationale wetgeving. En ja, die deadline was gisteren.
0: En?
1: Er zijn heel veel landen te laat en België is zoals gewoonlijk inderdaad ook weer wat te laat. Dat is op zich geen groot probleem. In die zin, ja, dat komt er in het najaar wel aan. En ja, fabrikanten weten ook wel dat die regels er zijn. Er zijn landen die wel op tijd waren. Dus in die Europese landen geldt het al wel. Kunnen er ook al wel boetes voor worden uitgeschreven. Dus ja, en fabrikanten die over heel Europa producten leveren, ja, dus die moeten eigenlijk al voldoen aan die regels. Dus dat is nu geen groot drama dat nog niet is omgezet, maar het is toch wel een beetje exemplarisch weer. België is weer al te laat. Maar we zijn lang niet de enige, hoor.
0: Ja, we moeten wel op de lange termijn gaan denken. Tegen 2050 is het idee dat we in Europa klimaatneutraal zijn, hè?
1: Ja, nu, dit is echt maar een heel klein stukje daarvan. Hè. Het is wel een heel belangrijk onderdeel, omdat het echt wel elektronisch afval is echt een groot probleem in Europa. Er gaan jaarlijks echt ettelijke duizenden tonnen aan elektronisch afval verloren. Producten gaan ook veel te snel kapot. Hey, als ik je zeg, een printer bijvoorbeeld, iedereen weet dat, dat gaat zo net buiten de wettelijke garantie van 2 jaar, gaat dat kapot bij mensen. Dat is zo'n typische. Smartphones die we elke 2 jaar bijna gaan inruilen, terwijl dat eigenlijk ook helemaal niet nodig is.
0: Ja.
1: Dus dit is een groot probleem. En al die regeltjes waar Europa mee bezig is nu, waar het recht op herstel er eentje of één onderdeel van is, ja, die zijn erop gericht om dat elektronisch afval naar beneden te krijgen. En dus ja, consumenten gemakkelijker laten kiezen voor herstel, gewoon omdat het een logische oplossing is, maakt daar een heel groot deel van uit.
0: Mm-hmm.
1: Nu is het gewoon vaak dat herstel heel erg duur is of moeilijk, of je krijgt je laptop of je smartphone niet eens uit elkaar, dus je kan dat al niet laten herstellen. Ja, dan ga je dat ook niet laten herstellen. En Europa wil dat allemaal wat gemakkelijker en logischer en goedkoper maken. En dus ja, dit soort regels is wel heel belangrijk in dat opzicht.
0: Mm-hmm. Ja, ik las ook ergens dat er eens een peiling is geweest, ik denk in 20, en dat daaruit bleek dat 77% van de consumenten eigenlijk liever wil iets laten repareren. Nu, ik heb dat ook. Ik bedoel, als mijn laptop bijvoorbeeld bezwijkt, al die instellingen staan daarin, met mijn telefoon ook. Als je een nieuwe koopt, nog afgezien van de kost natuurlijk, dan moet je weer alles opnieuw instellen en dat werkt weer anders, dat is gedoe. Dus de meeste mensen willen ook liever dingen laten repareren of zelf kunnen repareren.
1: Ja.
0: Maar het is effectief niet altijd simpel, hè?
1: Nee, het is niet gemakkelijk en eigenlijk het belangrijkste onderdeel voor mensen is nog altijd hoeveel gaat het mij kosten? En we hebben ook eens een keer, er zijn heel veel onderzoeken gedaan alleszins naar ja, wat mag herstel kosten opdat mensen kiezen voor herstel.
0: Ja.
1: En dan zie je toch dat als het herstel meer dan 2/3 van de prijs van een nieuw iets kost, ja, dan gaan mensen voor iets nieuws. En dat is ook perfect te begrijpen. Want met een nieuw toestel krijg je dan weer die 2 jaar wettelijke garantie erbij. Plus alle nieuwe technieken. Mensen zijn wel bereid te betalen voor herstel. Zeker ja, hoe duurder het was bij de aankoop, hoe gemakkelijker ze zullen kiezen voor herstel. Maar ja, die kosten, dat blijft eigenlijk het grote probleem. En dan, dat is ook een beetje het kritiekpuntje dat we nu hebben bij die regels van Europa. Het is allemaal heel erg goed dat er een verplichting komt voor fabrikanten om te herstellen ook na die 2 jaar wettelijke garantie. Maar daar staat niet op dat dat maximaal iets mag kosten, bijvoorbeeld. Hè. De kost... Dat ligt nog volledig bij de fabrikant. Waardoor fabrikanten perfect kunnen zeggen, zeker, wij zullen je toestel herstellen. Dat kost dan 2 keer, 3 keer de prijs van een nieuw toestel. Ja, zo raak je nergens natuurlijk. En natuurlijk hopen we wel dat er wat concurrentie zal komen, ook tussen fabrikanten onderling, waarbij zij aangeven van, kijk, ons toestel is perfect herstelbaar. Wij geven zoveel jaar nieuwe wisselstukken stellen wij ter beschikking. En dat zijn allemaal zaken waar consumenten hopelijk ook in het vervolg steeds meer rekening mee gaan houden wanneer ze een nieuw toestel kopen. Niet alleen van, wat kan het nu ik het nieuw koop, maar ook, stel dat er iets mee misgaat, kan ik dan gemakkelijk de batterij vervangen, een filter vervangen, een nieuwe, weet ik veel wat, erin steken. En kost, hoeveel gaat mij die wisselstukken kosten? Hoeveel gaat mij dat reparatieding kosten?
0: Of kan ik het zelf? Ja, ja.
1: Voilà. En dus dat zijn allemaal dingen die hopelijk ja, in de komende jaren ook gaan meegenomen worden door consumenten en of waar fabrikanten elkaar een beetje op gaan concurreren, waardoor consumenten sneller zullen kiezen voor een toestel dat misschien een klein beetje meer kost, maar waarbij ze weten als het kapot gaat, dan kan ik het zelf aan een redelijke prijs herstellen.
0: Mm-hmm.
1: Nu... En daar komt de reparatieindex, de herstelindex aan te passen. Ik weet niet of je dat al gemerkt hebt, maar sinds vorig jaar heeft België voor een hele hoop toestellen een reparatieindex. Dat is zo'n beetje een, ja, zo'n label, zoals je bijvoorbeeld de Nutri-score hebt in de supermarkt, heb je een herstelindex in de elektronica-winkel. En die, dat is ook een score op 10, en die geeft aan hoe herstelbaar een toestel is.
0: Ah ja.
1: En dus zijn wisselstukken beschikbaar? Hoeveel kosten die wisselstukken? Is er een duidelijke handleiding? Hoe gemakkelijk kan ik het zelf? Dat zijn allemaal zaken die meegenomen worden in die herstelscore op 10. Die bestaat nu voor afwasmachines, voor wasmachines, voor koelkasten denk ik ook. En voor stofzuigers en voor laptops en smartphones ook. En ja, hopelijk is dat iets wat consumenten dus ja, meer gaat doen nadenken over hoe gemakkelijk te herstellen is mijn product.
0: Ja, en ik neem aan dat de lijst van producten waar die index voor bestaat nog uitgebreid kan worden.
1: Ja, want nu is dat ja, zo de usual suspects, ja. Noem ik ze. De dingen die je sowieso wel eens wil laten herstellen. Stofzuigers, wasmachines. Ja, als dat kapot gaat, denk je niet meteen, oh, ik smijt het weg, ik koop een nieuw. Maar dan laat je een hersteller komen. En dus ja, dat was dan logisch om met die producten te beginnen. Maar de bedoeling is inderdaad van dat uit te rollen voor steeds meer en meer en meer producten. Ook die Europese regels trouwens, die gelden nog niet voor elk product. Die gelden ook voor die usual suspects, de vaatwassers, de wasmachines, de droogkasten, de tv's ook wel, die zitten daarmee onder, de stofzuigers. Maar dat gaat uitgebreid worden, zelfs buiten de categorie elektronische producten. Op termijn moet dat er komen voor autobanden, bijvoorbeeld. En op nog langere termijn voor kledij. Maar goed, daar zijn we nog niet. Laat ons al beginnen met die elektronische producten.
0: Ja, ik ben al blij als ik erin slaag om het band van mijn fiets te plakken, maar ik zie mijn autoband nog niet meteen zelf herstellen. Maar ja, het kan natuurlijk, hè?
1: Het kan, ja, tuurlijk. Eigenlijk zijn dat dingen die... Vroeger deden we dat veel meer zelf, maar vroeger waren die toestellen meestal ook wel niet zo ingewikkeld als nu.
0: Ja, inderdaad.
1: Zijn allemaal intelligente toestellen die je met een app kan bedienen, maar goed, dat kan ook allemaal kapot gaan. Dat zijn extra zaken die kapot gaan.
0: Ja, de mensen die in de woestijn rijden, die willen geen wagen waar dat de elektronica en computer in zit. Die willen allemaal een volledig mechanische Toyota die ze zelf kunnen herstellen. Ja. Al is het met een stuk touw of met een stuk hout. Ja. Dat is spectaculair wat ze daar soms uitsteken om iets terug in gang te steken. En het werkt dan nog ook. Maar dan nog iets. Een producent, nu even heel kort door de bocht. Een producent wil verkopen. En liefst nieuwe dingen verkopen. Enfin, ik hoor mijn vader nog vertellen dat er ooit een Belgisch automerk was, Minerva, en dat die ten onder zijn gegaan omdat die auto's te goed waren. Dus die bleven maar rijden.
1: Niemand kocht een nieuwe.
0: En niemand kocht een nieuwe. Ja, ik weet dat het verhaal wordt zo hier en daar zeggen, dat klopt toch niet helemaal. Maar is dat niet ook een beetje, schieten producenten zichzelf niet in de voet als ze maken dat mensen minder snel... Want nu doen ze alles juist om te zorgen dat mensen snel iets nieuws kopen. Hè? Je zei het daar juist al, sommige producten zijn zo ontworpen dat ze na een tijd kapot gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Het is daarom ook dat die regels nu vanuit Europa moeten worden opgelegd. Hè? Omdat als je het aan de sector zelf laat, ik ga ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar het klopt inderdaad dat zij willen verkopen. Dat is perfect normaal ook. Anders gaan ze failliet. Maar vandaar zit er in dat herstel ook wel een businessmodel. Het ter beschikking stellen van wisselstukken, het aanbieden van reparaties, ook tegen een bepaalde kost, daar moet steeds meer naar gekeken worden. Mm-hmm. Maar daar mag uiteraard wel een kost voor worden gebruikt, buiten de wettelijke garantie dan. Maar daar moet meer naar gekeken worden. En het feit dat Europa daar nu regels voor moet opleggen, betekent ook dat dat is omdat de sector het zelf niet echt aanbiedt, omdat ze zelf niet echt gemotiveerd zijn om dat te doen. Maar ik denk dat het zeker niet slecht is dat dat nu gebeurt voor die bedrijven, hoor. Ik denk echt wel dat daar een businessmodel achter kan zitten. Want als je die wisselstukken ook kan verkopen, zo hou je toch ook wel klanten bij jou.
0: Ja, maar het is wel meer gedoe natuurlijk, hè?
1: Dat valt wel mee, vind ik. Want het is toch juist leuk als je zelf kan zien van oké, welk model stofzuiger heb ik en ik moet een nieuwe filter hebben of ik moet een nieuw dit hebben of ik wil een extra toestelletje daarvoor of een nieuwe batterij. Dat je dat ook gewoon zelf kan aankopen en kan repareren.
0: Ik
1: vind dat leuk.
0: Ja, ik ook. Maar ik bedoel meer gedoe voor de producent. Die heeft gewoon liever weggooien en nieuw natuurlijk, niet?
1: Ja, ik weet het niet. Ik kan mij niet uitspreken in hun plaats. Ik denk vooral dat zij moeten kijken naar gewoon andere manieren van ook zaken te verkopen. En dat wisselstukken en reparatietools en zo daar steeds meer een onderdeel van moeten uitmaken. Ik denk dat wel een heel goede zaak is voor gewoon de maatschappij in zijn geheel. We moeten echt naar minder elektronisch afval. En op die manier, met de regels van Europa nu, gaan we daar een stapje dichter naartoe. En ik denk dat het belangrijkste is. En als consument kan het je ook alleen maar voordelen opleveren als je dan niet meteen een volledig nieuwe wasmachine moet kopen, maar gewoon een nieuwe trommel of een nieuw dit of een nieuw dat. En als je dan ook nog eens een keer zelf zou kunnen repareren en er trots naar kan kijken van kijk, dat heb ik nu toch wel weer mooi gedaan, dan is dat alleen maar een goede zaak.
0: Mm-hmm. Nu, er is hier in Antwerpen een hackerspace, noemen ze zich, en die heet Void Warranties. En dat betekent dat die dingen proberen repareren die zo ontworpen zijn dat ze na een bepaalde periode niet meer gerepareerd kunnen worden. Maar er is soms een grens op. Hè? Als je een bepaald niveau van ik ga het zelf doen overschrijdt, hè? Bijvoorbeeld je haalt een bepaalde deksel weg, daar staat dan op, let op, als u dit verwijdert, dan vervalt de garantie. Hier mag u niet aankomen. En die doen dat dan lekker wel zo. Hè? En die kunnen dan soms dat ene dingetje vervangen, of dat ene dingetje weghalen, wat maakt dat iets wat onherstelbaar leek, toch weer lekker herstelbaar is. Maar hoe legaal is het eigenlijk om zoiets te doen?
1: Niet. Sowieso, binnen de wettelijke garantie mag een fabrikant het niet weigeren. Maar sowieso binnen de wettelijke garantie, binnen die twee

0: Uiteraard dat die regels in België in werking treden, wat dus nog niet het geval is, maar al had moeten zijn. Maar dat zal dus voor het najaar zijn, volgens de huidige planning. En dus ja, dat gaat niet meer mogen.
1: Ja, nog een vraag van medeprogrammamaker Joris.
2: Ja, ik heb een vraag in verband met circulariteit, maar niet over herstel van producten, maar over iets wat toch belangrijk is in Antwerpen, want alle straten liggen ermee vol, namelijk afval van blikjes en plastic flessen en zo. Dus, want ik dacht dat er verplichting was om in 2025 statiegeld in te voeren. En dat is er nog altijd niet.
0: Ja.
2: En ik heb zo net eventjes de wetgeving snel in AI opgezocht. En blijkbaar zou het zijn dus dat er een effectief verplichting is tot statiegeld in te voeren voor de lidstaten in 2025. Maar er is een uitzondering zijn die zegt als je 80% van het afval opgehaald, dan is het in orde. En inderdaad, waarschijnlijk van alle plastic flesverkoop is wat er op straat gesmeten wordt minder dan 20%. Klopt dat? Dat eigenlijk de reden is, het gat? Want dat, als je zegt van 20% van alle plastic mag gewoon op straat eindigen, dat vind ik heel veel. Maar is dat de reden waarom we dus nog altijd geen statiegeld hebben in Vlaanderen?
0: De reden is vooral dat we eigenlijk er maar niet uit geraken welk systeem van statiegeld dat we willen bij ons. En we halen...
2: Ja, maar dat heeft de Europese wetgeving geen oor naar, of zou ze toch geen oor moeten hebben?
0: Nee, maar goed, als het omgezet moet worden en het wordt niet omgezet, dan kan Europa nog... Ja, dan gaat Europa boetes uitdelen, maar op dat punt zijn we zeker nog niet voor het hele statiegeldverhaal. Want de 2025 die datum klopt niet helemaal. Ik weet dat we wel wat langer tijd hebben. Ik denk tot 2029 voor lidstaten die nu al best goede cijfers halen qua ophaling. Dat is bij ons het geval. Wij halen niet de 80% voor blikjes alleszins. Ik denk dat wij wel de 80% halen voor plastieke flesjes. Maar we gaan dus tegen 2029, als ik me niet vergis, gaan we het wel een statiegeldsysteem moeten hebben. En op dit ogenblik weet Vlaanderen nog altijd niet, moet dat zo'n klassiek systeem zijn zoals we hebben bij glas? Dat je het naar een glasbol brengt, maar dat het dan een soort van plastic bol zou zijn. Eigenlijk zoals in Nederland al bestaat. Als je in Nederland een plastic flesje koopt, dan kan je dat in die winkel in zo'n machientje steken. Dat scant de code, je krijgt een briefje met je geld terug en dat geef je dan aan de kassa af. Of willen we een digitaal systeem? Dat is een systeem waarbij je dan zelf met een app de code op het flesje zou kunnen scannen en dan op die manier je geld zou kunnen laten terugstorten.
1: Ja, heel leuk voor mensen die geen smartphone hebben.
0: Exact. Dus dat is het probleem. Je gaat dan sowieso een oplossing moeten kunnen bedenken voor die mensen die dat niet kunnen.
2: Dat is ook een probleem met
0: de
2: data, vertrouwelijkheid van data, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ook al, daar zijn heel veel testpilootprojecten voor gedaan. Die resultaten, dat ligt nog altijd bij Vlaanderen. Vlaanderen zou dan kiezen voor een systeem, maar de andere gewesten moeten ook nog mee. Het is een typisch Belgisch verhaal. We zijn er nog niet. We hebben nog wel een beetje tijd, dat weet ik zeker. We zijn nog niet in overtreding bij Europa, maar... Eigenlijk gaan we inderdaad richting een statiegeldsysteem moeten gaan, want we gaan de uiteindelijke doelstelling van 90% zeker niet halen met het systeem van de blauwe zak die we nu hebben. Ook al werkt dat best goed, maar we halen de doelstellingen niet, dus statiegeld, ja, het gaat eraan komen. En wij zijn echt in blijde verwachting, maar het staat zelfs niet meer in de laatste regeringsakkoorden van de regeringen die gevormd zijn na de verkiezingen eind 2024. Dus geeft ons weinig goede hoop. Mm-hmm. Maar goed, we hopen dat het er uiteindelijk toch gaat komen, want het zal uiteindelijk moeten.
1: Nog een vraag van medeprogrammamaker Frit.
3: Ja, omdat ik hier verantwoordelijk ben voor de techniek, het is natuurlijk een gigantisch probleem. Met bijvoorbeeld oudere apparatuur die we hebben, die kunnen we zelf nog repareren. Maar alle nieuwe spullen die we in huis hebben, bijvoorbeeld nieuwe mixer, mengtafel of wat soort andere apparatuur ook, die zijn gewoon niet repareerbaar. Alles zit vast op één printplaat, zelfs de regelknopjes. En als dat kapot is, doe je dat binnen, zet er een andere printplaat in, maar dat is 80% van de kostprijs van een nieuwe. Dus de situatie is... we leven echt in een wegwerpsamenleving.
0: Ja, jammer genoeg. En ik denk dat audioapparatuur nog niet onder die regels zit voor verplichtheid.
3: Nee, maar alle elektronica bijna die je in huis hebt. Als je thuis een tv hebt, dat is hetzelfde. Er zit één grote printplaat in. Hè? Ja. Dus die componenten kun je er bijna niet uitnemen. Want dat zit allemaal geïntegreerd in de... Dat zit daar opgeprint, ja?
1: Mm-hmm. Dus daar zullen ze dan van terug moeten komen op termijn?
3: Nee, daar komen ze nooit meer van terug.
1: Jawel, als jij het vraagt wel, Fred.
3: Nee.
1: Oké, we zijn al wat

0: over tijd, dus ik ga hier moeten afronden. Bedankt Laura Klaas voor je uitgebreide uitleg.
1: Dat graag gedaan.
0: En graag tot bij een volgende gelegenheid.
1: Dat is goed.
2: Is nu gaat ervoor. We nemen eerst een mooi blad papier en daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een pigeon. Vandaag gaan we een pigeon tekenen. Bij het tekenen van de pigeon mag je goed lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al en de staart en de lijf met pootje. Heb een bison ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze bison. En die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een bison. Zoiets noemen we een symbioom. En daarmee kunnen we van één bison in één handomdraai een hele kudde bizons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
3: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

0: Zo, goedemiddag, professor Mark Sabbe.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u zichzelf eerst even voorstellen? U bent betrokken bij de... Ja, u bent aangesteld aan de Universiteit Leuven, als ik het goed begrijp. En wat doet u daar precies?
1: Laten we zeggen, jobs. Aan de ene kant ben ik urgentiearts op de spoedgevallendienst van het UZ Leuven.
0: Ah ja.
1: En ben ik gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar ik urgentiegeneeskunde en rampengeneeskunde onderwijs.
0: Dat is een specifieke tak. Dat is, dat zijn dan mensen die...
1: Ja. Ja, de urgentiegeneeskunde is een van de jongste disciplines in de geneeskunde. Is eigenlijk in België maar officieel erkend in 2005, dus een dikke 20 jaar. En zijn dus artsen die met de mug op straat gaan, de patiënten opvangen. En zich ook bezighouden met wat men noemt observational medicine en met rampengeneeskunde.
0: Ah ja, dus ambulanciers in natuurlijk en mensen die interventies moeten doen als er iets geweldig, als er iets geweldigs, ik bedoel niet in de positieve zin, maar iets gebeurd is waar ernstige slachtoffers bij zijn dan.
1: Ja. Ja. Dus als een mobiele urgentiegroep uitdrukt, zit er altijd een urgentiearts mee in de mugwagen.
0: Ja, nu u bent betrokken bij een interessant initiatief. Ik zag online iets dergelijks in andere landen en ik denk, dat moet bij ons toch ook wel bestaan. En ik ben bij jullie uitgekomen, het heet Burgerhulpverleners. Kunt u even vertellen wat dat precies is?
1: Ja, kan ik zeker doen. Dus wij weten al 20, 30 jaar dat een dertigtal mensen per dag in België een hartstilstand hebben. En dat...
0: Hallo, u valt weg. Staat u onder een brug of zo? Want ik hoor zo...
1: Een terras, ik ga...
0: Ja, we horen zo'n beetje gehakkel, maar ik hoor u niet duidelijk.
1: Ja, maar dit soort...
0: Nee.
1: Ai. Ik kan niet beter ter plaatse bedenken. Ik sta in mijn tuin en hier is inderdaad soms slecht contact. Hoort u mij nu?
0: Nu hoor ik u, ja. Ik hoop dat het nu stabiel blijft. Dus we zullen even hernemen. Hè. Wat zijn,
1: ik ga blijven staan, ja.
0: Dat is goed. Wat, zijn, wat is het initiatief Burgerhulpverleners?
1: Ja. Dus zoals ik reeds zei, we weten dat er 30 mensen per dag een hartstilstand hebben in België. En dat ondanks de verbetering van de wetenschap van het materiaal, dat eigenlijk de outcome niet significant verbetert. En dan zijn wij als onderzoeksgroep wat gaan nakijken. En gezien dat dus burgerhulpverlening in andere Europese landen bestaat, hè, wat gaat dat? De technologie laat dat nu toe. Als iemand de 112 belt, dan zijn er in de buurt mensen die met hun gsm aanwezig zijn en die kunnen verwittigd worden om te zeggen, kijk, er is in de buurt van waar u zich bevindt een hartstilstand, kunt je gaan helpen. En wij weten dat de gemiddelde tijd van een ziekenwagen of een mug 8 tot 12 minuten duurt tegen dat die aanwezig zijn.
0: Dat is lang, hè?
1: Ja. En dus de bedoeling is om die mensen te verwittigen, zodat die eigenlijk binnen de 6 minuten kunnen aanwezig zijn om de reanimatie op te starten. En we weten hoe vroeger dat je Basic Life Support opstart, hoe groter je levenskans is dat je hartstilstand overleeft.
0: Ja, inderdaad.
1: En dus onze bedoeling, wat wij met onze onderzoeksgroep doen, is eigenlijk onderzoek doen om te zien van oké, dat systeem dat in andere landen bestaat, als we dat naar België gaan overplaatsen, waar moeten we op letten? En dus wij zijn eigenlijk een consortium waar een ingenieur, prof-ingenieur in zit, waar een prof-communicatiewetenschappen in zit en waar een prof-taalkunde in zit, omdat we natuurlijk willen een systeem oprichten dat voor alle mensen die in België aanwezig zijn, ook degenen die een andere taal of een andere cultuur hebben, eigenlijk mee kunnen ingeschakeld worden en kunnen gered worden.
0: Ja, meertaligheid is in België wel iets waar we ervaring mee hebben. Hè? Nu, ik zag dat die onderzoeksgroep eigenlijk al 10 jaar geleden gestart is.
1: Wel, we zijn inderdaad in 2018 naar Pedro Facón gaan, die toen, die nu de grote man van het RISIF is, maar die was toen directeur-generaal op de FOD, en hem gaan uitleggen van kijk, wij zouden moeten hier als België in investeren. Dat is eigenlijk een relatief kleine investering dat we zouden moeten doen, wat toch een ernstige kans geeft op een betere outcome voor mensen die een hartstilstand hebben.
0: Mm-hmm. En ja?
1: Ja, Pedro Facón was toen zeer enthousiast, maar zei van oké, we moeten alle neuzen in dezelfde richting zetten. We wouden dan een soort symposium oprichten. Maar dan is corona ertussen komen fietsen en hebben wij van de FOD eigenlijk subsidie gekregen om de eerste aanzet van onderzoek te doen. En niet alleen wetenschappelijk, maar ook juridisch, om te zien van oké, hoe gaan we dit in ons land implementeren? Hoe ga je dat doen? Als je nu burgerhulpverlening bent en je loopt een huis binnen en je loopt een vaas omver, die stukjes, hoe gaan we dat dan verzekeren? Dus dat hebben we toen allemaal gedaan. En dan hebben we uiteindelijk ons project ingediend eigenlijk voor citizen science onderzoek. Dus dat is eigenlijk onderzoek voor en met de burger. Voor het 600-jarig bestaan van de KU Leuven. Er waren 34 projecten en er werd maar één gefinancierd. En wij waren de gelukkige winnaar
0: die proficiat.
1: Uiteindelijk de prijs hebben binnengehaald en de subsidie hebben binnengehaald om dat onderzoek verder uit te bouwen.
0: Mm-hmm. Jullie hebben ook al een aantal evenementen gedaan, zeg ik. Want wat is nu, de bedoeling is blijkbaar niet alleen om mensen aan het systeem te laten deelnemen die al een EHBO-cursus gedaan hebben, zoals ik, hè, maar blijkbaar ook om nog extra opleidingen te geven, specifiek in reanimatie dan.
1: Ja, wel, als je zo'n systeem wil opzetten, zoals men in Nederland heeft, heeft men meer dan 100.000 burgerhulpverleners, hè, moet je natuurlijk die mensen een zekere training geven. Het laaghangend fruit is natuurlijk de mensen die al in het beroep zitten en die, als ze niet werkzaam zijn, zich ook als burgerhulpverlener zouden kunnen aanbieden. Hè, maar dat je ook andere burgers de kans geeft om kandidaat te zijn en de nodige opleiding daartoe te geven.
0: Maar sommige mensen hebben die toch al gevolgd? Ik bedoel, bij ons op school bijvoorbeeld zijn er een aantal mensen die ook jaarlijks bijscholingen doen, omdat er op school altijd mensen aanwezig moeten zijn die dat kunnen. Dus dat is dan het iets minder laaghangend fruit, maar dat hangt toch nog wel vrij laag dan, hè?
1: Ja, dat hangt zeker nog laag en zijn dus ideale kandidaten om zonder dat je de extra inspanningen van mensen op te leiden, dat je mensen die al opgeleid zijn eigenlijk de kans biedt om in dat systeem mee in te stappen.
0: Ja, maar de bedoeling is ook om nog opleidingen in te richten. En dat is al gebeurd af en toe. Ik zag op jullie website zo'n aantal evenementen waar jullie blijkbaar zo'n soort open deur houden, waar mensen dan... Want hoeveel tijd heb je nodig om dat te leren?
1: Goh, dat... Als je dat echt... ten gronde doen, heb je toch wel rap 3 uur nodig. Maar bij die burgerhulpverleners hoeft niet iedereen de kans te hebben om te kunnen reanimeren. Iemand die zegt van, we hebben dat dus ook met onderzocht, wat eigenlijk de barrières zijn, waarom dat mensen minder bereid zijn om daarin te stappen of om reanimatieles te volgen. Kunnen zij evengoed ingeschakeld worden om een AED, dus een defibrillator, te gaan halen en die eigenlijk naar de reanimatie te brengen.
0: Ja, en dat dan leren hanteren. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zoiets zeggen van, als ik iets fout doe, maar ik herinner mij van mijn EHBO-opleiding dat de man die de reanimatie kwam geven zei van, kijk, er is in een bepaald gebied, lang geleden, dat misschien verzonnen, was het de gewoonte als iemand een hartstilstand had om die in een ton te steken en dan van een helling te laten rollen. En hij zei van, dat is in die zin nuttig, omdat je altijd beter iets doet dan niets doet. Want als je niets doet, dan gaat die mens dood.
1: Ja, dat klopt. Iets is beter dan niets. Dat is eigenlijk de belangrijkste stap, dat we ook dat onderzoek gedaan hebben naar wat zijn eigenlijk de barrières, of omgekeerd, wat zijn de stimulansen om mensen te overtuigen om reanimatielessen te volgen. Dat is één, maar je kan op een pop perfect kunnen reanimeren, maar je komt bij een familielid die een hartstilstand doet en waar de mensen dan toch wel een zekere schroom hebben.
0: Ja.
1: Dus zo bijvoorbeeld ook aangetoond dat mensen minder gemakkelijk vrouwen reanimeren dan mannen. Hè, omdat ze hun handen
0: borsten
1: tussen de borsten moeten zetten. En dat men wat schrik heeft om, om handelingen te doen die niet zo fatsoenlijk zouden zijn.
0: Ja, of dat is natuurlijk ook kwetsbaar, hè? Zo'n borst. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat, dat je daar dan iets aan misdoet.
1: Wel, daar hebben inderdaad mensen soms wat schrik van om te zeggen van ja, ik ga het fout doen of ik ga een rib breken of wat dan ook.
0: Nu, als ik u nog eens mag onderbreken, de man die ons dat gaf zei van een rib breken gebeurt heel regelmatig bij een goede reanimatie en dat is dan minder erg dan... Dus daar hoef je geen schroom over te hebben. Ik vond het toch een beetje een akelig idee. Klopt het dat dat regelmatig gebeurt?
1: Dat klopt. Ik denk dat ik al tientallen ribben gebroken heb. Maar de vergelijking die ik dan altijd maak, kijk naar de ribbetjes die je op je barbecue legt en probeer dat dan maar eens te breken. Mensen denken dat dan die rib onmiddellijk in de longen inschiet. Daar zit een heel stevig vlies rond die uiteindelijk die breuk gaat vasthouden en die eigenlijk uren gaat aanbrengen of enig risico maakt.
0: Ja.
1: Een ribfractuur is natuurlijk heel pijnlijk.
0: Dat wel, hè?
1: Als je diep in en uit moet ademen, dan ga je dat wel voelen als je ooit een rib gebroken hebt. Maar in C, liever een rib breken en een leven redden, dan er niet aan beginnen, waarbij dat het gevolg is dat de patiënt komt te overlijden.
0: Ja, ja, dus u hebt al heel veel ribben gebroken, maar u hebt ook al wel levens gered dan?
1: Absoluut, dat is toch de bedoeling, ja.
0: Ja, ja. Nu, het is natuurlijk misschien onbescheiden om daar dan nummers van, aantallen van bij te houden. Hè. Ik zag dat jullie ook op, of tenminste één, ik heb niet zo alles bekeken, maar op festivals, grote festivals, daar zijn natuurlijk ook een hoop vrijwilligers die daar rondlopen. En hebben jullie vorig jaar op Rock Werchter, zag ik dat er 500 vrijwilligers een korte intro hebben gekregen op reanimatie van jullie. Dat is toch wel een interessant feit dat die weten wat ze moeten doen.
1: Wel, absoluut. Je moet rekenen dat er meer dan 10.000 vrijwilligers actief zijn op het festival Werchter. En dus we hebben eigenlijk de kans geboden aan die vrijwilligers om een opleiding te volgen. We hebben dat toen in die grote tent gedaan, waar meer dan 400 reanimatiepoppen lagen. Dat is al een ganse kunst om 400 poppen bij elkaar te verzamelen.
0: Ja.
1: En dan hebben we daar inderdaad op een dik uur tijd een reanimatieles gegeven waar men heel enthousiast heeft mee deelgenomen en dat als de mens toch ook wel het veiligheidsgevoel geeft van als hier nu iets gebeurt, want we hebben op Rock Werchter inderdaad wel al hartstilstanden gehad, waar dat we gelukkig elke keer elke patiënt hebben kunnen redden.
0: Ah ja, en dat kan dan op de maat van de muziek. Ik heb hier nog een mede-programmamaker die een vraag heeft, Fred.
2: Ja, ik woon in Praag en daar heb je dus op alle openbare plekken in alle trams, alle bussen, alle metrostellen aanwijzingen van hoe je moet reanimeren. Het is gewoon één kleine affiche wat je moet doen.
0: Ah,
2: en
0: ja.
2: Ook visueel. Ja, sommige landen zijn veel beter georganiseerd.
0: Sinds dat jij in Praag woont, horen we dat wel vaker. Is dat nuttig, denkt u? Of denkt u dat mensen dan heel snel iets fout gaan doen?
1: Wel, er zijn verschillende soorten technieken. En dus de techniek die jij aanhaalt in Praag is zeker een goede manier. En zal voornamelijk de mensen die ooit de reanimatieles gevolgd hebben een geheugensteuntje zijn om het nog eens te lezen van wat dat ze moeten doen. Maar dus in ons onderzoek, samen met de dienst van communicatiewetenschappen, zijn we juist niet alleen aan het kijken naar de barrières of naar de zaak waarom dat men het wel zou doen, maar zijn we ook aan het bekijken hoe moeten we zo efficiënt mogelijk communiceren naar onze bevolking om hun te overtuigen om één de reanimatielessen te volgen en twee in zo'n systeem van burgerhulpverlening mee in te stappen.
0: Ja, nu het systeem is er nog niet, hè? Voor alle duidelijkheid. De app? Of,
1: er zijn in België een aantal lokale initiatieven waar men het heeft opgezet. Maar een deel van ons onderzoek is dus eigenlijk beleidsondersteunend. Is om aan te geven van kijk, hoe moeten we dit implementeren in België. En misschien moeten we in België eerst beginnen met de regio's waar het zeker zinvol is, hè, waar dat de interventietijden van de ziekenwagen, de pit of de mug, ja, lang zijn. En ja, een heel typische streek in Vlaanderen is de voerstreek. En daar is de tijd dat een ziekenwagen of een mug aanwezig is, loopt op tot 25, 30 minuten. Dus dat is gigantisch. Ja, maar, ja. En in de voerstreek is men bezig met zo'n systeem op te starten. Wij helpen hen ook mee op om dat op te starten. En dat eigenlijk wetenschappelijk te ondersteunen.
2: Ja, maar daar wil ik dan toch nog eventjes met mijn praktische ervaring zeggen. Bijvoorbeeld, het heeft ook vaak te maken met hoe bijvoorbeeld eerste hulp of ambulance diensten georganiseerd zijn. In Tsjechië is dat zo dat alle ambulance diensten zijn, wat steden betreft, ook kleinere centrumsteden, stadsbedrijven. En buiten de stad is dat in handen van regio's. Bijvoorbeeld, Praag heeft één groot ambulance, stadsbedrijf. En het interessante daar is, daaraan is als die gebeld worden, er is altijd een arts aan boord. Altijd een arts. En wat ik dan vaak zie, bijvoorbeeld bij mij in de straat, er komt zo'n ambulance, die staat daar soms een half uur of soms 40 minuten, dan kan die arts meestal het probleem thuis oplossen, waardoor de spoeddiensten niet overbelast
0: worden. Dus ze moeten niet meer
2: tegen mij zeggen, check ook, ja, als er iets mis is, bel gewoon een ambulance.
0: Ah ja.
1: Ik ken het systeem in Praag vrij goed. Een collega van mij ken ik daar vrij goed. Natuurlijk, op elke ambulance een arts gaan plaatsen, betekent dat die arts uit de spoedgevallen wordt weggetrokken en dat je daar dan minder artsen hebt. Dus ons systeem in België is dat men probeert triage te doen om te zeggen, oké, daar zit zinvol om een arts naartoe te sturen. En bijvoorbeeld in Nederland is op elke ziekenwagen een verpleegkundige aanwezig. In België is een verpleegkundige aanwezig op een PIT, dus een paramedic intervention team. En zo zijn er in Vlaanderen een 50-tal. Ja. En dus probeert men op de 112 centraal.
2: Oh, de lijn valt weg.
0: Hallo? Hallo?
3: Ja, de lijn valt weg.
0: Ja, u bent verdwenen. Ja, dan moet ik even terugbellen, denk ik. Hè? Ik zal weer wat pia...
1: Ik hoor jullie nog altijd...
0: Ah, u bent er weer. Nee, goed zo.
2: Wat ik even wou zeggen, het kan natuurlijk ook zo... Het hoeft natuurlijk in Praag niet altijd een arts, maar kan bijvoorbeeld ook met iemand meer hoger, een paramedic of zo. Maar het is wel zo dat er altijd één... een deskundige aan boord is, die dus meer is dan... ambulancier of zo. Maar wat ik vaak dus zie, is dat problemen... Ik denk zelfs in de helft van de gevallen thuis kan worden opgelost en dat die patiënt niet naar de spoed of naar een ziekenhuis moet. En dat is wel interessant.
0: Dus daar heb je meer de mentaliteit van ik ga naar de spoed en daar heb je meer de mentaliteit van ik bel een ambulance, waardoor dat er minder mensen naar die spoed gaan.
2: Omdat gezondheidszorg in Tsjechië quasi volledig gratis is. Ik heb in 6 jaar eigenlijk nog geen cent betaald. Is het natuurlijk wel een enorme overconsumptie. Dat zie je ook in ziekenhuizen.
0: Oké. Goed. Waar waren we? Ik denk dat ik met u zo'n beetje alles... Het geval van Rock Werchter. Zijn er zo deze zomer ook plannen? Of weet u dat niet precies?
1: Wel, Rock Werchter is al voorbij. We hebben met de organisatoren van Rock Werchter afgesproken dat we dit jaar dat niet deden. Maar we herbekijken zeker om dat volgend jaar opnieuw te organiseren. Om dus voor alle vrijwilligers die op het festival aanwezig zijn, van de security enzovoort, om terug zo'n reanimatieles te geven. Mm-hmm. En wij hopen dat we op dat ogenblik, wij gaan dus nu in het najaar eigenlijk experimenten doen met de vrijwilligers die nu in ons systeem zitten op te roepen. Om dan tegelijkertijd die mensen aan te bieden van, word ook vrijwilliger.
0: Dus dat wou ik u ook vragen, want de app of het systeem is er nog niet. Maar kunnen mensen zich al aanmelden van, ik kan dit en ik wil mij, als het er is, wel aansluiten?
1: Wel, als ze naar onze website gaan, kunnen zij zich inderdaad al aanbieden. En dan kunnen zij betrokken worden in de experimenten die we in de maand september, oktober gaan uitvoeren. Hè. Dus, want je hebt ook een gans technologisch luik, waar dat we uiteindelijk een beroep hebben kunnen doen, omdat we niet alleen financiering gekregen hebben van de KU Leuven, maar uiteindelijk ook financiering van Europa. en werken we samen met Nederland, Duitsland en Ierland. En gaan we dus eigenlijk het Nederlandse technische systeem gebruiken in België. En dat systeem een stuk aangepast is aan onze Belgische cultuur.
0: Ja. Oké. Nog eventjes vermelden, ik vond het wel mooi. Jullie hebben zo'n evenementen en de titel is dan Van Omstaander tot Held. Heel mooi gevonden. Dus,
1: wel, we moesten een titel zoeken die de lading dekte en die ook aantrekkelijk was. En dus ik denk dat we een goede titel gekozen hebben.
0: Oké. Goed, ik denk dat we rond zijn. Bedankt professor Mark Sabbe voor uw tijd op deze zaterdag.
1: Ja, nee, met plezier gedaan. Tot later.
0: Wat nu weer? Ja.

0: Nog een heel diepe lage bromtoon, net was het dan. Voilà. Goedemiddag, Pascal de Bruyne.
1: Goedemiddag.
0: Voilà, het was weer eens tijd om u te bellen, want er zijn nogal spectaculaire beelden de hele wereld rondgegaan.
1: Absoluut.
0: Ja, het was apocalyptisch, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, dus 50.000, 60.000Marokkanen die gewoon de grensovergang doorbroken hebben, zullen we maar zeggen, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Niet alleen Marokkanen natuurlijk, waarschijnlijk ook heel wat mensen uit andere Afrikaanse landen. Maar het lijkt heel erg overweldigend door die zeer grote aantallen van tienduizenden migranten in één keer, hè.
0: Ja, en nu even meteen al eens, migranten, het zijn allemaal mannen, hè? Ik heb geen één vrouw gezien.
1: Als je naar de beelden kijkt, zie je wel kinderen en gezinnen ook, hè, maar het zijn inderdaad vooral, wat er vooral opvalt, we hebben natuurlijk alleen maar die beelden die rondgaan, zijn inderdaad grote aantallen mannen die hun hunker uitdrukken naar een betere toekomst, zeker op het vlak van werk.
0: Ja, want wat ik eigenlijk niemand heb horen zeggen, het gaat allemaal maar van oei oei, wat zijn de consequenties en dit en dat. Dat is toch eigenlijk een enorme blamage voor het beleid in Marokko. Ik bedoel, iedereen wil daar gaan lopen. Dat is niet echt een compliment, hè?
1: Nee, en dat is het vreemde van het verhaal. Je krijgt heel moeilijke soort eenduidige verklaring voor deze gebeurtenis. Hè. Er is tegelijkertijd het feest van de koning, waar hij een speech doet van hoe er heel veel sociale en vooral economische vooruitgang is geboekt in het
0: geboekt.
1: Land.
0: Ik zou zeggen dat hij zegt van dat er gaat komen, maar nee.
1: Ja, hij zegt ook van dat er al meer economische vooruitgang is en hij belooft inderdaad ook meer economische vooruitgang. En tegelijkertijd zie je heel wat Marokkaanse mensen die eigenlijk het land willen verlaten met een boodschap die heel contradictorisch is, eigenlijk haaks staat op die boodschap. Dus het is een heel vreemde gebeurtenis, omdat de andere verklaring is dan eerder van dat Marokko zelf of het Marokkaanse regime hier zelf een hand in heeft.
0: Ah, ja?
1: En migratie eigenlijk instrumentaliseert. En het is een complexe gebeurtenis, omdat er veel feiten en tegenfeiten in verschillende richtingen wijzen, volgens mij.
0: Mm-hmm. Goed, dan gaan we die eventjes inventariseren, hè, want dat was mijn volgende vraag. Waarom nu, hè, ineens allemaal tegelijk?
1: Ja, waarom nu? Doet eigenlijk een gerucht de ronde dat er... er is zeker op sociale netwerken, zeker op WhatsApp is er een boodschap verspreid van als je nu de grens... Eén, de grenzen staan open. Hè, en twee, er zou een boodschap zijn dat het Spaanse Hoge Rechtshof heeft geoordeeld dat je eens je de Spaanse bodem of het territorium bereikt, dat je niet zomaar teruggestuurd kan worden. Wat natuurlijk gewoon waar is en correspondeert met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja, je mag nooit mensen zomaar terugduwen naar een territorium waar je niet eerst aftoetst of men wel veilig is. Men zou mogelijk gefolterd of gemarteld worden of in een onwaardige toestand terechtkomen. En dat is artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Je mag mensen niet zomaar terugduwen. Je mag geen pushback doen.
0: Ja, maar dat gebeurt wel.
1: Het gebeurt wel. In de praktijk gebeurt het voortdurend aan die grens. Doet ook Spanje dat. Maar eigenlijk heeft het Spaanse Hoge Rechtshof onlangs geoordeeld in regel met het EVRM artikel 3 dat terugduwen pushbacks niet legaal zijn.
0: Ja, dat wisten we al, dacht ik, hè?
1: Ja, dat wisten we inderdaad al lang. Er wordt heel veel trammeland rondgemaakt, maar eigenlijk wisten we dat... Dat is gewoon artikel 3 van het EVRM. En tot nader order is Spanje een Europees land en valt het daar dus onder. Punt. Waarom nu? Het zou inderdaad rondgaan op die sociale netwerken. Dat zou de boodschap geweest zijn. En dan is er heel wat beweging op gang gekomen. Ja, ik denk dat niemand ingeschat had, wie er ook achter zit, ik zal het zo formuleren, dat het een zo'n effect van tienduizenden mensen tegelijkertijd zou op de been brengen. Maar het vertelt natuurlijk wel iets, hè, dat er heel veel hunker is bij mensen met wel scholing, waarschijnlijk vooral technische scholing, die een betere economische toekomst zoeken. In Europa.
0: Nu, er waren er een heleboel die blijkbaar meteen hebben gezien dat dat een slecht idee was. Want ik las dat gisteren dat er al meer dan 48.000 waren teruggegaan. Dus dat is eigenlijk het overgrote deel.
1: Ja, het overgrote deel is teruggekeerd. Zodra men hoorde dat het niet zou gebeuren, dus dat toch de mogelijke niet eens asielclaims zouden gehoord worden, maar dat eigenlijk gewoon er geen toetsing zou zijn, blijkbaar, van artikel 3. En is men eigenlijk spontaan teruggekeerd. Hè. Bovendien is de boodschap naar de rest van de Europese landen in verband met Schengen van ook mensen die de barrière hebben doorbroken, die hebben nog altijd papieren nodig. Om legaal eigenlijk op een boot te stappen. Want natuurlijk is Ceuta samen met Melilla zijn dat twee Spaanse enclaves op Marokkaanse bodem. Dus men moet letterlijk de zee oversteken om het vasteland te bereiken.
0: Ja, dat is inderdaad wel. Nu, er waren blijkbaar ook mensen die hadden verwacht dat ze daar opgevangen zouden worden. En die hadden zoiets van, we hebben hier geen slaapplaats en niks te eten gekregen, nee. Dus we gaan toch naar huis?
1: Ja, precies. Mensen hadden blijkbaar echt de verwachting van als we daar aankomen, zullen we inderdaad opgevangen worden, krijgen we recht op tenminste een procedure, zeg maar. Of dat wat een asielprocedure is, zal niet zeker zijn. Maar we kunnen ons op een procedure gaan beroepen, in zoverre mensen weten welke procedure zelfs getoetst zal worden. Ik betwijfel dat. Maar we hebben een kans om niet teruggestuurd te worden. Of niet zomaar teruggestuurd te worden. En dat bleek inderdaad niet te kloppen. En men is spontaan blijkbaar teruggekeerd.
0: Nu, ik kan me voorstellen dat iemand die daar met een gezin aankomt, misschien minder snel dan weer terugkeert dan een losse jonge man. Is daar een zicht op van wie zijn er gebleven en wie zijn er niet gebleven?
1: Nee, daar hebben we op dit moment geen zicht op wie er eigenlijk nog gebleven is. Je kunt inderdaad zeggen, met een gezin maak je misschien meer kans. Natuurlijk, als het eigenlijk gaat om een soort artikel 3 toets, van ze kunnen je niet terugsturen, wil dat niet automatisch zeggen van dus je hebt verblijf. Hè. Dat is geen logische gevolgtrekking in het Europees migratierecht. Het is niet omdat je niet kan teruggestuurd worden dat je überhaupt recht hebt op een procedure. Want natuurlijk, dit gaat om Marokkaanse mensen. De erkenningskans voor asiel is quasi nihil. Je moet persoonlijk vervolgd worden als je beroep doet op de Conventie van Genève op basis van religie, etnie, ideologie enzovoort. En de vraag is of dat Marokkaanse mensen wel individueel vervolgd worden. Dus men kan zeggen, we kunnen je niet terugsturen, maar dat geeft geen recht bijvoorbeeld op het recht op asiel, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja, nee, dat is nog een heel andere stap.
1: Dat is een heel andere, volgende stap natuurlijk. En het kan ook zijn dat men zegt van oké, je kan een procedure openen, neem nu asiel en we gaan dat na, maar we doen dat niet op het vasteland. Dus we doen het niet op het vasteland in Spanje, maar we blijven de korte procedures inzetten op Ceuta. En dan, als jij daar niet onder valt, dan oftewel blijf je daar plakken in niemands land, oftewel ga je vrijwillig terug.
0: Mm-hmm. Ja, er zijn ook wat Europese reacties gekomen, want wat natuurlijk ook aan de hoop kan bijgedragen hebben, is dat Spanje een tijd geleden toch een hoop mensen geregulariseerd heeft, had ik begrepen. Hè?
1: Ja, maar dat lijkt mij heel sterk dat dat een bepaalde rol speelt. Omdat natuurlijk, er wordt heel veel juiste, maar ook foute informatie gedeeld. Maar ik vind het heel speculatief dat dat zou meegespeeld hebben. Omdat de regularisatiecampagne van Spanje, 1, is afgelopen. En 2, het ging eigenlijk om mensen die eigenlijk al werk hadden in Spanje. En om een... toegang op basis van werk op een eenjarig visum in Spanje. Dus dat een rol zou gespeeld hebben, dat lijkt mij toch sterk, of dat lijkt mij heel speculatief. Mm-hmm. Er is heel veel speculatie die gebeurt rond deze gebeurtenis. Het zou kunnen zijn dat Marokko bijvoorbeeld migranten inzet als boodschap naar Spanje. Maar dat weten we niet.
0: Boodschap dan?
1: De boodschap van... De vorige keer dat Marokko dit gedaan heeft, men heeft het al gedaan enkele jaren terug,
0: ja,
1: ging het eigenlijk over de gecontesteerde gebieden, mm-hmm, van de westelijke Sahara. En die eigenlijk worden geclaimd zowel door Marokko, maar ook door het zogenaamde Polisario Front.
0: Ja.
1: Dat gesteund wordt door Algerije. We weten dat Spanje onlangs de banden met Algerije heeft aangehaald. Vooral economische samenwerking rond gas, rond energie. Het zou een boodschap kunnen zijn van pas op wat je doet met Algerije. Maar nogmaals, dit weten we niet zeker. We weten wel uit de feiten van... Het is al eens gebeurd dat Marokko dit deed. De massale instroom lijkt mij heel sterk dat dit, mm-hmm, enkel door toeval en zogenaamde mensensmokkelaars zou gebeuren. Maar het blijven speculaties. Het zijn speculaties die volgens mij met feiten kunnen een stukje gestut worden. Maar direct kom je in een situatie dat je ook heel veel tegenfeiten hebt. Zoals bijvoorbeeld het feest van de koning, waarin net economische beterschap belooft, spreekt dat weer tegen. Dus het blijft een moeilijke kwestie.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n speech wel een hoop kwaad bloed zet, omdat iedereen zoiets heeft van, economische vooruitgang, waar is dat dan? Zeg, en is er ook niet zoiets van Marokko, dat er een enorme vijandschap bestaat tussen Marokko en Algerije? Daar ben ik zo in de loop van de jaren... tegenkomen. Zelfs in die zin dat ik... ik had een boek dat in Algerije speelt. En dat was een Marokkaan. Ik zei, is een keigoed boek. Ja, nee, want dat gaat over Algerije. Dan moest je dat niet hebben. Ja, verbazingwekkend.
1: Ja, het meest gecontesteerde feit gaat eigenlijk over de steun van Algerije aan het Polisario Front. En gaat eigenlijk over die westelijke Sahara. Dat is gewoon een soort geopolitieke spanning die bestaat. Het feit dat de Spaanse regering die banden wil aanhalen met Algerije, kan wel zorgen voor een soort strategische tegenreactie. Maar zelfs al volg je dan dat scenario van Marokko instrumentaliseert migranten om een punt te maken... Dan nog zou je er moeten bij zeggen, het geeft wel een heel contradictorische boodschap met de speech die de koning gegeven heeft, naar aanleiding van die dag van de koning. En 2, het is natuurlijk ook zo dat, je kunt je de vraag stellen, als het dan opgezet zou zijn als een vorm van instrumentalisering van migratie, in de literatuur noemen we dat de weaponization of migration. En Wit-Rusland heeft dat ook gedaan met Polen. Dan nog kun je de vraag stellen van, is dit niet uit de hand gelopen?
0: Mm-hmm.
1: Had men dit zelf dan niet verkeerd ingeschat?
0: Ja, plus, als dat de boodschap is, dan vind ik dat wel een heel bizarre manier om op die manier die boodschap te brengen. Want dan moet je al heel diep nadenken of gaan speculeren om tot die conclusie te komen. Zeg, maar dan nog iets, dat is een enclave. Het is niet de enige Spaanse enclave. Spanje heeft zo'n paar van die stippeltjes op de Middellandse zeekust daar. Is dat nog van deze tijd? Hebben die mensen niet zoiets van, zeg, ga hier eens weg?
1: Ook die enclaves zijn natuurlijk in Spanje Zijn natuurlijk in Marokko gecontesteerd al veel langer. Men vindt dat eigenlijk Marokkaans grondgebied. Marokko erkent dat ook niet formeel, dat twee Spaanse gebieden zijn. Natuurlijk weet men ook dat die claim op die gebieden dat niet zomaar kan gelegd worden en in Marokkaanse handen zal komen. Dus die relatie tussen Spanje en Marokko is eigenlijk, aan de ene kant werkt men samen, aan de andere kant is er wel wat geopolitieke spanning daartussen. Niet alleen rond die westelijke Sahara, maar ook rond Zuid-Amilila uiteindelijk, ja, inderdaad. Ja. Maar dat heeft te maken met een geschiedenis die heel ver teruggaat. Mm-hmm. Het zijn de enige Europese enclaves op Afrikaans territorium.
0: Ja, oorspronkelijk Fenicisch natuurlijk, maar...
1: Ja, precies.
0: Nu eventjes terug naar... Naar Europa. Reacties van binnen de Europese Unie. Ja, Italië natuurlijk, van zich. Dat is het gevolg van hoe laks dat jullie met die migranten omgaan. En we gaan jullie uit de Schengenzone zetten. Ja, dat is natuurlijk iets wat niet zomaar kan, neem ik aan. Hè?
1: Ja, dit is inderdaad iets dat niet zomaar kan. Maar het is eigenlijk wel een soort interessant voorval die gebeurt. Wegens twee redenen. Eén, het heeft natuurlijk heel sterk te maken met extreem rechts, die een soort ofwel druk uitoefent, bijvoorbeeld op Macron in Frankrijk, of extreem rechts dat zelf aan de macht is. En dan verwijs ik naar Meloni in Italië. En dan natuurlijk haar discours daar, of haar ideologisch karretje daaraan vasthangt van we worden overspoeld. Ik moet denken aan wat dat de gouverneur van West-Vlaanderen zei, naar aanleiding van zogenaamde transmigranten in Frankrijk. We worden overspoeld door de hunnen, zei Karel de Caluwe. En je ziet eigenlijk datzelfde discours, en dat komt van bij extreemrecht. Dus men hangt daar die kar ideologisch aan vast, omdat men natuurlijk de politiek-electoraal winst in ziet. Dus je zou kunnen zeggen, mocht Marokko dit geïnstrumentaliseerd en opgezet hebben, dan hebben ze vooral extreem rechts een enorm cadeau gedaan, in die zin. Maar het tweede belangrijke is ook dat je zou verwachten, bijvoorbeeld, stel nu dat het scenario van instrumentalisering zou kloppen, dan, als we even teruggaan in de tijd, zien we enkele jaren terug dat Wit-Rusland, waarschijnlijk op marsorder van Rusland, migranten inzetten om Polen onder druk te zetten. Mm-hmm. En daar zat je een enorme solidariteit van. Dat uiteindelijk heeft dat meegeleid onder andere tot het Europees Migratiepact, maar ook tot een van de verordeningen rond instrumentalisering en het crisismechanisme, heet dat dan in het Europees Migratiepact. Eigenlijk zag je daar heel veel solidariteit naar Polen toe. En hier zie je een directe desolidarisering met Spanje. En natuurlijk leidt dat ten tweede tot die vraag van, hoe gaat dat Europees Migratiepact eigenlijk ooit in zijn werk gaan, waarin dat men nood heeft aan dat Europese samenwerking en afspraken, maar ook Europese solidariteit, niet alleen rond herverdeling, rond betaling van... of het afkopen van het asielzoekers, maar ook rond dat crisis- en instrumentaliseringsmechanisme, zou je denken van, maar nu gaat dat Europees migratiepact, waarvan dat werd beloofd dat het dé oplossing zou zijn, gaat dat hier soelaas bieden? Je ziet eigenlijk het tegendeel. Desolidarisering en inderdaad dreigementen om Spanje uit de Schengenzone te zetten. Dus ik vind dat eigenlijk hallucinant. Hallucinant, mm-hmm. Maar wel heel interessant, omdat het eigenlijk in spanning staat met wat Europese elites, zowel op nationaal als op Europees niveau, op niveau van de Europese Commissie, als ze hebben beloofd rond wat dat Europees Migratiepact zou teweegbrengen.
0: Ja, dus het...
1: Dat daar heel sterk tegen.
0: Nee. Ja, en wat ook mooi was, dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken had gezegd dat er 5 keer zoveel politie aan de Spaanse grens ging staan. Die verwachten al blijkbaar dat die 60.000 in 1 keer, boef, helemaal ja. Spanje door.
1: Ja, precies. Maar dit is natuurlijk... hoe natuurlijk ja, migratie als kwestie en als thema, maar ook als migratiebeleid, hoe dat eigenlijk in de praktijk werkt. Het werkt op basis van een soort hysterie, op basis van ja. Ja, hyperbolische ideeën over migratie, die eigenlijk in de praktijk ja, dikwijls heel sterk in spanning komen te staan, maar hoe migratie in de feiten ja, werkt. Hè. Men stelt het inderdaad voor alsof dat opeens 50.000 en zelfs 60.000 migranten zouden inderdaad Spanje binnenkomen. Ja, niks is minder waar.
0: Nee.
1: Maar het leidt wel tot de vraag van, ja, zijn die Europese elites, ook op nationaal niveau, zijn die eigenlijk volwassen genoeg om op een nuchtere manier over migratie na te denken? Want het feit dat 50.000 Marokkaanse en ook andere nationaliteiten binnenstromen in Ceuta, heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat ja, andere legale toegangswegen tot Europa, mm-hmm. dat die extreem beperkt zijn. Als we alleen ja. al kijken naar België en Vlaanderen, naar ons arbeidsmigratiebeleid, dan zie je alleen maar dat ja, in de Vlaamse regering heeft minister Demir het aantal knelpuntberoepen verminderd, administratieve overlast in die procedure is vermeerderd. Zelfs de OESO stelt daar heel veel vragen bij. En natuurlijk, als je de legale poorten sluit, ja, dan gaan mensen over tot irreguliere oplossingen of trajecten mm-hmm.
0: Ja.
1: om in Europa te gaan.
0: Ja, en dan moeten we het nog niet hebben over, natuurlijk, je doet aan symptoombestrijding, maar er is natuurlijk ook een oorzaak en die oorzaak ligt misschien ook een beetje bij oneerlijke handelsbetrekkingen en ja, wat dat we in toenemende mate gaan krijgen, dat klinkt nog een beetje raar, maar klimaatmigratie, hè? Dus dat is een beetje ook dweilen met de kraan open, zeker, hè?
1: Wel, dat is altijd een dubbel verhaal, omdat ja, mensen die te arm zijn, die kunnen niet migreren. Mensen die net meer geschoold zijn en aspiraties hebben op een andere toekomst, die gaan net meer migreren. Hè? Omdat de kloof tussen, men heeft een diploma, men heeft technische vaardigheden, men is geschoold, ja. Je behoort tot een soort onderste middenklasse.
0: En je vindt geen werk.
1: Wat je wil en wat er maar kan, is zo groot dat men migratie als oplossing neemt. Dus je zou kunnen zeggen van, ja, je moet

0: versus Marokko of Europa versus Tunesië, maar ook over hoe kan Europa als geheel, maar ook Europese lidstaten, hoe kunnen die een veel beter en ja, meer doorwaadbaar, het is mij niet te doen om open versus gesloten grenzen, ik vind dat een absurde discussie heel vaak, maar hoe kunnen we procedures haalbaar maken, zodat bijvoorbeeld mensen kunnen ja, een soort zekerheid hebben, een soort ja. van...
1: Dat er bepaalde stappen zijn die ze kunnen ja, ondernemen, voilà.
0: Die ze kunnen ondernemen, maar dat ze dan ook kunnen teruggaan en misschien later een tweede procedure openen.
1: Mm-hmm.
0: Wat je nu ziet is dat procedures zijn zo moeilijk, tot onhaalbaar, dat men één, irreguliere oplossingen zoekt en trajecten onderneemt. Zeg maar onwettige trajecten, er is geen andere mogelijkheid. Of twee, eigenlijk... ervoor zorgt dat, ja, dat men dan via reguliere weg komt, maar men laat het visum ja, zeg maar verlopen, omdat men weet van ja, maar ja, het is beter hier dan irregulier te werken dan terug te gaan. Maar mensen werken dan vaak 10, 15 jaar in onwettig verblijf, wat natuurlijk ook geen roze geur en maneschijn is.
1: Mm-hmm.
0: Mocht je die procedures toegankelijker maken, dan kunnen mensen meer
1: ja.
0: circuleren.
1: En ik denk vooral ook transparanter, want er is heel veel onduidelijkheid. Maar we zijn door onze tijd heen. Dus ja. Voilà, ik denk dat we een duidelijke uitleg hebben gekregen. Bedankt daarvoor, Pascal de Bruyne. En tot bij een volgende gelegenheid. Hè.
0: Dat is goed. Heel erg bedankt. Fijne middag.

0: nog 6 minuten, maar dat is te lang, want Joris heeft van alles te vertellen. Ja, Joris.
1: Fred vraagt zich af waarover we het zullen hebben. Ik zal het vertellen. Ik heb verschillende... Dus ten eerste de afronden van het financieel verhaal van Oosterweel. Daar heb ik nog een paar metjes nodig, die had ik vorige keer niet.
0: Zeg, met een beetje pianomuziek op de achtergrond, of liever niet?
1: Doe maar niet. En, en dan heb ik verder, ja, ik heb tijdens mijn vakantie en zo lees ik dan de Le Monde Diplomatique. En dat staan af en toe wel heel interessante artikels in, die over zaken gaan die heel weinig aan bod komen in de meeste media. En daar heb ik dan zo wat samenvattingen van proberen te schrijven over alles. Dus vandaag, als er tijd is, en dat zal waarschijnlijk niet helemaal het geval zijn, eerst over... Austerité, Le Festin des Actionnaires. Dat is een artikel van september vorig jaar.
0: Oef.
1: En dan over Frankrijk, maar ja, er is iets vorige week gebeurd dat wel verband mee houdt. En dan over de zandkastelen van de Saoedische koning. Dus heel verschillende onderwerpen. Maar laten we eerst beginnen over, of afronden, twee lokale berichtjes. Eerst, niet ermee gerelateerd.

0: geïnteresseerd, maar Antwerps. De laatste twee modules van de ethaankraker van Project One zijn voor INEOS zijn aangekomen op de Shijiujiang. Ja. Dat is wel interessant, dat klinkt zeer Chinees, die boot, maar wel, misschien is dat Koreaans. Aangekomen in de Antwerpse haven. Dus 7000 ton. Dus dat is ook wel interessant natuurlijk, gewoon het feit dat die fabrieken die worden hier niet gemaakt, zelfs niet geassembleerd. Dat was eigenlijk, dat is zo prefab en dat wordt dan hier samengesoldeerd. 7000 ton en die lagen dus vast in de straat van Hormuz. Ik vind het opvallend hoe weinig dat er daarover bericht is, want het was iedere dag over de straat van Hormuz. Maar ons belangrijkste project sedert de 35 jaar van Europa, chemisch project, dat dan eigenlijk stil lag daardoor. Daar heb ik niks van gehoord.
1: Nee.
0: Dus dat kunnen de mensen. Nee, waarschijnlijk is dat de moeite om dat spul te gaan bekijken. Dat is tientallen meters hoog. Om dat eens te gaan zien dat daar klaar ligt. De tweede en laatste module wordt in de eerste helft van augustus verwacht. Het tweede bericht is, en dat houdt dan verband met Oosterweel, is wel wat we dan een paar weken geleden zeiden, is dat die ringparken, we hadden het over de aanleg van die ringparken. Het eerste ringpark zou klaar zijn in juni of juli, maar nu blijkt dat lichtjes vertraging had. Maar dus 9 augustus is er dus de feestelijke opening van het eerste ringpark op Linkeroever. En dan moet u maar eens gaan zoeken, ringpark West.
1: Ja.
0: En dan eventueel, hoe heet ze dan? Wel, je kunt dat de grote verbinding of Ringland en dan... Dan vindt hij daar meer informatie over de details van het feestprogramma. Hè? Fred, dat is mijn koptelefoon.
2: Mijn vraag was, als ik dat hoor over die parken, is dat een Oosterweel, is dat een parkproject?
0: Hè? Wel, daar hebben we dus... kijk, dus nu komen we bij de rest van mijn exposé, dus het afrond. Dus het gaat over, er is in maart een verslag gekomen van het Rekenhof, dat een screening is, een doorlichting is van het jaarlijks verslag dat de Vlaamse regering doet over het Oosterweel-project en de samenwerking, het van de overeenkomst uit 2017.
1: Het toekomstverbond. Ja.
0: Ja, en het toekomstverbond bevat 5 posten.
1: Oh, mag ik eens horen?
0: Ja, zeg ze nog eens.
1: Eens zien of ik het nog weet. Het eerste was de werken zelf, de wegen en de tunnels. Het tweede, dat is
0: de ring, de herhaling van de ring en de nieuwe tunnel.
1: Ja. Het tweede is erbij gekomen, dat is de rotzooi opruimen. Dat
0: zijn de onvoorziene kosten.
1: Ja. Ja. Het derde, wat is het?
0: Dat zijn waardoor Fred naar verwijst, zijn dus de leefbaarheidsprojecten.
1: Was dat nummer 3? Ik dacht dat... nummer 3.
0: Ja, nummer 3.
1: Nummer 4 is het haventracé en nummer 5 is de modal shift.
0: De eerste twee posten samen zijn een goeie 10 miljard. Dus 8 miljard voor eigenlijk de werken zelf. Je moet maar eens, Fred, ik heb het online gezet, dat herbeluisteren, die uitzending, want we kunnen dat niet opnieuw doen. Nee. Dus 8 miljard, dan 2,3 miljard onvoorziene kosten. Ja? En die worden allemaal... gefinancierd. Er is daar ergens een ongedekte cheque die is, maar dat hebben we dus een aantal weken geleden het over gehad. Vorige keer hadden we het dus over dus punt 3, de leefbaarheidsprojecten, dus wat de status
1: parken,
0: is en ook de financiering. Het probleem daarbij is dat er eigenlijk geen echte financiering voorzien wordt. Dat er dus een financiering is met de overschotten voor andere mobiliteitsprojecten. Ja. En dan komen we bij het punt van, de oude krokodil daar... De socialist in Leuven.
2: Krokodil.
0: Oh, de socialist van Tobak.
2: Tobak, Louis.
0: Die zegt van, Annick de Ridder, die om Manu Klaas een plezier te doen, gebruikt al het geld dat bedoeld is om onze kindertjes te beschermen voor mobiliteit tegen al dat gevaarlijk verkeer. En die fietspaden, als die camions waren, die pakt het allemaal af, alleen voor die overkapping van Manu Klaas. Maar het probleem is dus, effectief, dat er gewoon te weinig geld wordt voorzien voor de leefbaarheid in Vlaanderen en de mobiliteit.
2: Ja. Ja. Dus kijk, jij bent al heel lang met die Oosterweel op Centraal Beheer. Ik denk dat wij het enige radiostation zijn die opvolgt wat daar gebeurt en niet gebeurt. Nu, ik heb een heel simpele vraag. Ik ben nu 73 jaar. Ik kom hier maar af en toe. Ga ik dat ooit nog meemaken?
0: Ja, dus in 2034, we hebben het er ook over gehad, dus 2033 is het afgerond. Want het is een heel financieel model om die 8 miljard of die 10 miljard te betalen. En dat begint geld te genereren in 2034. Dan moet je ook maar eens toe luisteren.
1: Ja, inderdaad, allemaal... want we moeten nu, voor, we moeten nu niet alles opnieuw gaan doen van de vorige
0: 2034,
1: keer.
0: Dus redactie.radiocentraal.be, het staat er allemaal op. Dus in 2034 gaat het van start en dan komen er ook inkomsten tolgelden. Okay. Tolgelden.
1: Maar waarschijnlijk nummer vier.
0: Waarschijnlijk op de Kennedy Tunnel. Ik had het dus over gehad, dus het haventracé en de model shift. Dat is eigenlijk heel... Dat had ik eigenlijk ook al bij de eerste bijdrage dus uitgelegd, dat men er niet mee bezig is. En op het einde van het rapport staat er iets meer uitleg, dat ga ik nu eens kort, wat ze er eigenlijk over zeggen. Hè. Het gaat meer, dus pagina 436 van het rapport van het Rekenhof. Het enige stuk van het... ze zijn wel degelijk met iets bezig van het haventracé. Het haventracé is eigenlijk die afsteek van de E300 of de E34, dan naar de E19, en dan verder de Tijdsmanstunnel. Ja, de Tijdsmanstunnel ligt er al. Ja?
1: Maar dus eigenlijk
0: die Bertelle restje, een stukje Mecano. Ja, en een stuk grote ring eigenlijk, dat begin de jaren 60. Maar wow. Dus het enige stuk van het haventracé waar men echt mee bezig is, is blijkbaar het verhogen van de capaciteit van de Tijdsmanstunnel.
1: Ja? Oh.
0: Onder het dok, dus in het verlengde van de Liefkezoektunnel, naar de A12. Ja, dat is eigenlijk niet echt de implementering van dat haventracé, maar dat is meer, ja, dat ligt eigenlijk in het verlengde van, van dat grootwerk, hè. En by the way, dat werk, dat die kosten van dat volledige haventracé, dat zou tussen de 4 en de, wat was het? Ik denk dat ze de 4 en de 14 miljard zou dat kosten.
2: Als ik dat nu zo hoor, wat je nu weer over die Tijdsman vertelt, het is een soort dynamisch proces, er komt altijd iets bij, wat oorspronkelijk niet gepland was. En of
0: maar ja, maar het is gewoon, er komen meer containers vooral, die moeten verplaatst worden. Dus als het allemaal op de ring komt, daarmee ging men de ring ontlasten, door een afsteek te maken in het Noordoosten. Ja, maar dan, die sluit aan op de A12, E19, A12, en dan de Tijdsmanstunnel, Liefkezoektunnel. De Liefkezoektunnel is al veel meer bezet dan 20 jaar geleden.
1: Ja,
0: maar de Tijdsmanstunnel is een bottleneck. Ja. En daar, voilà. Maar dus, eigenlijk is de vraag gewoon, zelfs als ze die dingen nooit bouwen, die afsteek daar, wat eigenlijk de echte haventracé, de kern van het haventracé is, dan gaat dat... dan gaat dat toch doorgaan. Maar dus, laat mij eerst de rest van het verhaal vertellen. Dus er wordt ook gekeken naar het veiliger maken van de expressweg Knokke op Rechteroever. Hè, maar dat is eigenlijk ook niet echt de kern van het haventracé, namelijk het verlichten van het verkeer op de ring. En toch, die kost alleen wordt toch al op 2 miljard euro geschat ook. Waarvan 1,6 miljard voor de Tijdsmanstunnel, het verbreden of het verdubbelen van de Tijdsmanstunnel. Die werken zouden dus, dat is ook niet de superprioriteit, na 2033 gebeuren als het Oosterweel af is. Dus er is sprake van een PPS-constructie. Dat betekent dus dat de Tijdsmanstunnel zal moeten betaald worden, of de nieuwe tunnel moet betaald met tolgelden, en dat er ook waarschijnlijk ook tol zal komen aan de Tijdsmanstunnel. Maar plus de tol sowieso aan de Liefkezoektunnel en de Kennedy-tunnel waarschijnlijk, en de nieuwe tunnel. Hè. De Liefkezoektunnel die momenteel ieder jaar 85 miljoen opbrengt, hè, by the way. Ja.
1: En binnenkort bij de voetgangerstunnel. Nee.
0: Daar heb ik niks over gehoord. Maar de zaak dus lijkt dus stil te liggen. Dus als het over het echte haventracé gaat, dus die doorstik, die A102, die de E34 aan de oostelijke kant moest verbinden. Het GIP, dus wat is het alweer al? Het Geïntegreerd Investeringsprogramma Mobiliteit en Openbare Werken voorziet 0,3 miljoen euro aan studiekosten per jaar. Dat is een daling van 3 miljoen eerder. Dus dat betekent eigenlijk, men laat de ganse boel in stilte inslapen. Men heeft nog formeel een kostenpost, maar eigenlijk stelt dat niks voor. En dan de model shift.
1: Ja, daar is ook geen geld voor.
0: Ja. De model shift, daar wordt er over gezegd, ik citeer hier uit het verslag van het Rekenhof. Het politiek stuurcomité, dus van het Oosterweel project, heeft toenmalige Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbaar Werken op 24 januari 2024 gevraagd een methodiek uit te werken om de regionale mobiliteitsplannen van alle vervoersregio's na hun definitieve goedkeuring te vertalen naar een meerjarige geïntegreerd investeringsprogramma. En die vertaling is er tot op heden niet. Dus voor de model shift, er zijn bepaalde zaken die gedaan worden die niet voor de auto's zijn. Er worden fietspaden aangelegd hier en daar. Maar En men heeft dan vervoersregio's gecreëerd, maar er is eigenlijk geen echt plan om die modal shift waar te maken. Dus we zitten hier, er is opvolging, we moeten daar komen. Nee.
2: Ja, maar dit gaat eigenlijk allemaal over auto's en vrachtvervoer eigenlijk, hè?
0: De modal shift gaat over... Eigenlijk niet. De modal shift gaat over... Wel, De modal shift gaat over, niet het vrachtvervoer, gaat over het omslaan van het gebruik van het, voor het woon-werkverkeer, denk ik, is het. Of is het totaalverkeer en, van 60% à 50% auto terug.
2: En openbaar vervoer, maar dat is een enorm probleem.
1: Ja,
0: ja, maar dat, is dan, dat moet dan een van de manieren zijn om het te doen. Dus als je, er is dus een plan 2030. En als je daar naartoe gaat op de website, ik heb er ook over gesproken, dan zie je eigenlijk alleen een oplijsting van projectjes die in het kader van Oosterweel gedaan worden. Er is geen...
1: overkoepelend
0: plan. Er is geen overkoepelend plan.
1: Geen
0: en
1: strategie.
0: Ook, en dus ook geen budget.
1: Nee. En, ah, en trouwens, wat ook weer typisch is, ik heb ook het bericht gezien van Ringland over het feestelijke opening van dat park. Hè. En dan staat er ook iets over die nieuwe fietsverbinding tussen Zwijndrecht en Linkeroever. Maar dat, is helemaal, dat maakt helemaal geen deel uit van die modal shift. Dat is gewoon de provincie die een fietspad aanlegt. Dus iedere keer als er iedere keer als er iets voor fietsers gebruikt, dan zeggen ze, oh, modal shift. Maar ja, dat zijn toevallig... Dat is, hoort niet bij dat project.
2: Wat zeg je, Joris?
0: Het zit onder andere projecten. Allee,
2: is jouw inschatting? Hè? Iedereen weet nu... Antwerpse Ring, dat is dus het grootste verkeersinfarct elke dag in Europa. Hè? Want ik rijd 1000 kilometer, ik kom hier aan, ik sta een uur in de file, dan maak je ook nergens in Duitsland of zo mee. Dus gaat dat dan allemaal opgelost zijn?
0: Ik denk wel dat het gaat verbeteren. Men creëert natuurlijk extra capaciteit op die ring, dus het zal wel verbeteren. Maar natuurlijk, je zegt, terzelfde tijd gaan we een modal shift...
2: Komt er dan meer verkeer?
0: Maar ja, terzelfde tijd zeggen we gaan een modal shift doen naar minder...
1: Maar dat is die modal shift, de bedoeling is dat mensen minder de auto gebruiken en meer iets aan.
2: Ja, dus weet je niet meer wat oorzaak en gevolg
0: is. Dat lijkt totaal absurd. Het is niet helemaal... als je denkt dat dus al die hardware, al die nieuwe beton aangelegd wordt, eigenlijk vooral voor de camions. Ja,
2: ja, maar dat is dus echt in Europa het grote probleem. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, iedereen, nee, maar in de Verenigde Staten wordt bijna alle vrachtvervoer over het spoor geleid. En ooit heeft Europa het besluit genomen om dat allemaal over de weg te doen. Een vrachtwagen is ongeveer 1,5 container. Dat kost allemaal handenvol geld. Het is veel werkgelegenheid, maar het levert enorm veel vervuiling
0: op. Ik heb daar nog één dingetje over te zeggen, maar ik ga eerst afrond. Het laatste stukje dat hier gezet wordt. Dus dat het, er is een geïntegreerd plan van de Vlaamse overheid. Dus het plan ten eerste, dat loopt maar tot 2027. Dat is niet echt verkijkend dat ze doen. En ook in het GIP. 2025, 2027, gepubliceerd in juli 2025, dus ze hebben eigenlijk maar een visie voor anderhalf jaar ver, ontbreekt het verband met en de integratie van de regionale mobiliteitsplannen, zowel voor de vervoersregio Antwerpen als voor de oorvervoersregio's. Dan, als het over die camions gaat, dat was één interessant ding, als het over tolheffing gaat, blijkbaar zal dus 66% of zo, of 63% van alle tolgelden komen van de camions. En dan haalt het rekenen of aan. Dat kan eventueel een probleem zijn, omdat de Europese wetgeving zegt dat de belasting of de doen betalen van de vrachtwagens moet in verhouding zijn tot het gebruik ervan.
1: Ja, ja.
0: En het is maar, dus het totaal verkeer is veel minder dan 63%. Maar om jouw punt aan te halen, dat dus... het Europees beleid, ja, dat zal waarschijnlijk wel een regel zijn die door de lobby mee is ingevoerd.
2: Ja, ja, natuurlijk. Het is een vrachtwagenlobby, omdat het een heel grote economische activiteit is.
0: Ik heb geen tijd meer om het over de austeriteit te hebben, maar ik zal misschien wel nog de zandkastelen van Mohammed bin Salman eventjes nog te berde brengen. Dat was een artikel van december 25 door Lise Triolet in Le Monde Diplomatique.
1: Heel fascinerend.
0: En het gaat over NEOM. Mensen hebben er misschien al van gehoord. Dat is de Saoedische stad van de toekomst. Dat is dat zou gebeuren. Die stad zou opgericht worden ergens in de buurt van de Golf van Aqaba. En de zone van 26.500 vierkante kilometer op het einde van de Rode Zee. Bijna even groot als België, 30.000 vierkante kilometer. En daar wil MBS, Mohammed bin Salman, dus een hoogtechnologische metropool bouwen. 2020 is dat aangekondigd. Er staat nog niet te veel, maar er zijn wel werken bezig. 2.500 camions rijden er daar rond. 140.000 mensen zijn al aan het werk in die zone. Bedouinengemeenschappen die in die zone zaten zijn moeten opkrassen voor de bouw van werfkampen en de eerste stukken van steden. Europese expats verdienen er veel geld, onbelast. Voor de hogere kaders gaat dat over 10.000 euro's per maand. Er is al 500 miljard gebudgeteerd voor de eerste fase van het project. Dat kader in de visie 2030, hè, zoals onze mobiliteitsmodel shift visie 2030 is, hebben we dus MBS visie 2030 project, die ook over energie gaat en zo. Of dat ook over energie gaat. Maar dus zelfs voor Saudi-Arabië is 500 miljard toch een enorm bedrag. En ongeveer gelijk aan de helft van alles wat Saudi-Arabië jaarlijks exporteert, of 40% van het bruto nationaal product. Dat gaat natuurlijk over meerdere jaren. Hè. Ja. Het is het meest opvallend deel van NEOM is The Line. Al gehoord van The Line?
2: De lijn.
0: Het is een soort stad van complete maffe proporties, 170 kilometer lang. En 200 meter breed.
2: Een bogenkruis is van een kilometer hoog.
0: 200 meter breed. Ja. 200 meter breed, 170 kilometer lang. Maar dus op die stad, op dat gebied, zouden er inderdaad muren van 500 meter hoog worden gebouwd.
2: Een halve kilometer.
0: En een strookje van 200 meter breed zou er ook een TGV lopen, hoogsnelheidstrein, die 170 kilometer in 20 minuten zou overbruggen.
2: Interessant.
0: Ja. En het is 34 vierkante kilometer groot. En daar zouden er dus 9 miljoen mensen worden gehuisvest. Ja.
2: Maar een belangrijke vraag is, tegen die tijd, is dat gebied dan nog, gezien de klimaatverandering, leefbaar?
0: Maar laat me eerst een keer verder erover vertellen. Dus 34 vierkante kilometer, wat is dat? Ja. Wel, het district Antwerpen is bijna 3 keer groter dan die superstad waar 9 miljoen mensen zou kunnen komen. Dus daarmee, gaan ze dus het onbezet gedeelte van Gaza dus zelfs nog kloppen als het over bevolkingsdichtheid gaat. Waanzinnig project. En het ziet er ook niet uit dat het er eigenlijk zal komen, of toch niet helemaal zoals oorspronkelijk volgens die plannen voorzien.
1: Mag ik eens een praktische vraag stellen? Mm-hmm. Als dat ding 170 kilometer per uur rijdt, maar die stad is maar 34 kilometer lang, waar gaat die trein dan naartoe? Naar Parijs?
0: Het is 170 kilometer lang, hè. En het gaat naar richting Aqaba, van ergens, ik weet niet waar het, ik zou moeten kijken welke stad het start. Het is door de woestijn. En het is in die woestijn dat die 170 ook van 170...
2: Is dat helemaal woestijn? Daar.
0: Ja, daar wel, ja. Maar bon, dus, in het artikel dus van Lise Triolet, van waar komt dit, die visie? Waar is de visie van afkomstig? En dan zegt ze, dat citeert ze Davide Ponzini van de Universiteit van Milaan, die blijkbaar specialist is in dit geval, over dat soort zaken. Die zegt dat het, de leiders in het Midden-Oosten, die zijn een beetje veranderd van visie of van verantwoording. Vroeger stelden ze zichzelf voor als de behoeders van de historische waarden. Hè? Maar nu zijn ze eigenlijk de wegbereiders van een futuristische toekomst. Mm. Dus dat is de verandering in visie. En die futuristische visie, het zijn ook jongere mensen, MBS die als nog geen 40, denk ik, hè, die is een goede 30er, zijn ook beïnvloed door zaken vanuit Hollywood. Je ziet dat ook met die IT-mannen.
2: Ja.
0: Ja, bijvoorbeeld Blade Runner. Ja. MBS zou een fan zijn van videospelletjes en science fiction. Maar dus die science fiction wordt dus geconfronteerd met de realiteit. En eigenlijk had MBS beter moeten weten, want er zijn precedenten. We hebben in Abu Dhabi Masdar. Dat is dus 20 jaar geleden werd dat aangekondigd. Daar zouden 50.000 mensen gaan wonen als een volledig groene stad. En er wonen er 15.000 van de geen 50, waarvan slechts 5.000 permanent. En Saudi-Arabië heeft ook al een aantal projecten gelanceerd die niet of traag op gang komen, naast niet alleen de lijn. In het bijzonder de King Abdul Economic City, KAEC. En dan heb je ook Oxagon, dat is nog een ander project. Is een project om een achthoekige industriële city in de Rode Zee te bouwen. Daar zijn Belgische en Hollandse baggeraars bij betrokken, natuurlijk.
2: Ja,
0: en dan om het te eindigen. Want Maar om te eindigen, om nog eens idee van die plannen. Er bestaan iets zoals Aziatische Olympische Winterspelen. Je hebt de Olympische Winterspelen, de wereldwijde, maar er staan ook Aziatische Olympische Winterspelen. En dus er zijn plannen voor om die in 2029, waar gingen die doorgaan, dus binnen 2,5 jaar. Jawel, daar in NEOM, in Saudi-Arabië, gingen die Olympische Winterspelen doorgaan.
2: Ja. Zeg, Trump die is bij de Saoedische kroonprins geweest. Hè? Zijn er ook gesprekken gevoerd over investeringen, vastgoedprojecten? Dus, daar weet hij iets over.
0: Waarschijnlijk wel. Er is hier sprake van... Wacht een keer. Er is sprake van WeBuild, maar dat is een Italiaanse firma.
2: Wow. Die Trump daar natuurlijk.
0: 4 miljard om een kunstmeer te bouwen voor die Olympische Winterspelen dan, hè, die Aziatische Olympische Winterspelen. Want ja, je hebt er wel wat bergen, maar die gaan toch geen 4.000-5.000 meter hoog? Ja, dat heb je waarschijnlijk
2: duinen,
0: nodig.
2: Hè, de zandduinen.
0: Ja, maar bon, je zit aan de temperaturen van, ik ben er nog geweest, 45 graden.
2: Tegen die
1: maar je kunt, skiën, je kunt skiën en snowboarden in de duinen trouwens. Maar, in Agadez was er een skishop.
0: Ja, maar er ging dus concreet een kunstmeer gebouwd worden daar, om dus dat water te hebben. Want het, ja,
2: hoe komen ze dan aan dat water?
0: Je kunt zelfs geen kunstsneeuw maken.
2: Pijpleiding.
0: Je moet eerst om sneeuw te maken, om winterspelen te doen moet je sneeuw hebben, om sneeuw te maken moet je water hebben. En dus om het water te hebben, moet je ze een keer in weer. Waarschijnlijk ging dat zijn door de ontziltingsinstallaties, die dat dan daar gaan pompen. Dus dat soort ideeën doet inderdaad wel denken aan zoiets als SpaceX, de Elon Musk, die dan zegt, van iedere aardbewoner moet het recht hebben om naar de sterren te kunnen reizen. Hè. Nu, dit artikel was dus van december in Le Monde Diplomatique, maar in januari kwam dus het nieuws dat de Olympic Council of Asia beslist heeft om de winterspelen toch maar niet in Neom in Saudi-Arabië te laten doorgaan. Waarschijnlijk omdat er te veel risico is dat gewoon niet zal klaar zijn.
2: Tuurlijk, Kino kan maar misschien verkassen.
0: Maar in Kazachstan.
2: Ja. Kazachstan, dat is heel groot, dat weet je. Ja. Dat is enorm groot. Hè. Dat loopt van het oosten van Oekraïne tot China. Dat is enorm groot.
0: Goed, volgende keer dan dus misschien iets over austerité. Dat is ook een artikel van december. Ik heb er natuurlijk nog veel klaarstaan van januari en februari.
1: Oké, dan hebben we nog tijd voor een gepast nummertje. En dat begint hier weer. Kijk, ik kan er niet aan uit.
2: Een gepast nummertje?
1: Ja. Oké, daar gaan we.
0: Iets, over de uilen en een olie of zo.

En ondertussen is iets een family affair, bijna een kwartier bezig. We begonnen met een track uit Trinidad van B. Jai Karan.

Afrikaanse Afro-Cuban, released op Seco Disc. Udrewaga Mamadou et l'orchestre Super Ray Band International. Daarvoor nog uit Sierra Leone. Sierra Leone Military Band. Zo dadelijk Latin Funk van Ralph Pagan. Wonderful Thing

ለምን አላችሁ? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። ጃ

0: de soca en artiest
1: Maestro met het nummer Dreadman.
0: En daarvoor nog een remake van de Rocco Granata klassieker Marina uiteraard. Zo dadelijk een beetje futuristische juju van de koning, de keizer van een juju, King Sunny Ade.

Ellen Hanger nummers die Jojo gewoon een volledige zijde. En dan heb ik hem al iets verder opgelegd. King Sunny Eddie dus. Tot daar ook nog Gambia met Ifang Bondi. Het nummer Volele van de Saraba LP.

0: communie.
1: Goedemorgen weer, liefste luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal. Tijd voor een nieuwe De Communie. Een nieuwe klankmis. 2 uur lang tussen 10 en 12. Het is een iets andere klankmis deze keer. Vandaag heb ik enkel cassetjes bij, cd's en misschien hier en daar een digitale file op het instrument des duivels, de smartphone. Logistieke redenen daartoe. Er moet niet elke dag een zwaar gewicht gezeuld worden. Het kan ook wel eens lichter natuurlijk. Maar mijn auto kan in ieder geval wel naar de keuring, hopelijk. Dat gezegd zijnde, welkom hier en laat ons beginnen met de nieuwe plaat van Dewa Alit, meester van de hedendaagse radicale gamelan. Goedemorgen allemaal.

Bauer Bantour, als ik het juist uitspreek. Even kijken, het zijn weer allemaal zo'n exotische namen dat ik mijn digitale speakbrief hier moet bijnemen. Dit was Dewa Alit. Ondertussen hoort je op de achtergrond alweer iets nieuws. Maar dit is dus, of het vorige liever was, Dewa Alit, de hedendaagse meester van de radicale gamelan, die er een missie van heeft gemaakt om de gamelan niet tot een toeristische attractie te herleiden, maar tot een nieuw ding. Of een vernieuwd stuk patrimonium in anno 2026. Dit in een toch eigenaardige combinatie met piano. Ook een pianist wiens naam niet evident is. Sri Hanuraja. Nog niet van gehoord, maar kijk. Het label Black Truffle stelt nooit teleur. Komt dat wel af met de meest obscure namen waar we altijd al van hebben moeten horen, gehoord hebben. In ieder geval, Bauer Bantour betekent zoveel als mengen en pletten. Dat zal aanstaande weekend tijdens de Pride wel veel gebeuren, maar voorlopig houden we het fatsoenlijk hier en vieren we de liefde in haar vormen en maten, hoe onbegrijpelijk ze ook zijn voor sommige mensen uit deze maatschappij. Spijtig voor hen, want hier heb ik ook een mooi liefdesplaat cd'tje klaar liggen. Het zijn enkel cd's en cassettes vandaag. Magnus Granberg met het Insub Meta Orchestra. Dat zijn die Franstalige Zwitsers, onder andere veel Zwitsers, die zich bevinden ergens tussen Genève, of was het een andere plek in Zwitserland. In ieder geval tussen Zwitserland, hier Brussel, België en Parijs, Frankrijk. Die om de haverklap wel nieuwe muziek uitbrengen. Zo is er recent nog wel een heel mooi cassetje uitgekomen met Clara Levy op, die ik straks waarschijnlijk zal presenteren aan jullie. Maar hier het Insub Meta Orchestra, ongoing project met een hele race, zeer interessante artiesten. Allemaal jonge en minder jonge hedendaagse avant-gardisten die het vuur van de avant-garde brandend houden. Wordt geleid, dacht ik, door, ben zijn naam even kwijt, Dan Cees, dat is Laurent Peter, ook een heel stille, ingetogen man die dit label ook leidt, maar zeer genereus is in zijn muzikaal output. En ik zei, dit is een liefdesverklaring, want de titel luidt ook als volgt: als alle vögel zingen, mijn zenen und verlangen. Dat is een citaat uit het gedicht van Heinrich Heine. In de maand mei of zoiets. Ook weer even piepen. Dat ik hier geen onnozele dingen zeg. Enfin, niet nog meer onnozele dingen. Im wunderschönen Monat Mai. Door Heinrich Heine, een gedicht uit de 19e eeuw, midden 19e eeuw. Voilà, dus als de vogels beginnen te zingen, dan komt het verlangende begeerte los, zeker. Daar moet ik zelf nog wel veel van zien, maar in ieder geval hier zal de muzikale uitvoering van al dat gevogel door het Insub Meta Orchestra een stuk toch daaruit, want het is een 40 minuten durende compositie. Hier gaat-ie.

Zo, en na een ongemakkelijke stilte volgt altijd wel een beloning hier op de communie. Niet altijd, maar toch vandaag zeker. We luisterden achtereenvolgens naar InSub Meta Orchestra met hun musicalisering van een Heinrich Heine's gedicht Im schönen Monat Mai. Vandaar ook de titel van die plaat Als alle vögel zingen, mijn zenen und verlangen. Een ode aan het gevogelte, of gevogel in het algemeen. Ja, gevolgd door nog meer klokkenspel. Ter voorbereiding van de Pride, etc. Cyril Bondy en Dancy's met Le Secret. En in hun kenmerkende, extreem minimale, minimalistische stijl. Geen overdaad aan klokkenspel geweld zoals Charlemagne Palestine, zoals we van hem gewend zijn. Maar eerder andere uiteinden, maar daarom niet minder intrigerend. En dat heb ik dan zeer geniepig in elkaar vermengd met dit etherisch stukje muziek. Matthew David, dat is de man of de persoon achter Leaving Records, een heel fijn label uit Los Angeles, die zich inzet in het oprakelen van oude New Age muziek, maar ook hedendaagse New Age muziek. Artiesten die beïnvloed zijn door die muziekstroming en alles eraan gelieerd. Zo, het heeft ook zo zijn weg gevonden in International Anthem, naar International Anthem, of toch een aantal artiesten daarvan. Een beetje een groot collectief, zoals we hier wel zouden kunnen gebruiken, om binnen stadshippies die in plaats van naar de Pilates snuifyoga gewoon fijne muziek maken in het park en dat op plaats zetten. Moeilijk kan het niet zijn, denk ik dan. Matthew David's Mind Flight hier, het is een dubbel cassetje. En het andere cassetje heet Trust the Guide and Glide. Ook wel tot verbeelding sprekend. Er zal wel veel gebeuren dit weekend. Trust the Guide and Glide. Hopelijk zal er genoeg keukenrolpapier zijn om het allemaal op te kuisen. Ocean's Dream, luisteren we nu nog naar. En andere titels hebben gelijkaardig episch karakter, zulke als Unfolding Atlantis, Venusian Sunset, Love's a Harp en Elven Invitation. En zelfs Dune Enigma, wat blijft maar komen, kijk. The Vessel and the Voyage, etc. etc. Dus nu een streepje Los Angeles-stijl yoga-muziek.

En zo gaat hij nog even voort, die Matthew Davids. Niet alleen labelbaas van het machtige Leaving Records label uit Los Angeles, maar ook zelf uitvoerend artiest en een zwever van de bovenste plank. Want het is toch wel zeer aandoenlijk allemaal wat ik hier soms te lezen krijg op die mooie cassettes en cd's en vinyl plaatjes. Unfolding Atlantis met als uitleg Paradisal Synthesizer Loop with Subharmonic Roots, Nuanced White Noise and Atlantean Dolphin Race Awareness of Unity. Ja, zelf zou ik het niet beter kunnen verwoorden. Het is toch zeer aandoenlijk, maar de muziek is natuurlijk fenomenaal. Ik zou hier wel eens iemand zo'n muziek willen zien maken zonder daar weer altijd typisch Antwerpse humor bij te betrekken. Of dat ook humor mogen zijn. Ja, gewoon goede muziek met een beetje verzeverige uitleg. Meer moet dat niet zijn. Ja, Matthew David. Dus daar ga ik de komende weken nog wel een paar fragmenten uitplukken. Een dubbel cassetteraar. Zou je dat kunnen zeggen? Ja, ik heb het nu uitgevonden. Het wordt in ieder geval tijd voor een digitale file met dank aan toch de meest trouwe luisteraar van jullie allemaal. Er zijn er meerdere, maar één van de Ivo de Meij, klankmeester en plaatsvervangend Jezus figuur op aarde, heeft mij voorzien van deze mooie tracks. Oren Ambarchi en Will Guthrie, een recente uitgave. Even piepen op welk label, zal ik ze zo meteen wel ontdekken. Maar ja, Oren Ambarchi heeft wel meerdere van deze duo-platen op zijn konto staan. Ik denk zelfs met Erik Tielemans heeft hij er een paar staan. Dus dit hebben we al op een bepaalde manier gehoord, maar nu is het weer een beetje anders natuurlijk. Met de Will Guthrie erbij. Oren Ambarchi, Will Guthrie. En de naam van de platen zie ik hier niet op dit schermpje. Dat is voor ze beat.

En zo hebben we het grootste stuk van Kent A beluisterd, van Cold Shoulder. De nieuwe plaat door Oren Ambarchi en Will Guthrie. Toch een van de velen die Oren Ambarchi op een korte tijd recent heeft gelanceerd. Dit is een mooie uitgave op het Futura Resistenza label in Brussel. Samenwerking tussen die twee die al lang teruggaat en nu dus op plaat wordt gezet. Cold Shoulder, pas maar op. Op die schouders waar je op leunt, het zou wel eens een koude douche kunnen zijn, zo blijkt. Ja, of misschien is het ook gewoon pure nonsens. Oren Ambarchi heeft, los van zijn kenmerkende gitaarstijl, een kenmerkende absurdistische humor. En dat is natuurlijk alleen maar een surplus in deze wereld. Op naar iets anders, een cassetje van... Ah ja, hier staat natuurlijk ook geen informatie op, maar het is in ieder geval van... Een ander favoriet label van mij, Cosima Piet uit Duitsland. Altijd zeer mooie uitgaves. Voilà. Daar ik geen concrete informatie heb op de hoes, zal ik het maar spelen en zo dadelijk meer duiden. Zeker of zoiets. Ondertussen nog de laatste uitspattingen van Oren Ambarchi en Will Guthrie.

AMA S. Voilà, ik heb de artiestennaam gevonden. AMA S is Non Plume van Victor Jean, een Brusselaar, als ik het hier juist lees. Veel informatie heb ik er niet over teruggevonden. Een beetje een kluisnaar dan, zoals het wel vaker gaat met mensen, muzikanten uit dit circuit. Maar weer een heel mooie uitgave op Cosima Pits. Ik heb hier nog een Cosima Pits cassetje klaarstaan. De overgang zal niet zo mooi zijn. Het zal geen schoonheidsprijs winnen. Maar ja, het is wat de technologie mij toelaat. Het is allemaal iets minder vlot vandaag, daar ik mijn vinylplaten niet bij heb. Maar ja, niet vlot, wel gezellig, zou ik zeggen. Klungelig heeft ook wel iets. Eens proberen. Opsa. En het is gebeurd, hè. We zijn vertrokken. Ik heb natuurlijk niet gelezen welke artiest ik nu ga spelen. Ja, dat zal ik u zo'n beetje wel weten te zeggen. Ze maken er een sport van om nagenoeg geen droge informatie op hun hoesjes te zetten. En eens het cassetje in de cassettespeler steekt, kan ik natuurlijk niet veel lezen. Maar zo dus nog meer Cosima Pits voor jou.

Friedrich Noon hoorde we hier nog. Heb ik vorige week ook op jullie afgevuurd. Ik had het eigenlijk nog moeten weten, maar ja, het geheugen laat niet alles toe. Hopla, en we zijn terug vertrokken. Ja, ik heb hier nog een kastetje klaarstaan, maar ja, de overgang zal niet zo vlot zijn, niet zo esthetisch te verantwoorden. In ieder geval, we naderen helaas weer het einde van deze 2 uur durende klankmis vanuit Radio Centraal. Mijn opvolger Dirk Zaffer zit hier al klaar om over te nemen. Ginia Supplie is op een welverdiend verlof, als ik me niet vergis. In ieder geval volgt 2 uur of 3 uur of nog veel uren lang exotische muziek uit Caribische oorden, Afrikaanse oren, wie weet, we zullen het zo ontdekken. Dan nog een aankondiging. Ja, zoals elk jaar is het einde van augustus. Het weer tijd voor Summer Bummer. En meestal heb je daar wel een teen en tenner voor voorbereid. Een playlist of een aantal platen van artiesten die daar optreden. Dat zal dit jaar allemaal veel moeilijker gaan. Daar ik mijn aardse verplichtingen nogal opgeslokt word door mijn aardse verplichtingen als sociaal begeleider van verloren zielen. En informatiepunt voor hersenloze Ryanair-toeristen, etcetera, etcetera. Allemaal verloren schapen die ik de weg moet wijzen in het duisternis van deze verlichte stad. Gek genoeg. Ik zal sowieso hoe dan ook mijn best doen om het in de schijnwerpers te zetten. Summer Bummer. Dat is in ieder geval nog een aantal weken weg van hier. Laatste weekend van augustus, 28 en 29 augustus. Met knappe namen zoals Julien Depré, Claire Japin, Mopkut, Cabas, daar kijk ik wel naar uit. Die laatste plaats van 3/4 jaar geleden ongeveer, of een jaar geleden al misschien, vond ik toch wel de moeite. En heb ik hier een paar keer afgespeeld ook. En ze gaan samen spelen met Karen NG, Canadese saxofoniste, en Jonathan Horn. Wilde West-gitarist uit Texas, die van zijn gitaar tot een wervelwind kan omtoveren. Toch een van de knapper concerten die we destijds in Rataplan hebben gezien. Vorig jaar ook, of is het al 2 jaar geleden? Geen idee. En ja, verder natuurlijk presentaties door de enige echte Guy Peters. Gelukkig helemaal alleen en niet in het ongemakkelijk gezelschap van die andere Clara presentatrice, weet ze nu weer al, ben haar naam vergeten. Niet belangrijk, in ieder geval Rodrigo Amado, Joel Leandre, Gerald Cleaver ook, zie ik hier staan. Maria Portugal zal er ook 2 dagen bij zijn. Die cureert, als ik me niet vergis, een groot stuk, of heel het festival Wels in Oostenrijk in november, met toch weer een heel indrukwekkende line-up. En natuurlijk de dinosaurus van dit jaar, Alexander von Schlippenbach. Als hij tegen dan nog leeft, zult u hem kunnen zien tekeer gaan op piano samen met in het gezelschap van drummer Paul Nielsen Love. Love. Voilà, dat en nog veel meer op Summer Bummer. Maar voor het zover is er natuurlijk ook nog de Nor met een knappe programmatie. Charlemagne Palestine moet daar de 22e ook nog optreden. En op 16 augustus is er een Objects and Sounds, het 6-jarig bestaan. Celebratorisch festival van dat winkeltje. Met onder andere ook Sign Libra en nog 2 andere artiesten. Etcetera. Voor de tijd die ons nog gerust, heb ik hier ook weer, zoals ja, naar goede gewoonte met die cassettes, een aantal obscure dingen klaarstaan. De artiest heet simpelweg Various Artists. We Dance to Remember. Ja. En er staat weer bitter weinig informatie op, maar ik heb toch kunnen achterhalen dat het gaat om een Deens label. Janushoft, of Janushoved. Ja, je vindt er niet heel veel informatie over terug. Ze hebben wel een heel groot catalogus op hun bandcamp, maar daar staat ook niet zo heel veel informatie op. Zwijgzaam zoals ze zijn, die Scandinaviërs. Ja, eens dat je zoveel verdient, valt er niet veel te zeggen, zeker. In ieder geval dat. En dan heb ik nog een ander cassetje klaarstaan die ik een hele tijd geleden al had afgespeeld. Clairvoyance is the dance. Dus 2 maal dansbare muziek of misschien een poging daartoe. Als uitsmijter van deze 2 uur durende klankenmis. En als alles goed is, zie ik jullie volgende week terug. Volgende week woensdag tussen 10 en 12. God weet in welke toestand. Dat zal altijd af te wachten zijn.
Tot die dag, zorg goed voor jezelf, voor de anderen. En veel plezier zo dadelijk met Dirk Zaffer. En die zijn weelderige, exotische klankenwereld, om een cliché te gebruiken. Ja, en nu proberen die switch zo onlelijk mogelijk te maken. Wat zegt dat? Het is natuurlijk nooit geheel duidelijk. Ah, hier zijn we. Wat dat cassetje gaat doen, maar hier is in ieder geval We Dance to Remember.

0: Radio.
1: Radio?
0: Radio.

Mohamed Jerari en zijn single uit Tunesië, Ziarak Kwenyara. Dit is een vervangprogramma van Supridelica hier op woensdag 5 augustus. Radio Kafar op Radio Centraal. Goedemiddag. En we begonnen met Los Mate Coco uit zijn uit een LP Cha Cha Oharem 2020. Baklava Lukum Kadaif. Dit is Radio

En we blijven in Tunis met Alibaba is zo'n ensemble. Een singeltje uit 1967. Staat ook op die Cha-Cha-Cha Oran Harem dubbel LP. Dit is de 7-inch uit 1967. Mahomet de Tunis.

ritme. Voilà, twee klassiekers. De Peanut Vendor, een 7-inch van Armand Canfora. En daarna die Havana Gila van Essien Egin en his orchestra. Dit is uit Turkije, Omar Farouk, Tekbilek, Dulgar. De remix by Christos Fourkis en

Rudy. Djebolala dub versie van Djebolala, een 12 inch uit 2020 van die Sababet Cultural Garage Band. De Sufi dub nu van Delmighty Sounds, 12 inch, die Sufi.

Raw in a Rubber Dub. Raw in a Rubber Dub by Gucci Orento. En daarvoor die The Almighty Sounds. En de Sophie Dub op Fashion Label. Ah, 001 by Adrian Sherwood op 10 inch uit 2001. On You Sound.

Who's Gonna Make the Dance Ram op het dubbel LP. Allemaal remixen op het fashion label In a Nice op dubbel LP. Andrew Paul en Who's Gonna Make the Dance Ram. En daarvoor Adrian Sherwood en zijn

Voilà, tot zover Cutty Ranks. En daarvoor Andrew Paul met Who's Gonna Make the Dance Ram. Allebei op de gelijk, op dezelfde LP, dubbel LP, in a nice up op het fashion label. Allemaal remixen van andere maxis van onder andere Andrew Paul. Voilà, totaal iets anders nu. Laatste 17 minuten op Radio Kafar. Allemaal back to the 90s deze. Onder andere van Daniel Johnston en zijn Nightmares. Dit is The Monster Mash.

de gebroeders Philips Martin en Rachel Philips, de Chills from New Zealand. Die geweldige LP Kaleidoscope World en de Pink Pink Frost.

Kaleidoscope World 1986, de Chills. En dit zijn de nieuwe Fast Automatic Defo Dills, Vicious Eyes. Dit is 4 jaar later, 1990, de 12 inch.

De Manchester Sound of de nieuwe Fast Automatic Defo deels uit 1990. Voilà, voilà de B-kant van Money van The Flying Lizards.

Voilà, we zijn vertrokken voor het tweede uur vervanging van Supridelica. Dit is Radio Cafar. We begonnen met Los Africanos. Pamoya, Watu.

duo van Celia Cruz en Ray Barreto komt uit die LP uit 1988. Ritmo en El Cora. Son nome cambi camino. Vorige week vertelde Arno dat een goeie plaat mag kraken. En wel, dit is er eentje. Los Destellos de Peru en de Cumbia Moreno uit 1969. Los Destellos.

Rock uit Peru. Peru from Ayacucho. Deze Los Siderals met Virgenes del Sol. Ook een singeltje uit 1970. En daarvoor ook uit Peru. Cumbia Los Destellos en de Cumbia Morena. Bandejas Espiales. Bandejas Espiales en The Lady. Vrij recent, 2022.

Ah, Chicas de Cristal, of is het Cristel? Nee, het is Cristal met een K, geen groen of geen rode. Turbo Q 3000, Cumbia 2023, een singeltje. En daarvoor Bandejas Especiales en Lady, niet van Fella, uiteraard. Dit is Boogaloo of Funk, dit is enkel Salsa a Puerto, Pedro Miguel, 50 jaar vroeger dan daarnet. Salsa a Puerto, Pedro Miguel.

Puerto Rico, traigo y salsa de Puerto Rico van Pedro Miguel en daar. Ah, nu zijn het de Double R Special Stars de Suriname. Die Paranda heet die LP. Dit is Pronkami, salsa de Suriname.

1978, ondertussen 48 jaar, deze Double R Super Special Stars. En even zeggen, niet uit Suriname, maar uit Curaçao. Zij zeggen Curaçao. Curaçao. Ah, K.O. Jazz. K.O. Jazz. Ludiata Nangui. Een singeltje uit van Planet Ilunga 2018. Oké, okay, Jazz. K.O. Jazz.

Een 7 inch, een singeltje op Planet Ilunga, nummer 5, Planet Ilunga. Deze K.O. Jazz of OK Jazz. Lugiata Nangui is het nummertje dat we speelden. En daarvoor dus die Pronkami van de Double R Super Special Stars. Orchestre Mabatalai. Orchestre Mabatalai. Ma, va, va.

het orkest van Alain Quillan en zijn Ma Bataille orkest. Ma Va Va, omdat die compilatie, nee, geen compilatie, c'est hier de Promotion 2000, volume 9 LP. Haha, Taboulé, Taboulé Rochero, Seigneur Taboulé Rochero.

We begonnen met Taboulé Rochero en zijn Camulangou, een singeltje. Gevolgd door deze Joseph Kabasele en met zijn African Jazz. De Clan African Jazz, Grand Calais et l'African Jazz. De merengue Scooby-Doo op African Jazz. Voilà, voilà. Afrik is een studioband from LA. En zij brengen singeltjes uit, waaronder deze Soul Makossa.

Maar die Licking Stick by the African Kids komt uit die Toute l'Afrique Danse, volume 10 LP, later eruit gebracht op Hot Kazaa. En daarvoor Afrique, die studioband van LA met versie van Manu Dibango. Are you ready, fellas? Soul Makossa.

Een singeltje ooit gevonden op een rommelmarktje in Porto. 10-12 jaar geleden, denk ik, toen we op vakantie waren in Portugal. Deze Matata Air Fiesta and I Wanna Do My Thing op President Records 1972. Wauw, funky. Deze J.K. Mandenge uit Cameroen.

Voilà, dit was twee uur Radio Cafard ter vervanging van Suplidelica elke woensdag van 12 tot 2 hier op Radio Centraal. Suplidelica is op vakantie en ik mocht hem vervangen. Zo dadelijk tussen 2 en 3 Soleil Afrique ofwel Fleur Creole of andersom. Zo dadelijk van 2 tot 3 op Radio Centraal.

Turkische, wat zeg ik nu, Turkische, Tunesische folklore van Mohamed Jarari en de zoveelste versie van Sidi Mansour. Het is 2:03 hoogste tijd voor een uurtje Soleil Creole. En natuurlijk ook Fleurs Afrique. Voilà, tot 2 uur, tot 3 uur op Radio Centraal. Ambiance, cadence.

Maar de Vikings de Guadeloupe en hun LP En Piquet Baou uit 1975. Dodo l'Enfant d'Or. We zijn vertrokken voor een uurtje soleil, soleil, soleil, créole en fleurs afrique. De Vikings de Guadeloupe. Straks andere Vikings.

Vikings de Martinique, zoals beloofd daarnet van andere Vikings, deze bijvoorbeeld uit Martinique. De Cadence Juk Juk en hun LP heette Vikings Martinique uit 1977. En als ik me goed herinner, is het dit weekend, of zijn het dit weekend de Antilliaanse feesten, dacht ik. Ben niet zeker. Maar ik ga sowieso niet. De Vikings, de Martinique en Cadence Juk Juk. En daarvoor die Wax Power Vibrations en die funky Cadence Party uit hun enige LP, de Wax Power Vibrations. Zo dadelijk Gordon Henderson in zijn Exile One, maar daartussen nog Taboo Combo uit een LP 1969, Haiti.

Taboo Combo en de bekendste band van Haiti met hun LP Haiti uit 1969. Dit was Junior.

De Funky Crookie ook te vinden op een compilatie dubbel LP. West Indies Funk volume 2, maar dit kwam uit hun originele LP Exile 1. De Funky, Funky Crookie. Super Soline, Super Soline, musical plezier, musical plezier.

0: Voilà, tot zover een half uurtje Soleil Creole. Dat wil zeggen nu een half uurtje Fleurs Afrique met deze Les Sympathiques uit hun LP Les Sympathiques de Porto Novo, de Benin, La Route est Longue. En daarvoor super soline plezier muzikaal LP. Tot drie uur nog Fleurs Afrique.
1: Maintenant, je vais vous parler le un parler. Vraiment, quand je suis bien pour Bénin, je vois les bonnes choses. Monsieur Lamont.

harmonie vol tech met Antoine Ouedraogo en zijn Killa na na je Killa. Het lijkt wel een palindroom. Tipi orchestra polyritmo deze Thierry Bocco. Op Voix Africaine de 1980, Divorce de Cecilia.

Een singeltje op Was Africain uit 1980. De man achter Tipi Orchestra Polyritmo, Thierry Bocco en Divorcé de Cecilia. En daarvoor L'Harmonie Voltec en de Killa Nana Yekila. Nog een kwartiertje, Fleur Zafrik. En dan is het de beurt aan een nieuw programma. Uiteraard iets met Satan of zoiets, of Devil. Moet eens gaan kijken.

Matthee, senior en Matthee junior met het orkest van Black Santiago komt uit die gelijknamige LP uit 1970. Muziek de Benin, ofwel Benin. Gila Neo en daarvoor de Coffins en African Star. Coffins en African Star en ook een singeltje met Anna Mon en goede plaatjes die moeten kraken zoals deze. En we begonnen met Thierry Bocco van zijn Tipi Orchestre Polyrhythmo.

Voilà, nog eentje voor de drie uur deze LP. Addisa Afrika van Pepita en Gil en de Long Long. Orchestre International de la Capitale, Addisa Afrika. Tot volgende week. Fleurs Afrique en Soleil Creole op Radio Centraal. Van 2 tot 3. Tot volgende week.

17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan. Voorspel tot 18 uur. Maar ja, ik heb eerst een bericht bekeken op de website van Radio Centraal. Daar kan je ook de streaming oproepen via die website. Maar er staat 41-jarige Braden Zwaan zingt. Dat is een bericht voor 19 augustus, woensdag ook. 41-jarige Braden Zwaan zingt en 21 jaar de Kapkamer met 36 jaar voorspel. Op Radio Centraal. Dus zijn drie programma's die een verjaardag vieren. Inderdaad, 36 jaar voorspel, begonnen in oktober 1989. Maar ik moet wel aan dat bericht toevoegen dat de interventies door voorspel, door mij dus, zullen gebeuren tussen 17 en 18 uur. Dus tijdens de zendtijd van voorspel. Maar het zal geen gewone uitzending van voorspel worden. Ik kan nog niet in detail treden, maar ik ga dus iets bijzonder doen voor de gelegenheid. Die correctie of die aanvulling moet ik er wel even aan toevoegen. Je hebt het ook al aan de betrokken instanties of instantie laten weten, dus mogelijk zal het bericht aangepast worden binnenkort. Tussen 18 en 19 uur heb ik zandbakinvullingsgelegenheid. Het is geen proefprogramma in de zandbak. En ik breng het vervolg, deel 6 van de voorlezing door Annie M.G. Schmidt van haar roman Minus uit 1970. Een opname uit 1987. Tussendoor muziek uit de compilatieserie Flat Earth Society Fascisms, samengesteld door Mike Patton uit de USA en uitgebracht op zijn eigen label IPCAC. Ik probeer het goed uit te spreken. In 2004 uitgegeven met onder meer heel wat tracks toch uit de soundtrack van de film Minus uit 2001. Regie Vincent Ball en soundtrack door Peter Vermeers en Flat Earth Society. Ik heb extra ook bij muziek van Flat Earth Society uit hun CD 13. Verschenen in 2013, dat was de 14e jaargang van Flat Earth Society, opgericht in 1999. Dus dat is voor het tweede uur, mag ik zeggen, dat ik hier aanwezig ben en programma zal maken voor Zandbak invullingsgelegenheid. Wat voorspel betreft vandaag deel 9 in de reeks van 17 uitzendingen waarin ik gedichten voorlees uit de bundeling Conrad Live on Stage uit 1973. Gedichten van Patrick Conrad uit de periode 1963 tot 1973. Vandaag de cyclus Ontmoeting met Peggy Guggenheim. Een cyclus uit 1968. Muziek erbij van Nino Rota voor films van Federico Fellini. Uit de compilatie dubbel CD Tutto Fellini. Zometeen begin ik daarmee. Er is ook muziek uit Artificial Memory Trace volume 5. Talati Abstract uit 1995. Muziek uit de compilatie Roland van Campenhout. Parcours, een dubbel CD uit 2009. En ik herbegin met een deel van het album Patrick Conrad. Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Verschenen op LP in 1973 oorspronkelijk. Pink Editions, label van de Pink Poets. Ik heb in bijna alle afleveringen van de reeks daarop naar verwezen dat Pink Poets werd opgericht door Patrick Conrad en Nick van Bruggen. Dat was in 1973. Bon, oké. Okay. Even kijken. Tutto Fellini. De film La Dolce Vita, Het Goede Leven, uit 1959. Ik begin met een fragment uit de track die op die dubbel CD staat. Even kijken.

0: Welkom bij Radio Begijnenstraat.
1: Welkom. Het thema is reizen. Dat is plezant, hè? Ja. Reizen. Welkom bij Radio Begijnenstraat. Ik schrijf je dit omdat ik op reis werd alleen gelaten. Een lichaam dat zijn gewicht in de vreemde niet kent tussen vier denkbeeldige heile muren. In het gat van de stad, slapend onder dit raam, hier, fluit onuitspreekbaarheid. Vannacht zit het verloren in zichzelf te praten. Een woordenwater zonder bedding. De leegte benauwend wijd. Haar verte is mijn cel. Ik schrijf je dit omdat ik op reis werd alleen gelaten. Ik zie mij als een letsel van het licht, het volmaakte als een wandelende wonde van de lucht. Hoe herstel ik het gedroomd onaangeraakte? En waar vind ik bij leven de zwier terug? Ik schrijf je dit omdat ik op reis werd alleen gelaten. Waar vind ik bij leven de zwier terug van een dansend heelal zonder onzin en zin hun tijd? Welkom bij Radio Begijnenstraat.
2: Reis met ons mee naar Begijnenstraat, Prinsen-Anvers. Maak kennis met de mensen die hier verblijven.
3: Welkom bij Radio Begijnenstraat. Deze keer is ons thema reizen.
4: Wij zijn Radio Begijnenstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
2: Wat moet ik zeggen? Welkom bij Radio Begijnenstraat. We zijn in Begijnenstraat, ja. Dat is de gevangenis van Antwerpen. Wat moet ik daarover zeggen? Bij Katrien. Het thema was reizen. Ik vind dat persoonlijk geen goed thema. Waarom niet? Je zit hier in de gevangenis, weet je, en je moet over je reizen gaan vertellen. Dat is persoonlijk, maar ook deprimerend, vind ik. Het is heel deprimerend. Mijn mooiste reis ooit. Naar mijn moederland, mijn vaderland. Marokko. Ja, marktjes bezoeken, moskeeën bezoeken. En Ramadan. Het geloof vooral, ja. Geloof in Allah. Dat is het belangrijkste. Als je niet gelooft in Allah, ben jij geen moslim. Gewoon mijn familie, vooral. Mijn familie, mijn vader, mijn oom. En gewoon de marktjes ook. Het lekker eten. Ja, tagine kan ik goed maken, zo. Dat is echt lekker. Ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ja, dat was wel mooi. Ik hoop binnenkort dat ook te doen met mijn dochter, dus. Inshallah.
0: Welkom bij Radio Begijnenstraat. Deze keer is het thema reizen. Ik vind het een goed thema, omdat iedereen wel een bijzonder verhaal heeft over reizen.
5: Als het nu terug voorvalt, of het gaat terug stom, of het gaat terug niet leuk, ik verhuis gewoon terug. Terug naar Portugal.
6: Ik denk dat ik zoveel ook gezien heb, dat ik echt wel weet dat dat voor het leven is om te dragen. Omdat het zoveel werd, dat genezen niet meer echt altijd een optie, maar niet meer echt vastbeslotenheid was. Ik kan een trauma hebben en ik heb er nog veel. Ik heb er nog heel veel. Dat was vroeger, toen ik 8 jaar was. Ik woonde in Borgerhout. Ik woonde over de Flora school. En er is een brand ontstaan bij mij thuis toen die avond. Of die ochtend. En mijn zus heeft mij op haar arm gezwierd en naar beneden gerend. Want we hadden allemaal rook in onze kamers. En ik werd in de politiewagen gezet. En sindsdien heb ze gezegd van, het is instelling voor u. Omdat ik was 8 jaar en er stonden zo van die brandkacheltjes. Ik kon aan die knop draaien voor de vlam hoger te zetten. En ik ben er als kind aan gaan draaien. En die vlam is in rook opgegaan, dat huis. Met dat ik dat heb gedaan, ja, verhuisde ik snel naar een instelling en was eigenlijk mijn, waar waren mijn mama en papa. Ik was kapot met hun. Ik kon niks meer. Dus ik kon ook niks meer voor hen betekenen en dat was rampzalig. Want nu besef ik gewoon dat wij kapot zijn en dat wij niet meer werken. En dat we nog ons best doen, ja, maar het gaat nooit meer hetzelfde zijn. Maar je probeert als kind toch die push te geven aan jezelf van, probeer dat bij te leggen. En dan gaat dat langs, en dan gaat dat langs, en dan gaat dat langs, maar... Dat gaat u altijd blijven achtervolgen. Het is zo ook, het kan niet meer teruggedraaid worden. Het is zo precies voor altijd dat hij zegt van, en verder weg, en verder weg, en verder weg. Ja. En mijn mama, die ging hier ook op, ik heb die nooit meer gezien. En dan op mijn 10, 11 zat ik op instelling in Zandvliet. En toen ik in Zandvliet, in Vervliet zat, toen heb ik mijn mama terug ontmoet. Ja, mijn mama kwam terug. Die hebben ze gezocht voor mij, die werd gevonden. En mocht ik terug contact hebben met haar, want er waren erge dingen gebeurd. En... ja, mama was daar sinds dan terug. Dus sinds dan had ik mijn mama terug, maar dan zat ik ook op instelling tot mijn 18 jaar. En dan kon ik bij mijn mama gaan slapen. De dag dat ik vrij kwam met instelling op mijn 18, had ik eigenlijk vrij recent telefonisch contact opgezocht met mama. En ik vroeg dan, mag ik langskomen bij u? En mama zei gewoon, Frans, nee, ik wil niet dat je mij zo ziet. Dus ik wist eigenlijk een beetje niet meer gedacht wat er aan het gebeuren was. En dan kort nadien is mama gestorven. Ze had een longopstoot gekregen en ze is dan met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. En ja, daar is ze gestorven uiteindelijk. Daar heb ik mij afgezien. En ik ben zo lang weggestoken geweest, ik ken niks meer, ik weet het niet meer. Ik ken niks van familie of van gezin, val daar maar allemaal niet meer lastig. Of doe dat juist wel, want dan wil ik wel helpen met waar ik kan helpen, maar ik zou het nooit niet weten en dan... En dan weet ik niet wat ik kan doen. Soms word ik daar echt nu tegenwoordig flashy voor, omdat ik niet zo goed besef wat ik die mensen allemaal nog kan... Hoe dat ik die mensen kan helpen, wat ik die mensen kan gunnen. Of hoe dat ik kan zien hoe het normale leven gaat voor hun. En voor mij dan ook zou moeten gaan en zo aansluiten. En... Ik ben nu 23. Ik ben nog heel jong. Ja. Goh. Ik ga er voor altijd een beetje mee moeten leren leven eigenlijk. Ook dat er dingen gebeurd zijn die mij hebben getraumatiseerd. Ik kan dat wel dragen. Ik denk dat dat ook mooi is om te dragen als mensen dan later zien dat je dat mee aan het dragen bent en dat je dat voor mensen hebt meegedragen. Om daaraan nog te werken, dan denk ik dat je ook dus een goede daad als een mens hè, kunnen helpen ergens. Dus. En meestal is dat dan ook door mijzelf dat ik de oplossing zie. En ik ben blij dat ik een oplossing heb gezien. Maar meestal is het dan zo dat iets later er terug iets is waardoor dat de bom opblaast. Hè. En dan is er terug eigenlijk iets. En dat heb ik heel veel gehad, recente korte tijd nu. En nu dat ik hier zit, weet ik wel dat ik, als ik nu klaar sta waar ik eigenlijk stond, dat het niet meer is om in te pakken en te vertrekken. Dus. Te blijven en te proberen werken daaraan. Want toen ik naar Portugal vertrok, 3 jaar geleden, dat was heel leuk. Dat was heel spontaan. En ik had daar een job, een accommodatie, ik had daar alles. Maar op den duur begon die accommodatie niet meer mijn ding te zijn. En hebben ze mij daar weggestuurd. En hebben ze mij ontslagen. En dan na mijn ontslag ben ik vertrokken. En moest ik maar gewoon in Portugal mijn weg zoeken eigenlijk. Ben daar dan daklos geëindigd. Dus dat was eigenlijk helemaal geen fun meer op duur. Wel best heftig, ja. Dat ik echt moest vechten voor alles dat ik wou, hè. Dus wou ik drinken, wou ik eten, wou ik iets van snoep. Ik moest het maar gewoon pakken, hè. Ik kon niet zeggen hier op de 5 euro, hè. Dat ging niet. Maar eigenlijk heb ik altijd fun gezien daar. En dat komt omdat het een ander land is. En ook al ben je daar dan dakloos, je leeft gewoon elke dag nog. Gewoon je dag. En met dat ik dat gedaan heb, ik heb wel veel mooie dingen mogen zien. Echt wel. Ik heb heel veel leuke momenten mogen zien. Ik heb heel veel leuks mogen zien waar ik nu van denk, scheisse. Hoe warm land dat is. De mensen daar, hoe vriendelijk dat die zijn, hoe vrolijk dat die daar ook zijn. Hoe mensen daar hun gang konden gaan en blijven gaan, terwijl ik daar eigenlijk dakloos stond. Dat heeft mij heel hard verrast. Uiteindelijk heeft dat mij heel hard verrast. Maar ik was niet ongelukkig. Ik wist van mezelf dat ik daar stond en dat ik natuurlijk kon jammeren en zagen over elke dag. En dat ik dat ook gedaan heb, is zeker waar. Maar ik weet wel dat ik nadien wel ook wist. Fijn. Je hebt daar zon, je hebt daar alles eigenlijk. Hè. Je kijkt altijd naar iets nieuws. Want je leeft. En dat heeft mij toch wel laten inzien hoe mooi dat de wereld kon zijn. Ja, ook cruel soms ook. Maar in een kinderparkje zelfs heb ik geslapen, dat weet ik nog goed. Ik kwam er zo altijd een mevrouw langs mij. Ja, die mevrouw was daar voor mij. En die kwam naast mij zitten. Die had een babbel van mij, die bracht mij dekens. Ja, die heeft mij eten gebracht. Die heeft mij eigenlijk toch wel... Die heeft mij geholpen, die is mij ook altijd bijgebleven, die oude man. Dat iemand zoveel aan mij kan geven, ja. Echt wel, daar ontroert u ook en dat maakt u vooral heel blij, want... En toen ben ik terug gestuurd met een vliegtuig, ja. Ja, hebben ze mij een ticket gegeven en ben ik teruggestuurd naar België. Terug dat klos te beginnen, hè. Ik had geen os, ik had niks, ik had geen slaap. Maar heel vaak durfde ik ook geen hulp vragen. En ze zijn eigenlijk gewoon bang en loopt ze gewoon door. En daar heb ik dan op dit moment wel spijt van. Want dan denk ik, had ik niet gewoon beter gevraagd, heb je iets dat je kunt doen voor mij, maar dan voelt je zo ondankbaar en je voelt je zo niks nut, dat je niet het gevoel hebt dat je iets kunt vragen. Ja, ik schaamde mij daarvoor, tuurlijk, want je had niks en je kon maar naar niemand kijken. En dat is keikruel, want ook naar mijn eigen vader kon ik niet kijken. En als je niet bij mijn eigen vader terecht kunt, als je zo'n situatie voor hebt, ja, heel moeilijk. Dat is tegen de muur blijven lopen, hè. Hard. Maar, dat gaat. Je doet alles voor terug om naar boven te kruipen. Hè. Je doet alles om terug recht te zetten wat je hebt kapot gemaakt. Dus... Ja, het leven is mooi, cruel, velslachtig. Maar eigenlijk, als je sterk genoeg bent, dan win je dat wel op een dag. En dan heb je alles. Alles wat je wenst. Kijk maar gewoon genoeg, want het is mooi. Dat was het een beetje, denk ik. Het leven is mooi.
7: Hey, welkom bij Radio Begijnenstraat met het thema reizen deze week, deze maand. Ik heb er super veel zin in en ik heb verschillende dingen voor jullie hier in petto.
8: Welkom bij Radio Begijnenstraat.
9: Het thema is reizen.
10: Voilà.
9: Voilà. Bupsakee.
1: Ik schrijf je dit omdat ik op reis werd alleen gelaten. In het gat van de stad. Eén oor zonder contouren, slapend. Ik zie mij als een letsel van het licht. Het volmaakte als een wandelende wonde van de lucht. Een kier van vlees in die oorspronkelijke uitgebreidheid. Ik zie mij als het letsel van het licht, als een wandelende wonde.
4: Wij zijn Radio Begijnenstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
10: Blijf bij me.
11: Hallo, dit is Alfata. Welkom bij Begijnenstraat. Het is hier ongelooflijk warm. Ik zou zeggen, trek een short aan. Drink water. Ga veel naar de wandeling en geniet ervan. Geniet van de zon. Geniet van de sfeer. Maak er iets van. Maak van het minste het beste van. En ja, ik zou zeggen, probeer wat ijs te eten. Maar ja, we hebben hier geen ijs. Dus helaas zou het mijn water in koud water moeten. Hè. Reizen. Ik reis graag naar Afrika. Het is warm. Het is leuk. Het eten, de sfeer, ja. Welkom nog eens bij Radio Begijnenstraat aan.
3: Ik ga eens rondgaan. Wat verbind jij met reizen?
6: Ontspanning, terug tot rust komen.
12: Ja, relaxatie.
13: Verwondering over nieuwe dingen.
0: Genieten.
14: Levenslessen.
12: Wonder.
10: Relax. Relax.
6: Nieuw doel.
15: Eten.
16: Ontdekken. Plezier.
17: Rustgeven. Een nieuwe liefde, zijn oude liefdes loslaten. Ja.
18: Gevaarlijk. Ik gebeur in Afghanistan. Ningrahar. Ik was met mijn familie. Ik heb herinneringen, maar meer moeilijk mee te maken. Ik heb meer verdrietige herinneringen, omdat ik heb meegemaakt. Ik heb herinneringen, was één keer van de werk komen. Bijna avond was ik was gekomen en er was een bom ontploffen. Bloed, overal was bloed. Er was wel met Taliban en zo dingen die was meepakken. En die zeggen oorlog met de politie en zo spelen. En ik wou dat niet, ik had die ouders verteld. En, mijn ouders gezegd, ik ga jou ergens familie sturen. Dat was buiten van Afghanistan. Ik wist niet waar ik naartoe ga. En die zeggen gewoon altijd jouw vrienden volgen en niet kwijtraken. En ik vertrek van Afghanistan. Dat was 14 jaar. Dan ik was vertrokken samen met mijn vrienden. Het was een lange weg. Maar toen was ik naar de grens van Pakistan gekomen. Ik was niet bang om die moment, omdat ik was klein, ik was 14 jaar. En Iran was politie, dat was in grens bij Turkije. En ik was in Sahara zitten. En ik was aan het bidden. En die zeggen, alle politie komen, snel, snel. Ik was niet bidden breken en ik gewoon zeggen, als de politie ook komen, geen probleem, ik moet bidden. En ik heb gebeden en dan ik vertrek samen. En was hele nacht lopen en politie achter ons komen. Eén keer was voor mij politie staan. Die was schieten met wapen en ik was gehoord. En dat was voor de politie gekomen, die zegt stop, stop. En toen was ik die wapen gezien, ik zeg nee, weglopen. En ik was weggelopen. Op die nacht zo hard lopen, dat kan benen niet meer werken. En helpen met de handen. Ja. Ik was nooit achteruit stappen, ik gewoon de hele tijd voor kijken. En ik gewoon mijn best doen en weg. Weg samen met de vrienden, samen met het team blijven. En moet niet negatief denken, moet positief blijven. Dan was in Turkije gekomen en daar was zo smokkelaar huis gaan in dingen. Daar was eerste keer we eten in dingen. Dat was eerste keer goed eten, omdat een maand ongeveer, we hebben geen goede eten, geen goede drinken. En daar was andere mensen zitten en die zeggen tegen ons, gaan jullie nog verder gaan of blijf hier? Ik zeg, oh, nog verder moeten wij ook gaan. Ik zeg, ja, sowieso, je kan niet hier blijven. En dan was terug vertrekken naar verder en overgestoken en dan daar was een nachtje blijven en dan in de ochtend weer vertrekken. Toen was in de ochtend weer slapen en politie op hoofd staan en die zeggen terug naar Turkije oversteken. Dan was er geen boot, geen dingen. En gelijk die persoon was opgespringen in het water en die kan zwemmen. En die andere mensen was bang en die kan niet springen in het water. En ik gewoon, de eerste stap ik heb gezet, ik gewoon tot in het midden gegaan. Er was water tot zo in de nek. En ik zeg die mensen, het is niet zo gevaarlijk water, kom. Dus dan die achter mij gekomen. En dan terug weer oversteken in de nacht. De politie ons opgepakt en op die keer was geen politie slagen, geen dingen, gewoon oversteken. Een tweede keer wel slagen en de derde keer was ik een persoon gezien, dat was op honden gegooid en die is ontbijten en dingen, overal lichaam bloed was. En ik was stressen en die mij niet naar honden gooien. Maar geen goede politie, we hebben eten en die hebben die eten ook gepakt. Er was geen respect, maar wij kunnen niks aan doen, wij kunnen tegen de politie niks praten, wij begrijpen ook geen Engels. Terug naar Turkije gekomen en naar Griekenland vertrekken. En dan gewoon verder vertrekken naar Macedonië en Servië. Ik was in Servië, in de nacht was een wandelen, stappen. Daar was familie ook bij ons en kinderen was. En die vrouw kan die kinderen niet dragen. En ik zeg, ik ga jou helpen. En de kind was ik hier, die zeggen, pak die kind mee. En ik was stressen, ik ergens de vrouw niet kwijtraken. Ik kan, wat moet ik met die kind dan doen? Ja, ik was zelf kind. Ik zeg, wat moet ik met die kind doen dan verder? En haar kwijtraken of zij kwijtraken? En dat was goed gelukt in de nacht lopen. Ik die kind dragen achter op mijn rug en verder rijden. En toen was op die moment weer rust pakken en ik heb die haar terug die kind gebracht. Ik zeg pak me, ik zeg bedanken en ik zeg geen probleem. En dan was daar een paar minuten zitten en dan was auto, zo politieauto gekomen. En wij in de bos verstoppen en terug vertrekken dan vandaar. In de nacht was op berg en verder rijden. Ik was naar de kamp gegaan, daar was politie staan. Wel was politie niet gezien, op die moment de politie gekomen. En die was ons opgepakt en die zeggen, hebben jullie nationaliteit, hebben jullie ID-kaart, hebben jullie iets? Wij zeggen, wij hebben niks. Die hebben andere politie gebald in die auto brengen. En die hebben terug naar grens gestuurd. Ik was in de laatste en die was slagen ons. En die hebben mensen geslagen, daar was meer 20 honden en dingen. En die is over grens raken, die was slagen op rug. En daar was voor andere politie staan. En dan was ik weggegaan. Ik was niet geloven dat wij verder raken. Ik was zo angst in mijn lichaam. Ik was Koran gelezen, moslimboek gelezen. Toen was ik in de auto zitten. Ik zeg sowieso onze politie pakken. En dan was ik Koran lezen op de auto. Dan politie heb ons opgepakt. Die heb naar kamp gebracht en die heb eten ook gegeven en dingen ook geven. Dat was lieve politie. Die slagen ons niet, die dingen niet. En die hebben ons koekjes geven, eten geven. In de ochtend hoorde die zegt, we moeten vertrekken. En die hebben terug naar Griekenland gestuurd en dingen. En wij wachten voor eten en drinken. Moe, alles. Dan was mensen gekomen terug verder vertrekken. Verder vertrekken en dan in tot Macedonië van Servië geraakt. In Hongarije we naar Roemenië gegaan en dan naar Roemenië naar Hongarije gegaan. En Hengiri was politie ons gepakt en terug naar Roemenië gestuurd. En er was een kamp gebracht. Ik was daar gezin gekocht. En ik heb naar mijn ouders gebeld. En die zegt, waar ben jij? Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk in instelling, in zo'n instelling. Ik ben hier in eten en alles. En dan moet verder naar mijn vrienden ook gebald. Die zeggen, kom terug. We moeten verder gaan. En dan verder vertrekken en in de kabinet zitten. 5 keer in de kabinet gezeten en dat was niet gelukt. En 6e keer was ik en 3 andere personen in de kabinet gezeten. 2 dagen, 3 dagen in de kabinet blijven. Dan was ik in Duitsland geraakt. In Duitsland 2 maanden blijven, dan ik naar België gekomen. Dat was alles.
11: We zijn op de helft van onze uitzending. Ik hoop dat jullie er allemaal aanwezig gaan zijn. Ik zie jullie daar dan.
1: Ik schrijf je dit omdat ik op reis werd alleen gelaten. Ik zie mij als een letsel van het licht. Het volmaakte als een wandelende wonde.
7: We wandelen door het oude gebouw van, dus eigenlijk van de Beganenstraat. We wandelen in het oude gebouw, want er is een nieuw gebouw nu. En dat ergens in Hoboken is opgebouwd. En we wandelen nu door de oude gangen nog. En dat is die van de radio, ja, aan de Beganenstraat, hè, je weet wel. Hè, waar de radio zich plaatsvindt. Waar... Hier hebben we een cipier van gevangenis Radio Beganen. Die staat helemaal klaar om te antwoorden op al jullie vragen het komende uur. Bel naar het nummer 0800 94 178 85 en stel al je vragen over je spice, over je latte, over je macchiato, over alles wat je wenst. En we zijn nu in het muzieklokaal waar dat we muziek en waar dat we de radio opnemen eigenlijk. Dus hier komt ook de gynaecoloog. En ja, dat ding waar ze met me kijken of dat babytje goed groeit, heb ik nu in mijn handen. Nee, en hier wordt er muziek gemaakt. Hier heb je radio's en stoelen en muziek. Ja, instrumenten, muziekinstrumenten, gitaren, piano, opnameapparatuur. Heb je eigenlijk een beetje van alles, hè? Ja. Ja, zijn er ook voor als het nodig is. Ja. Ja.
13: Kan je dan liggen, hè?
7: En dan kan je hallucineren.
13: Ja, voor de raad.

0: dan.
1: Make coffee and on the mess. Wij gaan nu naar de annex, naar boven, naar de vrouwenafdeling. Ja, dankjewel. Fijne dag nog.
2: Goed gedaan.
3: Ja, fijne dag.
4: Wij zijn Radio Pianestraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
5: Is hier een micro? Nee, ik bedoel, dat je kunt horen, want...
6: Het is een opname.
5: Ah, dat neemt op. Ah, ja, ja. Nee, maar ik heb een vreselijke citytrip gehad naar Londen in 2002. Maar dat was juist kort na de aanslagen in Amerika. Ik heb de Eurostar genomen van Brussel. En ik werd tegengehouden door de antiterreurbrigade. Dus ik heb heel de citytrip doorgebracht in het station van Londen. En heb ik daar gewoon de hele dag gezeten. En toen ben ik teruggekeerd en hebben ze mij weer al tegengehouden. En ik heb daar ook 5 uur doorgebracht in de cel. En hebben ze mij vragen laten. Dat is mijn verhaal.
7: Ja, ik was dus op reis. Ik weet niet meer exact waar. Dat was warm land. En ik kwam dus binnen in mijn hotelkamer. En er zat op de muur een hele grote spin. Ja, echt zo'n joekel, hè. Echt, oh. En ik weet toen nog dat ik heel dat hotel staan heb geroepen. Het is niet waar.
8: Ik heb een vreselijke reis gehad in Nederland. Ik heb een pretpark bezocht en het beviel niet mee. De bootjes viel niet mee en de dieren zelf die daar rondliepen. In ieder geval, sorry voor iedereen. Ik zit nu zonder tandjes, maar ze zijn bezig met de tandjes... implantaten er nog op te zetten. Mijn ogen zijn ook heel slecht. Die moeten geopereerd worden. Een netvliesontbinding en cataracts. Hallo.
9: Mijn slechtste reis was in 2006. Naar Spanje in Oud-Calpe. Ik was daar samen met mijn ex-schoonouders. En mijn ex-schoonvader, dat was een alcoholieker. En op een gegeven moment waren we op het appartement op de eerste verdieping. En die begon in het rond te slaan en op zijn dochter te slaan. En ik wou hem eigenlijk tegenhouden. Ik was zelf maar 16 jaar. En met dat ik hem wil tegenhouden, valt hij mij aan. En ik val naar beneden van de eerste verdieping. Mijn schouder gebroken, mijn neus gebroken. Daarom dat mijn neus een beetje scheef staat.
10: Mijn slechtste reis was toen ik... ik was 8 jaar of zo, of 10 jaar. Ik weet niet meer, ik was klein, ik was een kind. En ik was met mijn moeder met de auto naar Frankrijk en mijn nicht was daar ook bij. En wij reden van een parking en er kwam een motor heel snel de baan op. En die is tegen onze auto gebotst. En mijn moeder begon heel hard te gillen. En die man tuimelde over onze auto de goot in. Mijn moeder was voor het leven getraumatiseerd.
11: Geachte luisteraars, hier het weer in de Begijnenstraat.
12: Depressies, neerslachtigheid, geen zonnige momenten.
13: Oh, kijk. Een cumuluswolk. Ah, oh, dat is zo schoon. Ah.
11: Nou, even zen worden, hè. Aum. Geachte luisteraars, om verder te gaan met het weerbericht. Momenteel hangt er een kleine depressie boven de gevangenis in Antwerpen. Er is een kleine kans op neerslachtigheid. Bij deze de weersvooruitzichten. De komende dagen, jaren en maanden...
14: zal er niets aan veranderen.
4: Wij zijn Radio Vianestraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
15: Mijn allereerste reis... mijn school was in Herentals. Ik ga dat nooit vergeten. Dat is de perfecte naam. Dat heeft me eigenlijk een heer gemaakt om voor mijn eigen te kunnen zorgen. Tanden poetsen, bed opmaken, met leerlingen sociaal kunnen zijn. Je eigen wassen, in het bos kunnen overleven. Gezelschapsspelletjes, samenspelletjes. Gezelligheid te vinden, veel natuur op te zoeken, het leven op zich. Dus een reis vind ik, het brengt uw leven een andere kleur, een andere ervaring. Dat geeft u meer

0: En ik heb veel kunnen reizen met school. Daarna ben ik met mijn laatste jaar, dat is echt een prachtige tijd van mijn leven, ben ik naar Barcelona geweest. Stadion van Barcelona bezorgd, dat was 2008, als ik me goed herinner. Ook naar Londen zijn we met de schoolbus geweest. Toen was de koningin Elisabeth nog leven. Rest in peace, de Queen Elizabeth II. Ik heb daarna veel zitten reizen mezelf. Ik rijd graag auto. Ik rijd al sinds ik 16 jaar oud was. Ik heb wel maar een rijbewijs sinds mijn 20ste. Maar ik rijd altijd. Ik hou van auto's. Ik rijd helemaal tot in Nederland. Ik ben naar Amsterdam geweest. Ik ben naar Rotterdam meerdere keer geweest. Breda, Tilburg, ze waren ons beu. Brussel, ik nam altijd de trein. Ik neem de trein al sinds ik 5 jaar oud ben. Helemaal alleen, mijn moeder liet mij helemaal alleen de trein nemen naar mijn familie, naar mijn neven. In Nijvel, in Brussel, ik ging helemaal toen alleen. Dat is een avontuur. Ik denk iedereen, zelfs een dier gaat graag op avontuur, niet weten wat te verwachten. Dat is een excitement van het leven. Dat is wat God ons ook heeft gezet op de aarde, vind ik. Om excitement te kunnen beleven, om samen te kunnen zijn, om samen te kunnen delen. Ik deel graag mijn ervaringen, ik deel ook alles graag wat ik heb met mensen om mij heen. Niemand is perfect. Spuiten zit ik in de cel, ja, maar ik ben wel onschuldig. Langs de ene kant, dat heeft mij wel geholpen omdat ik op straat sliep. Ik had nergens om mijn plek om even te kunnen nadenken voor mijn eigen. Langs de ene kant een vrijheid, langs de andere kant ben ik opgesloten, heb ik geen vrijheid. Maar ze helpen me wel. Ik heb de zorgteam, ik heb de cipiers, ik krijg eten, ik heb een onderdak, ik kan slapen. Ik heb een bed, ik heb tv in de cel, ik kan geld ontvangen van buitenaf, ik kan wat dingen bestellen, drinken. Ik kan voor mijn eigen zorgen eigenlijk een beetje verder zorgen dat ik op goede stappen, goede richting zit. Ik kan mij rehabiliteren, ik kan mijn weg een beetje terug oppikken. Een nieuw begin, zoals ze zeggen, begaan de straat voor een nieuw begin. Mijn vrienden van mij, Scorcha, see you, what's up, what's good. Shout out to Scorcha, shout out to Khaled, Scar. Shout out to my mother, coming to see me every time, twice a week. Mama is altijd nummer 1. Elokia Makasi. Elokia Makasi, dat betekent, geeft een grote steun, geeft een harde steun, motivatie. Zij heeft mij op de wereld gezet. Zij heeft mij 9 maanden gedragen. Zij heeft mij in Amerika gehaald, gehad in Chicago, in de stad van Chicago, in Illinois. God bless America, God bless the universe. Ik hou van mijn mama. Ik zou haar nooit pijn doen, nooit van mijn leven. Misschien heb ik slechte woorden gebruikt, maar ik neem dat terug. En ik hou zielsveel van mama. Niet alleen alleenstaande mama, maar ik geef moed aan alle mama's. Alle vrouwen, ik zet alle vrouwen eerst. Ik denk, zonder een vrouw kan je niet sterk zijn. Zeker niet als een man. Het leven op zich is een reis, ja. Kijk naar mijn eigen. Mijn ouders zijn van Afrika, geboren in Congo. Ze noemen ons van de stamgroep Gombe. Dat is N-G-O-M-B-E. Dat is Gombe. Wij zijn gelovigen. Maar ikzelf, ik ben geboren in Amerika. Ver van deze weer, van de werelddeel van Afrika of Europa. En toch ben ik nog in Europa opgegroeid. En ik heb heel Europa gezien. Ik heb Barcelona kunnen zien. Dat was een prachtige ervaring op zich. Ik heb de stadion van mijn favoriete ploeg gezien, Barcelona. Ik heb het stadion van Arsenal gezien, ook mijn favoriete ploeg. Spijtig genoeg hebben ze verloren. Shout-out to PSG. Ik heb Spanje gezien, Frankrijk, Parijs. Nederland heb ik heel vaak bezocht. Ik hou van de Hollanders. Nederlanders, altijd goede glimlach op hun gezicht. Altijd goed vrolijk. Duitsland heb ik gezien. Leven is een reis op zich. Als je onderweg bent, dan geef je een ander inzicht over het leven. Over hoe je kan nadenken, over hoe je kan bewegen. Over hoe het leven in elkaar zit, over wat je te verwachten staat. Je weet maar nooit. Je kan altijd... Er valt altijd iets positiefs te halen uit het leven. Het leven is een reis op zich, ja man.
1: Blijf bij me.
0: Je neemt jouw koffers en je weet niet wat te verwachten. Misschien kom je met goud terug. Ik denk wereldwijd, het leven is begonnen in Afrika.
2: Hey, welkom bij Radio Begijnenstraat met het thema reizen deze week, deze maand. Ik heb er superveel zin in en ik heb verschillende dingen voor jullie hier in petto.
0: De dieren komen van Afrika. De kobalt, dat zijn de mineralen die ze gebruiken voor computers en gsm's. De medicatie van planten. Ik ben heel trots om van Afrikaans te zijn. God bless Afrika. Heel Afrika is gezegend met diamanten, goud, die ze hier vertruppelen met de prijs te verkopen. Afrika is een zegende continent. Het geeft de wereld licht, het geeft de wereld kracht, het geeft de wereld alles wat ze maar nodig hebben, vind ik. Het maakt niet uit als je andere huidskleur hebt, wit, geel, blauw, zwart. Het leven in het algemeen is in Afrika begonnen. It's God's gift to the earth, as we always say. Ook al heb je veel teleurstelling, is er altijd een vreugde ergens. Is er altijd een warmtegevoel, een pompgevoel. Er is altijd leven van Afrikaanse cultuur, vind ik. Ook al hebben ze niks, mankeren ze misschien geld, middelen of kennis. Maar er is altijd een warmtegevoel. Er is altijd een homecoming. Een humbleness, zal ik maar zeggen. Modest, nederigheid. Ze voelen de pijn dat iemand kan hebben. Mijn moeder is ook zo iemand. Als ze misschien wordt gestoord, toch gaat ze proberen te helpen. Meestal doet ze dat. Zelfs onlangs heeft ze een vrouw of een meisje die haar vriend gaf haar kloppen of zo, heeft gevochten tegen haar. En ze heeft haar binnengelaten in haar appartement. Dat zijn de dingen die wij Afrikanen doen. Wij geven een warmtegevoel, een veilige gevoel van je bent welkom. Zoals ze zeggen in Ghana, in Ghanese Akwaba. Akwaba is welkom voor een goed gevoel, voor een warmtegevoel, voor een gesprek, voor drinken, eten. Goed gevoel, gewoon een warmtegevoel. Malamu wil zeggen het gaat je goed. Maar meestal draait het om het leven zelf, de basis. Je wordt geboren en dan is er een dood voor iedereen. Dus we leven eigenlijk ons leven tot de volste. Ik voel geen angst. Ik weet, soms de dood kan hard zijn, maar ik ben niet bang. Nee. Ik ben bang voor niks, alleen voor onze allermachtigste. Ik denk er zo over, dan verwacht bij de dood verwacht je een judgment day. Hoe was jouw reis op aarde of in je leven? En wat was je bijdrage? I hope if God grants me heaven, that as in the Bible it says, you love yourself as you love your neighbor. That's what I hope for. That I hope that I took care of myself and I took care of my people. Around the world, around the globe, that I shared everything that I can share, knowledge, food, anything, that I know that I did my duty to share with the people, share with life, that I was a positive human being, that I did my best, and that my talent was explored. Besides money, besides women, besides all the glamour, that I had talent, that I expanded to the fullest. Yes, that's how I hope God can judge me. Yeah, shout out to the Belgium, shout out to the King, shout out King Koning Philip. Ik zie hem graag, een heel goede King, een heel mooie King, Koning. Shout out to Catherine. Toffe. Ik weet niet, activist zou ik zeggen, zij zijn activist, vind ik. En shout out naar Begijnenstraat, iedereen werkt hier volwaardig. Lekkere eten, vind ik. Soep in de ochtend, middagmaal, avondeten, nieuw brood, nieuwe brood die we elke dag krijgen met charcuterie. Shout-out naar Bart, heel goede cipier, de beste cipier die er is, de beste officer, de kwartierchef noem ik hem, de beste chef. Shout-out naar prinses Elisabeth, ze is afgestudeerd van Harvard, ik zeg proficiat, dat is een droom van mij ook, om te kunnen studeren, om verder te kunnen studeren in een goede universiteit. Shout-out naar prinses Elisabeth, shout-out naar Queen Mathilde, die altijd klaarstaat voor de ongelukken die gebeuren in mijn moederland. Shout-out naar de hele universum, shout-out to God. Give praises to God and much luck to everybody, man. I hope everybody makes it out. Get a good situation, educate yourself, treat yourself better. As I always say, don't cheat yourself, but treat yourself. Amen to Begijnenstraat. It's a new start.
2: Dit was Radio Begijnenstraat, Voyage. Bedankt voor het luisteren en nog een fijne dag. Je vindt onze podcast op Spotify, op heller.net en uiteraard in de gevangenis en overal online. Dank je voor het luisteren. Dag!
1: Dit was

0: Dit was Radio Begijnenstraat. Reizen. Dag.
1: Merci.
2: Doei.
1: Dat was het. Nike Radio Begijnenstraat.
0: Zeg het gewoon.
3: Leef.
4: Leef. Dit was Radio Begijnenstraat. Ik schrijf je dit omdat ik op reis werd alleen gelaten. Ik zie mij als een letsel van het licht. Eigenlijk heb ik nog nooit echt een thuis gevonden. Ik mag weer opnieuw beginnen. I'm coming home, coming home. Let the world know that I'm coming home. Bedankt voor het luisteren.

points of light.

Ja, 17 uur op Radio Centraal, 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be of .org. Voorspel komt eraan, voorspel tot 18 uur. Maar er is ook zandbak invullingsgelegenheid door mij. Tussen 18 uur en 19 uur. En daar heb ik deel 7. Het vervolg van de voorlezing door Annie M.G. Schmid van haar roman Minus uit 1970. Een opname uit 1987. Tussendoor muziek uit de compilatie-cd Flat Earth Society, Physisms, samengesteld door Mike Patton uit de USA en uitgebracht op zijn eigen label IPCAC in 2004. En ook tracks uit de cd van Flat Earth Society, de cd 13, titel van de cd, uit 2013. Dat is voor 18 uur tot 19 uur. Nu tot 18 uur lees ik 6 gedichten voor van Guust Geels uit de bloemlezing Met andere woorden, jonge dichters uit Noord en Zuid, verschenen in 1960. Samengesteld en ingeleid door René Gijzen uit Antwerpen en Hans Sleutelaar uit Rotterdam. Beide samenstellers maakten in 1960 deel uit van de redactie van het literaire avant-garde tijdschrift Gare Civique, ontstaan in Antwerpen in 1954, opgericht door Guust Geels en Paul Snoek. Deze twee oprichters verlieten de redactie van Gare Civique in 1957. Wat muziek betreft, ik breng in fragmenten een vocale exploratie door Guust Geels, opgenomen in 1969 in een radiostudio van de Zweedse Openbare Omroep in Stockholm, te vinden in een box met 5 cd's, tekst Sound Compositions, een Stockholm Festival, met opnames uit de periode 1967 tot 1977. De box die verscheen in 2005. En ook in fragmenten, en zometeen komt er alvast een fragment, 2 werken van Joris de Laat, Radio Centraal collega en componist, uit zijn dubbel cd Joris de Laat, Experimental and Parametric Music 1976 tot 2017. Dubbel cd verschenen in 2020. Ik heb ook nog een gegeven, ja, in het Zuiderpershuis in Antwerpen was op 28 februari 2015 een radiocentraal evenement waarbij ik enkele door mij geselecteerde gedichten van Guust Geels voorlas. Andere gedichten dan die ik vandaag zal voorlezen. En Joris de Laat daarna live met opname van mijn voorlezing aan de slag ging met zijn elektronische instrumenten. Joris de Laat heeft in het verleden samengewerkt met Guust Geels. Er waren op die avond in het Zuiderpershuis ook muziekoptredens van Timo van Luik, Dan de Calut en Aluda Lexterni. Dat zijn zowat de gegevens, neem ik aan. Ja, de uitzending van Joris de Laat, dat is SEM op Radio Centraal maandelijks op vrijdag tussen 14 uur en 16 uur. Joris doseerde ook vele jaren aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, compositieleer van elektroakoestische muziek, tot aan zijn pensioen een tijdje geleden. Het werk van ik alvast een fragment zal laten horen, het gaat zo, ik zal een fragment van het werk Mathematics uit 2002 van Joris de Laat laten horen, dat duurt 13 minuten, in fragmenten, een fragment uit dat werk, dan een fragment Guust Geels en dan kom ik met een gedicht. Dat is zo de procedure die zich zal herhalen in de loop van deze uitzending. Ja, Mathematics. Even kijken. Fragment van 3 minuten. Daar begin ik mee. Joris de Laat.

Guus Gils, geboren in 1924. Hij overleed in 2002 op 78-jarige leeftijd. En hij was naast dichter en proza-schrijver ook stemkunstenaar, zoals u hem net aan het werk hoorde, in Stockholm in 1969. Nu het bundeltje dat ik hier bij de hand heb, met andere woorden, jonge dichters uit Noord en Zuid. Wat uitgeverijen betreft zie ik daarbij staan Bert Bakker, wat nog, Damen NV en De Sikkel voor België. 10.000 exemplaren, het is een eerste druk, 10.000 exemplaren voor poëzie en niet de meest voor de hand liggende poëzie. Dat is opmerkelijk. Zo zijn er natuurlijk ook meerdere pockets verschenen. Dit is in zeer goede staat, behalve dat de kaft hangt er los aan. Dus ik moet een elastiekje houden het bij elkaar. En er zit een artikel in, een krantenartikel, Knipseldienst Vrije Volk. En een vernietigend artikel, kun je zeggen, over de bundel. Maar ook over het artikel zelf, uiteindelijk. Ja, zoiets. Ik ga het niet voorlezen. Maar zoals gezegd, vandaag 6 gedichten van Guus Gils. Ik ga 4 uitzendingen maken met gedichten uit deze bundel. Volgende week de volgende uitzending en dan 2 weken Patrick Conrad en opnieuw de laatste 2 weken. Maar hier komt het eerste gedicht van Guus Gils. Een minnend paar. Een minnend paar, man en meisje, identiteit onbekend. Op een grijs geregende morgen in een van de plattelandssteden komen vreemd aan hun eind, namelijk zij vloeien als 2 vlakken natte waterverf in elkaar. Liefde of toeval, niemand weet het. Stoffig en schraal als puin vindt men de bewijsstukken, hun silhouetten, later, veel later, op een onverhuurde zolderkamer.

Ik heb het niet.

Diverse aspecten van de liefde 2. De god van de liefde, een ronde vlakte littekens, zachtjes afhellend naar het centrum toe. Zo zacht dat al wie per ongeluk zijn loden bol vallen laat in deze vlakte, er eindeloos moet achteraan draven, terwijl de kogel langzaam, ondenkbaar langzaam, als een onmetelijk uurwerk naar het midden rolt.

Mm-hmm.

Manu Militari 1. Het gras rond mij lag vol Germaanse volksstammen. Tot nog toe lagen zij lui, gestrekt in het water van de wolken, en geen van hen bekostigde zijn hartstocht. Bevlekt was alles verder met inkt van machines. Roest overheerste. Niemand keek om naar de gevangenen. Hun verwoeste delen storten in elkaar als vermolmde kurassen vanuit de clandestine middeleeuwen. Waar ik ook ging, de jacht op ongelooflijke wezens, op reuzen, monster, spinnen, leek wel heropend. De grond beneden mij was in regenbogen verdeeld. Zo wisten mijn voeten waar ik ze neer moest zetten, tenminste.

I'm going to go to the hospital.

vallei. In zware wapenuitrusting. Ik moet even kijken. En even naast. Ik moet opnieuw proberen. Vallei. In zware wapenrusting staat hij buiten de bebloede poort. Ademt zwijgend. Spinweb spant. Trilt. Even. Maar niets. Geen ontkomen. In geen ganse vogelvlucht. Van ogen. Een klein meer. Schrikkelijk diep. Kringen op het water. Valsmunterij van zon. De warmte maakt hem alles koud. De zon verstijft alles. Geel licht is bozaardig grijs. Om het even. Hij neemt zijn zwaard, zijn helm, zijn lasbrander, wandelt naar de hoogspanningscabine. Nog twee gedichten van Gust Gils komen eraan, die ik na elkaar zal voorlezen. Wat Joris de Laat betreft, nu een tweede werk, Signalization uit 1976. Daar alvast een deel uit. En Gust Gils, dat ga ik hernemen. Het hele werk van 9 minuten en 21 seconden, Vocal Exploration nummer 2. Opgenomen in 1969 in Stockholm, uitgebracht in een box, 5 cd's, door Vielkingen in Zweden. De dubbel cd van Joris de Laat werd is een uitgave van Sub Rosa in België. Zo, het zijn nog wat gegevens. Alvast, ik moet even struikelen, neem ik aan over het woord, ga ik nu toch gaan proberen uit te spreken. Signalization, u mag het, dank u, aan de hoge krachten.

Tegen aanwijzingen 2. Een barst, riep een heet koud masker uit Spanje. Een barst in kristallen grond is alles aan bevrijding wat wij willen. Dat is waar. 4, 7 maskers leiden een verwrongen bestaan. Zij roesten in hun kettingen, sprak de maskeraar.

Zijn woord was onweerstaanbaar. Ik ben hun ruggelingse steun. Waar blijft men immers wanneer niet dagelijks men zich deze ijzeren chaos en zo meer herinnert? Zo sprak de maskeraar. Zijn woord was onvervangbaar. Tegen aanwijzingen 5. Ai, aan alle vensters Vlaamse zangers. Wie heeft zoiets verdiend? Over het elastieke ijs te lopen van één nacht. Ai, de tenen. O, de lampen kapot. Moet zoiets gebeuren? Ja, zoiets gebeurt geniaal. En telkens. Het vindt zelfs de straatstenen bereid.

Signalization van Joris de Laat uit 1976 hoorde u nu volledig. Ik heb nu de aankondiging van Voorspel volgende week bij de hand. Volgende week lees ik 9 gedichten voor, enkele heel korte, van 3 auteurs, Mea Strand, Armando en Ellen Warmond, uit de Bloemlezing, met andere woorden verschenen in 1960, samenstelling René Gijzen en Hans Sleutelaar. De muziek erbij verwijst naar 2 van de 3 dichters. Ellen Warmond volgde vanaf 1946 een balletopleiding in Rotterdam en danste tot 1953 bij het Rotterdams Ballet Ensemble. Ik laat muziekwerken horen uit de compilatie-cd Danse Sacrale, 14 Early Avant-Garde and Electronic Compositions for Ballet and Modern Dance, verschenen in 2013. Hieruit werk uit de periode 1956 tot 1961, werk van Alwin Nicolaes, Remy Gassman, Karl Birger Blomdaal en Henk Badings. Armando was naast dichter onder meer ook proza-schrijver, beeldend kunstenaar, radio, televisie, film- en theatermaker en muzikus, violist. Hij vertolkte onder meer zigeunermuziek. Ik laat werk horen van het componistenduo Django Reinhardt, Belgisch gitarist en met zigeunerroots, en Stefan Grappelli, violist uit Frankrijk. Uitvoeringen uit de jaren 30 en 1 uit 1946, door beide componisten samen met enkele andere muzici. Dat is het voor Voorspel volgende week. Ik heb zo meteen de aankondiging van Thuisreis Morgen klaar. Ik zal een kort fragment uit Mathematics, dat ik hier volledig heb laten horen. Ik zal de eerste minuut hernemen en dan kan ik wat ademhappen en de aankondiging van Thuisreis doen.

0: Zo, nu de aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Vilnius. Hoofdstad van Litouwen, vanuit Hoorn in Nederland. Vanuit Hotel Maria Kapel. Dat is een ruimte voor artiesten in residentie in Hoorn. Waar in 2011 een jonge componist en muzikus uit Vilnius, Arturas Boomsteinas, zijn werk My Own Private Bayreuth met een ruim ensemble muzici realiseerde. Het werd in 2011 op cd uitgebracht. De compositie bestaat uit fragmenten van een aantal partituren van Richard Wagner, operacomponist en oprichter van de Bayreuther Festspiele in 1876. De huidige spelen uit 2026 lopen nog tot een eind in augustus. Ja, het is een jaarlijks festival in Bayreuth, Duitse stad. Gewijd aan de opera's van Richard Wagner. Even kijken, wat ga ik nog verder zeggen? Ik breng een ruime selectie uit My Own Private Bayreuth doorheen de uitzending. En in de beginfase ook fragmenten uit een uitvoering in Wenen in 1935 van een opera van Richard Wagner, Die Walküre uit 1870. Uitvoering met naast zangers en zangeressen die Wiener Philharmoniker met als dirigent Bruno Walter, een componist van Joodse origine die eind jaren 30 naar de USA migreerde of emigreerde. De Anschluss van Oostenrijk was in 1938 door Nazi-Duitsland. Even kijken, wat hebben we nog? Verder meer werk van Arturas Boomsteinas uit zijn cd Heap of Language uit 2010. Ook een ruime selectie uit een compilatie-cd met werk van componist en muzikus Gintas K. uit Litouwen. Diverse elektronische en elektroacoustische muziek van hem uit zijn cd Message in a Bottle. Een overzicht dat verscheen in 2015. De Jazz Unie van Litouwen bracht in 2022 de compilatie dubbel cd Jazz from Lithuania uit. Een interessante ruime definitie van jazz en ik breng een selectie daaruit. Verder, ze zijn heel zeldzaam, eigenlijk enkel op bezoek. Dus er is geen vaste populatie beren in Litouwen, maar er komen er af en toe van over de grens. Dat zal dan mogelijk ook de grens met Wit-Rusland zijn, die dichtbij is. Rusland is ook in de buurt. Maar bon, in elk geval, beren, bruine beren in het wild, ja. Ik zal doorheen deze thuisreis 6 liederen laten horen uit de compilatieserie Kapitein Pinocchio zag 3 beren uit 2008. Daaruit werk van Antwerp Gypsy Ska Orchestra, Daan, Rocco Granata, Edouard Badatakwa, Steven de Bruin, MC Badstof en Tantra en Tourdus Philomenos. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik 3 gedichten voor uit een bloemlezing. Een steen heeft geen hart, bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie, verschenen in 1971. Samenstelling Zenta Tenison, geboren in Litouwen. Ze woonde en werkte in Antwerpen, waar ze ook overleed in 2001. Vertalingen Zenta Tenison, met medewerking van Yvette van der Aivoort uit Antwerpen. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 films bespreken. Agatha's Almanak, een documentaire geregisseerd door Amalie Atkins. The Christophers, geregisseerd door Steven Soderbergh. En Rosebush, of is het Rosebrush? Ik heb het hier zelf opgeschreven, ik moet even nakijken. Rosebush Pruning, ja, ik struikel over de titel. Geregisseerd door Karim Aynaus. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar Museum to Scale 1-7. Elk jaar 1/7, dat is de schaal die gebruikt werd voor meer dan 100 mini-museumzalen. Morgen meer daarover. Te zien in gebouw R van de Universiteit Antwerpen, stadscampus, gebouw R aan de Rode Straat nummer 14, 2000 Antwerpen. In principe maandag tot vrijdag, open van 9 tot 20 uur, uitgezonderd sluitingsdagen. Ik ben daar vandaag geweest. Dus op het gelijkvloer zijn de eerste verdieping. Heel wat te zien, heel bijzonder. Dus daar morgen meer over. Dat is het wat deze thuisreis betreft naar Vilnius, hoofdstad van Litouwen, vanuit Hoorn. in Nederland. Vanuit Hotel Maria Kapel in Hoorn, regio West-Friesland, provincie Noord-Holland. Ik heb nu een werk klaarstaan van Joris de Laat uit 2017. Meneer Molzien pour une accouche maman, opgedragen aan Beatrice Ferreira. Dat is een Argentijnse componiste. Ze woont al een hele tijd in Frankrijk, is inmiddels 89 jaar. En ik weet niet hoe zij haar muziek definieert. Is het elektroacoustische muziek of acousmatische muziek? Rond die termen is ook soms wat te doen. Maar ja, ik kan gewoon een stuk laten horen van Joris de Laat. Het duurt, even kijken, 4 minuten en een half. En dat kan nog in uitzending net komen. Ja, hier komt het.
1: Chère Béatrice, pour fêter ton 80e anniversaire, j'ai composé une musique en symbiose avec une poème de Friedrich Hölderlin qui s'appelle Mnemosyne. Le lecteur est Étienne de Pau. Ma composition porte comme titre Accouche maman. Toutes mes amitiés, Joris.
2: Mnemosyne. Racine. In Feuer getaucht, gekocht die Flucht und auf der Erde geprüft und dein Gesetz ist, dass alles hineingeht, schlangengleich, prophetisch träumend auf den Hügeln des Himmels und vieles wie auf den Schultern eine Last vom Scheitern ist zu behalten. Aber bös sind die Pfade, nämlich Unrecht, wie Rosse, gehen die gefangenen Element und alten Gesetze der Erd. Und immer ins Ungebundene geht eine Sehnsucht.

Ja, 18 uur op Radio Centraal. Inmiddels, zandbakinvullingsgelegenheid komt eraan. Dat betekent dat er geen proefuitzending in de zandbak is. En ik neem hier de honneurs waar, mag je dat zo formuleren? Flat Earth Society hebben klaarstaan. Uit de compilatie Fezisms, samengesteld door Mike Patton en uitgebracht op zijn eigen label IPCAC uit New York, USA, in 2004. Het is een langer stuk dat klaarstaat. Zo meteen zal ik iets woordje zeggen over Annie M.G. Schmid, komt er ook aan na dit stuk. Maar wat wordt het? De zaak is Little King Inc. En als componisten Louis Armstrong, Louis Hardin, is de echtgenote van Louis Armstrong geweest een tijd, Nick Cave, Bart Maris en Tom Wouters. 8 minuten en een half. Flat Earth Society.

Little King Inc. Flat Earth Society uit de compilatie Flat Earth Society Fascisms. Met ook een aantal korte stukken uit het soundtrack van Flat Earth Society. Of Peter Vermeer zijn Flat Earth Society voor Minnows, de film. Uit 2001, de verfilming van de roman van Annie M.G. Schmidt uit 1970. Zometeen komt zo'n kort stuk uit die soundtrack eraan. Annie M.G. Schmidt, ik zei het reeds, zei haar roman Minnows uit 1970. Ik heb een voorlezing door haar, opgenomen in 1987 in Amsterdam. Annie M.G. Schmidt was toen 76 jaar. En ja, we zijn aangekomen ergens toch. Dus een box met 3 cd's. CD 2 zitten we al. Track 5. Ja, nog een drietal uitzendingen neem ik aan na deze. En de hele roman is er doorheen. Met telkens muziek van Flat Earth Society erbij ook. Uit nog andere cd's, toch ja, niet de periode, want de cd 2013 die ik bij heb van Flat Earth Society is uit 2013. Maar toch ga ik dat wel combineren. Zo, ja, zoals beloofd, het kort stukje uit de soundtrack voor Minnows, verfilmd door Vincent Bal, een Belgische regisseur, ook in 2001. Hoofdrollen Carice van Houten en Theo Maassen. Ja, een eerste jongen. Kort stukje van 27 seconden en dan hoort u Annie M.G. Schmidt.

Hoofdstuk 11. De pompkat en de monopoolkat. Heeft je baas nou nog niks geschreven in de krant over Ellemeet? Vroeg de jakkepoes. Nee, zei Minoes. Hij heeft geen bewijzen, zegt hij. Wat een lafaard. Wat een scheidlaars. Wat zijn mensen toch een raar soort, hè? Ze zijn al net zo karakterloos als honden, riep de jakkepoes. In haar verontwaardiging lette ze niet op de kroost. Een van de kleine lapjeskatten was tot vlak bij de caravandeur gekropen. Toen de moederpoes het zag, riep ze: hé, kijk nou eens, dat wil de vrije natuur in. Zij terugkomen, stuk ellende. Ze greep haar kind bij het nekvel en sleepte het terug naar het nest op de deken. Ze beginnen lastig te worden, zei ze, de loeders. De jonkies hadden nu hun oogjes open. Ze waren erg levendig. En ze speelden met elkaar staartjes en met hun moeders dunne, slierterige staart. Hoe gaat het met je poot? Vroeg Minoes. Iets beter. Maar ik loop nog wel mank. En dat zal wel niet meer overgaan. Elke dag ga ik even drinken. En ik doe erg lang over de tocht. En moet je je kinderen dan zo lang alleen laten? Vroeg Minoes bezorgd. Is dat wel vertrouwd? Er komt hier nooit iemand, zei de jakkepoes. Behalve jij en Bibi. En zij brengt ook elke dag iets voor me mee, hoor. En vandaag heeft ze dat kleine gebroed van me gefotografeerd. Foto's gemaakt van al die lelijke gedrochtjes. Denk eens in. En oh ja, voordat ik het vergeet. Hun vader, de pompkat, vraagt of je zo meteen even langs wil komen. Hij had je iets te vertellen. Wat, weet ik niet precies. Maar het zal wel weer te maken hebben met het ongeluk van de haringman. Minoes nam afscheid en liep naar het pompstation. De pompkat begroette haar vriendelijk. Ik weet niet of het de moeite waard is om te vertellen, zei hij. Maar ik dacht, och, het kan geen kwaad. Vertel het maar, zei Minoes. Ellemeet was hier. Hij had een grote deuk in zijn spatbord. En was een koplamp stuk. Aha, zei Minoes. Hij heeft 2 auto's, zei de pompkat. En het was de grootste. De blauwe Chevrolet. Je weet wel. We hebben hier een pompstation. En ook een garage. En hij zei tegen mijn baas, de monteur... Ik ben tegen het hek van mijn eigen tuin gereden. Zou het vandaag nog gerepareerd kunnen worden? Mijn baas zei, nou, dat zal moeilijk gaan. En toen, vroeg Minoes. En toen gaf Ellemeet hem een bankbiljetje. Ik kon niet zien hoeveel het was. Maar het was vast ontzettend veel. Want mijn baas keek erg blij. En toen zei Ellemeet, mochten ze jou ooit iets vragen? Over die deuk in mijn wagen? Zeg dan maar liever niks.

0: Aha, zei Minoes weer. Bedankt hoor en tot ziens. Terwijl ze wegging, riep ze nog. Je hebt lieve kindertjes.
1: Wie?
0: Vroeg de pompkat.
1: Jij?
0: Ik? Wie zegt dat? De jakkepoes.
1: Die zegt zoveel, smaalde de pompkat.
0: De monopoolkat was een glanzende pikzwarte kater met een witte bef. Hij was wel erg dik. Hij was zo dik door het heerlijke leventje in de eetzaal van het Hotel de Monopool. Op etenstijd drentelde hij langzaam tussen de tafeltjes door en bedelde overal met aandoenlijk smekende ogen, alsof hij wou zeggen, zie je dan niet dat ik verhonger? De meeste gasten gaven hem iets. En daardoor werd hij hoe langer, hoe dikker. Hij waggelde. Het was vrijdagavond 6:30 en de eetzaal was al tamelijk goed bezet. Kelners liepen rond, messen en borden rammelden. Mensen zaten te eten en te praten. En het rook naar warme rosbief en gebakken aardappeltjes. In een hoek bij het raam, een beetje apart, zaten meneer en mevrouw Ellemeet. De monopoolkat ging er wat aarzelend naartoe. Hij had aan Minoes beloofd dat hij zou luisteren. Maar omdat hij van deze man wel eens een trap had gehad onder de tafel, durfde hij niet zo best. Op een meter afstand bleef hij zitten. Ze hadden ruzie. Dat kon hij zien aan hun gezichten en aan hun gebaren. Maar jammer genoeg was het een fluisterruzie. Ik zal vooral niet onder de tafel gaan zitten, dacht de monopoolkat. Maar als ik nou bij haar stoel ga zitten, dan kan er niet veel gebeuren. Nou zat hij vlakbij en hij luisterde. Zo ontzettend stom van je, hoorde hij mevrouw Ellemeet zeggen. Je had het meteen moeten gaan aangeven.
1: Begin je nou alweer, zei meneer Ellemeet.
0: Zeur toch niet zo. En toch vind ik dat je had moeten aangeven, ging ze door. En je kunt het nog doen. Hij schudde driftig zijn hoofd en nam nog een plak vlees. De monopoolkat deed nog een klein stapje dichterbij. Ga weg, pestkat, siste meneer Ellemeet. Maar de kat bleef zitten en keek heel onschuldig en hongerig. Praat toch geen onzin, ging meneer Ellemeet door. Nou is het toch immers te laat. Natuurlijk heb je gelijk, ik had het moeten aangeven. Maar dat had ik direct moeten doen. En nou kan het niet meer. Maar als het uitkomt, zei ze, dat kan niet. Geen mens heeft het immers gezien. Behalve dan een onnozele kantinejongen die ontslagen was. Maar die heb ik weer moeten aannemen. En de garage waar je je auto hebt laten maken. Oh, die monteur, die houdt zijn mond. Is een goede vriend van me, hoor. Door dik en dun. En toch vind ik dat je het moet gaan aangeven, zei mevrouw Ellemeet koppig. Hou nou toch eindelijk eens op. Denk je dat ik krankzinnig ben? Ik heb zoveel moeite moeten doen om hier in de stad de mensen op mijn hand te krijgen. Links en rechts heb ik moeite gedaan. Het ene goede doel na het andere.

alleen om aardig gevonden te worden. Allemaal om hier erin te komen. Ik zit in verenigingen. Ik ben overal voorzitter van. Ik zit in comité's en commissies. Ik doe alles om het vertrouwen te winnen van de mensen. En het is me ook gelukt ook. De monopoolkat deed nog een stapje dichterbij. Ga je weg, siste meneer Ellemeet. Die bedelkat is een ramp hier. Schichtig waggelde de zwarte kat weg, maakte een klein rondje door de eetzaal en kwam weer terug. Hij hoorde Ellemeet zeggen, stel je voor dat het in de krant zou komen. Dan is mijn goede naam verdwenen, helemaal kapot. En dan word ik niet in de raadscommissie gevraagd. Dan heb ik iedereen tegen me. En laten we er nou over ophouden. Wat neem jij toe? Een cassata-ijsje, zei mevrouw Ellemeet. En als ik die rotkat in het donker tegenkom, dan wurg ik hem, zei haar man. Terwijl hij dreigend de dikke zwarte kat aankeek. De monopoolkat vond dat hij nou wel genoeg gehoord had. Hij drentelde naar buiten en hees zich moeizaam de daken op om verslag uit te brengen naar Minoes. Weer alleen maar een kat die het gehoord heeft, klaagde Tibbe. Weer geen echte getuigen. Hoe kan ik nou iets schrijven als ik geen bewijzen heb? Geen enkel goed bewijs. En die twee mensen die me zouden kunnen helpen, die willen niks zeggen. Willem niet en de garageman ook niet. Ze beweren allebei dat ze van niks weten. Maar gelooft u de katten nou? Vroeg Minoes. Ja, zei Tibbe. Ja, ik geloof jullie. Nou, ik hoop dat ik die Ellemeet een keer flink kan krabben, zei Minoes. Nou, dat hoop ik ook, zei Tibbe. Hij werd er erg mismoedig van. Hij wist nu zeker dat de katten de waarheid spraken. Maar hij durfde het niet in de krant te zetten. Zolang hij geen bewijzen had, kon hij dat niet doen. En behalve mismoedig was hij nou ook kwaad. Kwaad en verontwaardigd. En door die kwaadheid raakte hij minder verlegen. Hij durfde nou wel naar mensen toe te gaan. Hij durfde ze wel iets te vragen. Maar als hij zo langs zijn neus weg zei, ik heb horen zeggen dat meneer Ellemeet dat ongeluk heeft veroorzaakt met die haringman. Dan werd iedereen woedend. Hoe kom je daar nou op, vroegen ze. Wie durft er zulke praatjes rond te strooien? Ook meneer Smit sprak zo. Nee, Tibbe, zei meneer Smit. Nou praat je onzin, echt hoor, onzin, waanzin. Waar haal je het vandaan? Wat je nou zegt is ordinaire roddelpraat.

0: De kindertjes van de jakkepoes. Mevrouw Van Dam, die beneden Tibbe woonde, zei tegen haar man: ik had toch vroeger zo'n klein geel theepotje. Waar zou dat gebleven zijn?
1: Geen idee, zei meneer Van Dam.
0: Maar even later, zei hij, maar dat theepotje, dat hadden we toch vroeger in de caravan. In onze oude caravan. Oh, natuurlijk. Je hebt gelijk. Nou, dan is het zeker verdwenen met de caravan. Naar de sloop. Nou, je het zegt, peinsde meneer Van Dam. Nee, ik geloof het niet. Dat ding staat nog altijd op de parkeerplaats. Achteraan. Al die jaren. Ja, al een hele tijd. Nou, dan ga ik toch eens kijken, hoor, zei mevrouw Van Dam. Misschien is dat theepotje dan nog. Het was zo'n lekker potje. En misschien zijn er nog wel andere dingen die nog best te gebruiken zijn. Zo kwam het dat mevrouw Van Dam het parkeerterrein opliep, net op het moment dat de jakkepoes weg was om te drinken. Zoals elke dag sleepte ze haar manke poot achter zich aan, op weg naar het plasje. Haar kindertjes waren alleen gebleven, maar er was nooit iets akeligs gebeurd. Altijd had ze haar nest ongedeerd teruggevonden. Er kwam immers nooit iemand op het terrein. Maar nu duwde mevrouw Van Dam het deurtje open en ze ging naar binnen. Onmiddellijk zag ze het troepje op de oude deken. Wel ja, riep ze met een vies gezicht. In mijn caravan een heel nest jonge katten. En wat een haveloze vieze katten. En dan nog wel op mijn deken. Nou was het een erge oude deken, gescheurd en vuil. Maar mevrouw Van Dam vond het toch zonde. Ze pakte een oud gebloemd kussenovertrek en stopte de 6 kleine katjes erin. Toen nam ze het gele theepotje en nog een kleedje en een stuk mat. Keek even rond en zei: zie zo. Met een tas in de ene hand en een zak met de 6 kleine katjes in de andere hand ging ze weg. De jakkepoes zag haar de caravan uitgaan, maar ze was nog erg ver uit de buurt. En ze kon niet hard lopen. Zo haastig mogelijk hinkte ze naar haar woning. Ze hees zich het trapje op en keek naar de lege plek op de bank. Een klagende, jammerende kattenkreet klonk over het parkeerterrein. Maar niemand hoorde het, want de radio van het tankstation speelde. En mevrouw Van Dam zou er toch niet op gelet hebben, al had ze het gehoord. Ze stond bij de benzinepomp en keek weifelend naar de zak met katjes in haar hand. Wat moet ik hier in vredesnaam mee doen, dacht ze. Ik kan ze toch niet meer naar huis nemen. Wat moet ik met 6 vieze jonge katten? Nu zag ze dat er een auto stond te tanken. Een grote blauwe auto. Het was de wagen van meneer Ellemeet. Mevrouw Van Dam ging er naartoe en zei: oh, dag meneer Ellemeet. Dag mevrouw Van Dam. Ik heb een nest jonge katten bij me. Ik vond ze in mijn oude caravan. Ze zitten in een oud kussensloop. Mag ik ze aan u geven?
1: Aan mij?
0: Vroeg meneer Ellemeet. Wat moet ik met jonge katten? Wel, zei mevrouw Van Dam, ik heb gelezen dat u de voorzitter bent geworden van de Vereniging van Dierenvrienden. Niet waar?
1: Ja, dat is zo, zei meneer Ellemeet.
0: Nou, die vereniging is er toch voor? Ik bedoel, die vereniging zorgt er toch voor dat die beestjes een onderdak zullen krijgen? Dat heb ik gelezen. Ja, maar op dit moment heb ik niet zoveel tijd, zei meneer Ellemeet. En, nou ja, als er geen onderdak te vinden is, zei mevrouw Van Dam, dan zou u ze toch ergens kunnen brengen waar ze, ja, waar ze pijnloos worden afgemaakt, hè? Wilt u daar dan voor zorgen? Ik leg ze achterin. Ze legde de gebloemde zak met katjes op zijn achterbank. Ze knikte eens vriendelijk tegen hem en ging er vandoor. Daar zat meneer Ellemeet met een zak jonge katten in zijn wagen. Dat mens denkt dat ik een kattenasiel heb, zei hij boos. Wat moet ik ermee? Hij reed weg. De arme jakkepoes bleef de eerste ogenblikken mauwend en kermend in de caravan. Toen ze naar buiten ging, was mevrouw Van Dam al lang verdwenen. Maar de pompkat kwam aanlopen. Je kinderen zijn meegenomen, zei hij. In een zak, in de auto van Ellemeet. Hij is ermee weggereden. De jakkepoes ging zitten en huilde. Ze wist nu dat haar jonkies verloren waren. En dat het geen zin had ze te gaan zoeken. En dat ze misschien al dood waren. En ze kon bovendien niet uit de voeten. Ze was erg mank en hulpeloos. Ik zal het bericht doorgeven, zei de pompkat. Aan de kattendoorgeefdienst. Ik weet niet of het wat uithaalt. De jakkepoes kon niks zeggen. Ze jammerde zachtjes. Nou, sterkte dan, zei de pompkat. Het is rot voor je. Hij liep weg. De jakkepoes riep hem nog achterna. Het zijn jouw kinderen ook. Even draaide de pompkat zich nog om. Dat staat nog te bezien, snauwde hij. De kattendoorgeefdienst werkte altijd erg snel. Maar zo vlug als nu was een bericht nooit doorgegeven. Minoes hoorde het al binnen 10 minuten van Fluff. En waar is Ellemeet met de auto heen gereden? Vroeg ze dadelijk. Zijn auto staat voor het postkantoor. En zitten de katjes er nog in? Nee, zei Fluff. Nee, zei hij treurig. Ze zitten er niet meer in. Schele Simon heeft door het raampje gekeken. En er ligt niks meer in de auto. Waar zijn ze dan? Riep Minoes. Wat heeft hij er dan mee gedaan? Dat weet niemand, zei Fluff. De pompkat heeft hem zien wegrijden. En Eukemintje heeft hem zien voorbijkomen langs de kerk. En later zagen een paar andere katten de auto staan bij het postkantoor. Maar niemand heeft gezien waar hij de katjes heeft gelaten. Misschien heeft hij ze wel ergens verdronken, riep Minoes. Wat verschrikkelijk. Wat vreselijk voor die arme jakkepoes. Ze was wel altijd aan het schelden op haar kinderen. Maar ze was zo trots op ze. Oh, laten alle katten zoeken. Zoeken en vragen en luisteren. Ik zal zelf ook zoeken.

Ze ging de straat op en liep in de richting van het postkantoor. De katten die ze onderweg tegenkwam, konden haar niets verder vertellen. Niets anders dan wat ze al gehoord had. Geen enkele kat had gezien wat er met het kussensloop was gebeurd. Ze hadden enkel de auto zien rijden en later de auto zien staan, maar leeg. Minoes wist niet waar ze moest zoeken. Ze liep radeloos door de steegjes en straatjes, totdat eindelijk Leentje, de bakkerskat, op haar toe holde. Ze

gekomen, dan zouden de katjes zijn meegenomen. Ze zouden gestikt zijn. Ze deed de 6 katjes voorzichtig weer in het kussensloop om ze mee te nemen. En ze streelde de schoolpoes die ze had gevonden. Knap van je hoor, zei ze. Bedankt. Net op tijd. En ik heb ook nog een nieuwtje voor je, zei de schoolkat. Vertel eens. Leiden is ontzet. Minoes bracht de jonge katjes niet naar de caravan terug. Ze bracht ze naar de zolder en legde ze zo lang in haar eigen doos. Wat moet dat, zei Fluff. Is het de bedoeling om dat allemaal hier te houden? Jazeker, zei Minoes. En de jakkepoes komt er ook nog bij. Ik ga er nu meteen halen. Ik weet niet of ik dat neem, zei Fluff. Maar Minoes was al door het keukenraam naar buiten. De jakkepoes wist nog helemaal niets. Ze liep in kringetjes rondom de caravan. Af en toe ging ze naar binnen, alsof ze toch nog hoop had. Aan één stuk doormouwde ze zachtjes. Hoe verfomfaaid en groezelig de jakkepoes ook was, zielig was ze nooit geweest. Ze had altijd iets viers en vrolijks gehouden, maar nou niet meer. Totdat Minoes plotseling op het trapje stond van de caravan. Ze zijn terecht, zei ze. Alle 6. Ze zijn bij mij, ze zijn bij ons op de zolder.

De jakkepoes liet niets merken van blijdschap. Ze ging alleen iets rechterop zitten. Breng ze dan maar gauw hier, zei ze. Nee, zei Minoes, het is hier niet veilig, dat weet je nu. Dat heb je nu zelf gemerkt. Ik kom je halen. Wie? Halen? Wie? Mij? Ja, ik laat me niet halen, zei de jakkepoes met een ijskoude minachting. Ik laat me door niemand halen. Het is maar voor tijdelijk, zei Minoes. Over een paar weken zoeken we voor je kinderen te huis. Maar tot het zover is, ga je met me mee. Ik pijns er niet over, zei de jakkepoes. Maar je kindertjes hebben je nog nodig, hoor. Ze willen nog drinken. Breng ze hier en ik zal ze te drinken geven. Het was nutteloos om nog verder te redeneren. Je kon de jakkepoes niet meenemen tegen haar zin. Ze zou zich verzetten met nagels en klauwen. Maar Minoes was al even koppig. Als je ze hebben wil, kom je ze maar halen, zei ze. Je weet waar ik woon. De jakkepoes riep haar nog iets achterna. Het allerergste scheldwoord dat ze kende. Mens. Minoes maakte op de zolder in de berghoek een zacht nestje voor de kleine poesjes. Tibbe was niet thuis, hij zwierf door de stad. Hij probeerde bewijzen te vinden. Ik weet niet of ik het zo erg leuk vind, hoor, klaagde Fluff. Ik geloof niet dat ik het fijn vind. 6 schreeuwende vreemde katten op mijn zolder. Wel ja, ga je gang, jij doet maar. Het is maar tijdelijk, hoor, zei Minoes. Het mankeert er nog maar aan dat die moeder ook meekomt, zei Fluff. Ik denk niet dat ik dat neem, hoor. Minoes zweeg. Ze stond voor het keukenraam en keek over de daken. Na een uur kwam de jakkepoes. Met haar manke poot was ze moeizaam en langzaam de daken opgeklommen. Met haar laatste krachten sleurde ze zich door de goot en liet zich door Minoes door het raam naar binnen trekken. Ze zei helemaal niets. Minoes zei ook niets.

niets. Ze zette de jakkenpoes bij haar kindertjes, die opgetogen piepten en kroelden en driftig begonnen te drinken. Dacht ik het niet? Heb ik het niet gezegd? Zei Fluff, ook de moeder nog. En nu weet ik zeker dat ik dit niet neem. Zijn staart werd dik, hij legde zijn oren plat en hij stootte een griezelig, grommend geluid uit. Beheers je, Fluff, zei Minoes, en blijf bij de berghoek vandaan. Zolang de jakkenpoes bij haar kindertjes zat, ging alles nog erg goed. Maar toen ze er even van weg liep naar de keuken, op zoek naar de bak, toen begon het. En net op het moment dat Tibbe binnenkwam, was er een woedend gevecht aan de gang. Een krijzende kluwe bont rolde om en om over de vloer. En grote plukken haar vlogen her en der in het rond. Wat is dit in hemelsnaam? Hebben er nog een kat bij? Riep Tibbe. We hebben er 7 katten bij, zei Minoes, terwijl ze de 2 vechtenden uit elkaar haalde. Ze vertelde wat er gebeurd was. Je bedoelt dat Ellemeet levende katjes in een vuilniszak heeft gestopt? Vroeg Tibbe. Zo is het, zei Minoes. En nu werd Tibbe pas eindelijk goed kwaad.

Hoofdstuk 13. Tibbe schrijft. 8 katten in huis, mompelde Tibbe. Eigenlijk 9, als ik Minoes erbij reken. Wat een gedoe. Ja, het was een gedoe. De kleine katjes konden al heel aardig uit de voeten. Ze kropen overal rond. Ze klommen op stoelen. Ze krabbelden op de bank en in de gordijnen. Ze zaten op Tibbe's papieren en ze speelden met zijn pen. Maar hij vond het niet erg. Hij was zelfs een beetje vereerd dat de jakkepoes bij hem wou wonen. Hij wist dat die oude zwerfkat nooit en nooit bij mensen in wou. En nu was die jakkepoes zelfs een keer bij hem op schoot komen zitten en had zich laten kriebelen achter haar oortjes. Nou blijf je de rest van je leven bij ons, zei Tibbe. Dat dacht je, riep de jakkepoes en ze sprong van zijn knie af. Zodra die kleine loeders groot genoeg zijn, ga ik weg. Dan ga ik weer zwerven. Tibbe verstond het niet. Hij was blij dat er tenminste niet meer gevochten werd. De twee grote katten bliezen af en toe tegen elkaar en zaten soms een half uur lang elkaar hatend aan te kijken. Maar ze beheersten zich. Ineens zei Tibbe, en nu allemaal stil zijn, ik ga schrijven. Hij ging aan zijn schrijfmachine zitten met een grimmig gezicht. Minoes vroeg aarzelend, gaat u een stukje schrijven? Ja, zei Tibbe. Oh, zei Minoes. Gaat u het stukje schrijven over Ellemeet? Ja, zei Tibbe. En het kan me helemaal niet schelen of ik bewijzen heb of niet. En het laat me koud of er getuigen zijn of niet. Hij tikte op zijn machine. Af en toe haalde hij een katje uit zijn haar en zette het op de vloer. Af en toe schoof hij 2 katjes van zijn papier af. Maar hij tikte ijverig door. De jakkepoes en Fluff vergaten hun vijandschap. Ze zaten stil en eerbiedig toe te kijken. En het nieuws ging van kat tot kat over de daken van de hele buurt. Tibbe schrijft, Tibbe schrijft, Tibbe schrijft het eindelijk. Heb je het gehoord? Het komt eindelijk in de krant. Jazeker, Tibbe schrijft. Toen Tibbe klaar was met zijn stuk, bracht hij het weg. In het krantengebouw ontmoette hij de redactiekat. Voor het eerst keek die kat met waardering en respect tegen hem op. En toen hij zijn artikel had ingeleverd en naar huis ging over de Groenmarkt, toen merkte hij dat er veel meer katten op straat waren dan gewoonlijk. Ze kwamen naar hem toe. Ze draaiden liefkozend om zijn benen heen en ze riepen mooi zo, eindelijk. Hij verstond het niet, maar hij begreep het wel.

Meneer Ellemeet zat in het kantoor van de hoofdredacteur van de Killendoornse Courant. Hij hield de krant van vandaag opengevouwen op het bureau en wees op een artikel. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij. Hij was bleek van woede en zijn stem trilde. Nu was het de hoofdredacteur die zenuwachtig op zijn nagels beet. Ik wist het helaas niet, zei hij. Ik wist er niets van. Ik heb het ook pas nu gelezen. Het is buiten mijn weten om in de krant gekomen. Daar heb ik niks mee te maken, riep Ellemeet woedend. Dit zijn lasterpraatjes en die staan in uw krant. De redactiekat zat in de vensterbank te luisteren, met de oortjes omhoog en met grote verschrikte ogen. Het spijt me vreselijk, zuchtte de hoofdredacteur. De jongeman die dit geschreven heeft, is altijd erg betrouwbaar. Hij schrijft uitmuntende stukjes, hoor. Hij schrijft nooit roddelpraatjes. Het is altijd de waarheid. Wou u soms beweren dat dit de waarheid is? Schreeuwde meneer Ellemeet. Oh nee, oh zeker niet. Nee, nee. Ook mijn hoofdredacteur is laf, dacht de redactiekat. Ik wou alleen maar zeggen dat ik zijn stukjes nooit vooraf lees. Ik hoef ze niet te lezen. Ze waren tot nu toe altijd juist. En dit kwam dus in de krant zonder dat ik het eerst had gezien. Ik eis, zei Ellemeet en hij sloeg met zijn vuist op tafel. Ik eis dat die jongeman vandaag nog een nieuw stuk schrijft om dit recht te zetten. Een uitstekend idee, een uitstekende oplossing, zei de hoofdredacteur opgelucht. Het zal gebeuren. De redactiekat luisterde niet verder. Hij sprong van de vensterbak en haastte zich naar het dak van Minoes. Luister, zei de kat. Minoes luisterde. Bedankt, zei ze. En ze ging naar binnen om het aan Tibbe te vertellen. Wel, zei Tibbe, wat me te wachten staat. De telefoon ging. Het was Tibbes baas. Ik moet naar de krant, zei Tibbe. Hij wil me dadelijk spreken. 9 paar kattenogen keken hem na toen hij de trap afging. Het is toch heel redelijk wat ik van je vraag, Tibbe, zei de hoofdredacteur. Je hebt een geweldige blunder gemaakt. Je hebt iets geschreven dat beledigend is voor een bekend en geacht stadgenoot. Beledigend en bovendien ook nog onwaar. Hoe kom je er in hemelsnaam bij dat meneer Ellemeet de haringman omver heeft gereden? Het is waar, zei Tibbe. Wat voor bewijs heb je? Wat voor getuigen? Wie heeft het gezien? Een paar mensen weten ervan, zei Tibbe. Zo? En wie zijn dat dan wel? En waarom hebben ze nooit iets gezegd? Omdat ze bang zijn voor meneer Ellemeet. Hij houdt ze onder de duim. Ze durven niks te zeggen. Wel, zuchtte zijn baas. Het lijkt me allemaal erg onwaarschijnlijk, hoor. Maar zoals ik al zei, je hebt nu een kans om het goed te maken. Je hoeft enkel maar een aardig stukje te schrijven over meneer Ellemeet. Je moet er natuurlijk inzetten dat het je spijt en dat het een grote domme vergissing van je geweest is. En je moet iets aardigs schrijven over de deodorantfabriek. Hoe fijn het is om op die fabriek te werken en dat er zoveel lekkere geurtjes gemaakt worden daar. En hoe vreselijk het zou zijn als er geen deodorantfabriek was, dat dan alle mensen stinkend zouden rondlopen. Nou ja, zulke soort dingen moet je schrijven. Je begrijpt wat ik bedoel. En hoe noodzakelijk het is vooral dat die fabriek wordt uitgebreid. Begrijp je? Dat doe je dus vandaag. Is dat afgesproken, Tibbe? Nee, zei Tibbe. Het was eventjes stil

Waar zijn we gebleven? Radio Centraal, de klok van 19 uur nadert. De zandbakinvullingsgelegenheid loopt tot zijn einde.

komt Achtergrond Flat Earth Society. Zij komen terug bij de volgende gelegenheid. We zullen dan verder het woord nemen. Nu gaat de machine een woordje zeggen.

body signal and our signal.

hallucination of the mind.

Pickle.

Nur für dich!

Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed daar. Welkom bij Lokaal Metaal met vandaag mijn tips voor Alcatraz, voor iedereen die naar Alcatraz gaat en misschien niet goed weet wanneer wat te zien. Ik help u daarbij. Graag gedaan. Bedankt. Doe het maar volgende keer. Geef mij maar eens een pintje. Het is goed. Wij begonnen met Primus. Toch wel, ja, is dan al heel lang op mijn lijstje om eens een keer live te zien. En ik heb de kans. Ik heb dit jaar de kans. En dan ga ik zelf niet. Jammer genoeg. Dat was Too Many Puppies van Primus. Als je ze gaat zien of wilt gaan zien, zij staan zaterdag de 8e. Om 20 na 11 tot 12:30 ongeveer. In de Eldorado Stage. Moest je Primus niet weten wie dat Primus is. Die het bekendste nummer is de themesong van South Park. Allee, misschien niet hun bekendste nummer, maar de meeste mensen zullen hen kennen door South Park. Die zanger trekt 100% als je zo South Park de openingsdingen ziet. Die zanger trekt perfect op die gast dat er op een gitaar staat te spelen. Going down South Park, bang. Voilà. Dus dan weten we dat. De volgende band dat ik aanraad is een van mijn favoriete bands. Ik vind het schandalig dat ze zo vroeg staan. Want ze hebben daar nog... ik heb een t-shirt van. Ik ben aan het denken, in 17 waren zij toen nog headliner op datzelfde festival, op datzelfde podium, op de prison stage, dus op de main stage. Ze gaan al jaren en jaren en jaren mee. Ze zijn fantastisch. Ze zijn meer dan fantastisch. Ik kan het gewoon opzetten, je zult wel horen wie dat is. Enjoy Wheels of Steel.

Saxon, uiteraard, met Wheels of Steel. Zij staan zondagavond om 19:30, schandalig vroeg, op de main stage of the prison stage. Van de ene SA-band, omdat ze met SA beginnen, gewoon dat, naar de volgende SA-band. Deze fantastische black metal pioniers, kan ik eigenlijk wel zeggen, staan ook diezelfde zondag.

Ja, want om 9:40, dus je kunt ze alle twee gaan zien als je wilt, op de Swamp Stage, dus dat is de marquee, gelijk dat we zouden zeggen. Zij staan daar dus om 9:40 tot 11:30. Deze is het fantastische Satyricon met King.

Satyricon met King. Volgende band, want ik heb heel veel black metal, dus ik ga een beetje zo wat mixen. Volgende band dat ik u ga voorstellen, is ook een band. Als je nu de borsten bij Black Witch, Witch Club Satan, sorry, gemist zou hebben, heb je nog kans om de D's te gaan kijken. Naar gelang haar outfit. Maar normaal gezien heeft hij altijd ook wel skimpy outfits aan, deze zangeres. Zangeres van deze band. Het is een fantasy heavy metal doom band. Ik denk dat al veel mensen gaan weten welke dat ik jullie ga laten horen. Ze stonden vorig jaar op Desert Fest. Ik heb ze toen gemist. Ik weet al niet meer waarom. Gewoon omdat dat gewoon iedereen wou borsten kijken, denk ik. Iedereen stond daar helemaal van voor om deze band te bekijken. Nee, dat is ook niet waar. Ze waren vorig jaar redelijk hard aan het opkomen. En ik denk dat die dit jaar gewoon die tendens gaan verder zetten. Maar we gaan eens horen of dat we dat goed vinden, hè. Deze is Dagger Dagger van Castle Red. En zij staan... Zij staan ook zaterdag 8 augustus om 6:50 in de morgue. Dus het kleine tentje. Ja, toch? Ja, het kleine tentje. De morgue. Voilà. Dagger Dagger, Castle Red.

Dagger Dagger, Castle Red. Ik vind het wel een aanrader. Het is, ah ja, anders zou ik ze ook niet spelen natuurlijk. Maar ze zijn leuk, ze zijn echt wel tof. Ik heb ze heel toevallig ontdekt voordat ze echt zo groot waren. Ik vond ze wel cool. In ieder geval, op Alcatraz is het natuurlijk ook altijd bekend dat er een hele hoop Belgen staan. Dus ik ga jullie nu twee Belgen laten horen. Niet achter elkaar, maar ik kan ze wel alle twee laten horen. Twee bands die alle twee beginnen met een hash. En de eerste band opent de Eldorado Stage de vrijdag om 11:25. Allee, 11:55. Het is een metalcore band van hier. Allee, van hier. Ze heten Hope Erodes. En sterker nog, volgende week komt Jelle van Hope Erodes komt naar hier om over hun Alcatraz ervaring te vertellen en ja, wat dat er allemaal van vond en dergelijke. Dus als je fan bent van Hope Erodes of niet, maar je gewoon wilt weten en je, hoe dat een band Alcatraz ervaart, volgende week zeker luisteren. We gaan nu in ieder geval even Hope Erodes opzetten. Allee, even, we gaan heel dat nummer uit horen natuurlijk. Deze is Into the Void. Enjoy.

Hopi Roads. Dus volgende week. Dit weekend. Dus op Alcatraz. En volgende week. Hier. Is toch plezant? God, wat denk ik hier allemaal? Misklikken, wat is hier allemaal? In ieder geval, dat was de eerste Belgische hashband. De tweede Belgische hashband had ik nu eigenlijk toevallig een t-shirt aan vandaag. Ze zijn wat experimenteler. Ze zijn wat muzikaler. Gewoon omdat er geen zang bij zit. Ik zeg niet dat Hopi Roads niet muzikaal is, maar ik bedoel, je snapt wat ik wil zeggen. Ik kan het gewoon opzetten, want het is gewoon geweldig. Deze is Turns van Hemelbestormer.

Ik weet het, lieve vrienden, het is een beetje heiligschennis. Zeker met de radio maken. Dit liedje duurt nog dubbel zo lang. Maar ik moet jullie nog zoveel laten horen. Er is nog zoveel goed dat komt. In ieder geval, als je Hemelbestormer in zijn geheel wilt gaan bekijken. Zondag 9 augustus om 1:30 in de morgue. Volgende band dat ik jullie wil laten horen, heb ik dit jaar... ik kan precies de datum niet meer, maar in het voorjaar ben ik die gaan bekijken in het Trix, een Trix Club boven. Fantastische band. Zij sluiten eigenlijk de morgue af, de zondag, dus ze sluiten de morgue af voor het hele festival. Het is eigenlijk een legendarische band. Ze zijn gewoon, ik vind ze gewoon geweldig. Ik kan jullie gewoon even laten meegenieten. In ieder geval, als je nog je hele festival wilt afsluiten met een super positieve dance, rock'n'roll, whatever vibe, ga dan alsjeblieft in de morgue naar deze Kailesa kijken. Deze is Unspoken.

Spoken van Kailesa. Fantastisch optreden. Was dat toen in Trix. Dus doe u een plezier. Sluit uw festival zo positief af. Zo goed. In ieder geval, ik had jullie nog wat black metal beloofd. Dus dan gaan we daar ineens twee bands tegensmijten. Die daar fantastisch in black metal doen. Een Franse en een Hollander. En een Fransman en een Hollander. De Fransman staat vrijdag 7 augustus om 7:15 in de Swamp Stage, dus in de Marquee. Ik weet niet hoe ik dit nummer moet uitspreken, dus ik zeg gewoon A tussen aanhalingstekens. Doe een plezier en ga alsjeblieft naar deze Celeste kijken. Enjoy.

Ik heb niet gezegd dat het traditioneel een black metal ging zijn, hè? Dus ja. Celeste met A tussen aanhalingstekens. Dus op de vrijdag 4:45 in de Swamp. Als je dan daar wil blijven en je kunt daar een plekje vinden om te slapen en je blijft daar 24 uur liggen, kunt je ook om 4:45, die zaterdag, naar de Nolander gaan kijken. Nu, de Nolander is ook geen traditionele black metal. Ik bedoel, op de website van Alcatraz wordt ze zelfs omschreven als horror black metal. Maar ze zijn wel kei plezant. Hij is eigenlijk plezant. Wat je black metal plezant vindt, uiteraard. Maar het is een specialeke. Ik ga het proberen uit te spreken. Frankensteiner Stratimontanus. Van Karach. Karach. Angrem. Enjoy.

Voilà, niet elk black metal nummer moet 6 minuten en een half duren. Hè. Nu, ik wil jullie nog een keiharde band aanraden, maar ik heb die hier al zoveel gespeeld en iedereen weet dat het een van mijn favorieten is. Als je nu die zaterdag naar Karnak gaat kijken, blijf daar nog 2 uurtjes langer en ga alsjeblieft naar Alcest kijken. Ik zal het jullie besparen deze avond, want ik heb ze hier misschien al te veel gespeeld. Maar ja, dus ga naar fucking Alcest kijken. Je moet altijd naar Alcest gaan kijken. In ieder geval, de volgende band is een van mijn favoriete doom bands. Ik ga ze dit jaar... ze komen 3 keer naar België dan eigenlijk. Ja, ze staan dus nu op Alcatraz. Ze staan in de casino samen met Dope Lord. En ze staan ook op Desert Fest Belgium. Want het is niet meer in Antwerpen, dus het is nu in Luik. Staan zij ook. Fantastische Zweedse doomband Monolord. Dus je kunt hen gaan zien vrijdag in de Swamp Stage om 10 voor 4. Ja, 10 voor 4. Die mogen maar 45 minuten spelen. Veel te weinig, vrienden. Dan spelen die maar 3 nummers. Zwat, maakt niet uit. Ga naar Monolord kijken. Dit is, ze hebben net een nieuwe plaat geworpen. En dit is een van de nummers uit die nieuwe plaat. Deze is You Bastard, Monolord.

You bastard, Mandelord. Ik ga jullie nog achterlaten met een band waar ik zo hard naar uitkeek. Die ik zo graag wou zien. Maar dus jammer genoeg niet. Deze band staat vrijdag 7 augustus van 8:30 tot 9:30 ongeveer. In de morgue, dus in het kleine tentje. Duitse blackened doom metal. Gewoon dat al. Moest je gaan, amuseer je. Denk af en toe eens aan mij als je een pintje drinkt. Moest je niet gaan, geniet van je weekend. Geniet van de Pride, eventueel. Dit weekend hier in Antwerpen. Ja, ik zou zeggen, tot volgende week. En geniet subiet van het atelier. Deze is nog Surtur Barbar Mantime van The Runes of Beverast. Dus zoals ik al zei, gaat dat zeker zien. 8:30 in de morgue, de vrijdag 7 augustus. Geniet nog van alle week. Tot de volgende. Bye.

U luisteren naar Lokaal Metaal. Nu luistert u naar Atelier Centraal. Het is 5 augustus. Het is 9:30.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers waanzinnig.

want to leave you alone with the microphone.

Thank you.

luistert naar Radio Free Gaza op Radio Centraal 100%.

Goedenavond hier op Radio Centraal en welkom bij De Aangelanden. We openden met een klankbeeld van de bosbranden die in 2025 in het zuiden van Californië na 8 maanden zonder neerslag aangejaagd werden door de felle wind. De gevolgen van klimaatopwarming waren duidelijk voelbaar in deze compositie Afternoon Report van Ian Wellman uit het album Particularly Dangerous Situation. Ook in oktober 2023, na een lange periode van droogte, ontstond een grote bosbrand in Madison County in Virginia, die wekenlang zou duren. Voor kunstenaar en muzikant Daniel Bachman was deze brand een symptoom van het meedogenloze streven om winst uit het land te persen, waarbij menselijke en niet-menselijk leven volledig wordt genegeerd. Hij fotografeerde en documenteerde met field recordings de verwoestende hitte en laat in de compositie Quaker Run Wildfire de bewerkte opnames in dialoog gaan met zijn viool en gitaar, om zo de veranderlijke intensiteit van de natuurramp emotioneel te kaderen.

Quaker Run Wildfire van Daniel Bachman eindigde met regen die in november 2023 de grote bosbranden in Virginia uiteindelijk zou doven. Op het album Solid State Forces onderzoekt Alain Affichard de complexe geschiedenis van de koolmijnbouw. Waar in Europa de ontginning stilaan tot een einde komt, laat het getransformeerde landschap achter en zijn de ecologische en socio-economische sporen zichtbaar. Alain Affichard maakte opnames in verschillende mijnen in Frankrijk, België, Duitsland en Polen.

0: Solid State Forces, nummer 1 van Alain Affichard. Toen Laurent Gudel 4 digitale recorders uit China bestelde, trof hij bij aankomst 18 uur opnames aan op de toestellen. Hij geraakte gefascineerd door deze found sounds, dit toevallig reisverhaal vol ruis, machinegeluiden en conversaties uit een onbestemd Chinees warenhuis, en besloot ze begin dit jaar integraal uit te brengen op het Subjam label. We luisteren naar een fragment.
1: Tak kalau misalnya tu luar, ini kalau ni, jauh lebih betul.

Thank you.

0: Allez, bon, allez, brûle.
1: Ah, ¿cómo llevo? ¿Cómo llevo? ¿Cómo llevo?

Ah. Dengan hitam ni pun yang lain.

Een goede avond, lieve luisteraars en luisteraarsjes. Het is vandaag zondag 2 augustus 2026. Klokslag 20 uur en tiental seconden. Vandaag zijn we gestart met Waretaal. We beginnen met Bitchin' Bias.

Like to go.

Voilà, het is zondag 2 augustus. U luistert naar Radio Cafard hier op Radio Centraal. Met de accordeons Rock the World, dit cocktail diatonic. Voilà, we zijn vertrokken voor een uurtje Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. Goedemorgen.

Muziek uit Syrië, Damascus deze. Asayat Khoury en zijn LP Electronic Touches by Belly Dance. Origineel uit 1978, maar dit komt uit 2026 op We Want Sound label. Een heruitgave. De compilatie CD Global Hybrids, deze Jean Toujours en de Gangue Brass Band. On y va.